0: De 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

stad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar school was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen die.

ze kreeg geen vader die. De wie was er voor eeuwigheid en den om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wie. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de koren voor de vief

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Frits Ammerkamp. Frits, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Afgelopen nacht is een fietser aangereden door een politieauto. Gebeurde op de Griffenweg in Groningen. De fietser is naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. De reparatie van de stationsroltrap op het nieuwe hoofdstation in de stad gaat nog minstens een half jaar duren. De roltrap werd tijdens Koningsnacht vernield en er moeten nieuwe onderdelen voor worden gemaakt. En dat duurt even. En 10 studenten dreigen hun huis in de binnenstad van Groningen kwijt te raken. Het is namelijk geen vergunning om in de woning losse kamers te verhuren en de gemeente wil geen oogje dichtknijpen. En Kat Twiggy is na 1,5 jaar weer terug bij zijn baasje in Eeksterveen. Die liep al die tijd rond in Zuidbroek. Dat en meer straks na 7:30.
6: Radio Noord. De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, de week kan in twee. En welkom bij de Ochtendploeg, waarin ik over een kwartiertje ga bellen met een wereldkampioen. Wie? Nou, blijf lekker luisteren.
8: Waar je Groningen hoort. Radio Noord. Goedemorgen, Edwin. Hoe is jongen?

0: is nog eens een fijn begin, toch? Van deze ochtend, Chai Coltrane en Go Like Elijah. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 22 juli. Er is kans om een bui, sterker nog. Een paar buitjes hebben we al gehad de afgelopen uren. We krijgen ook zon vandaag. En het kwik stijgt overdag naar zo'n 20 graden. Staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Straks om 6:15 hoor je natuurlijk Harma Boer over het weer. Zeg je in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frits Hemmelkamp ook, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En het leuke nieuws van de dag hebben we gelijk maar nu. Dat komt via de collega's van Oog. Want bij de Open Hof aan de Speelsluis in de stad. Opvang voor dak- en thuislozen hadden ze gisteren lekker eten. Oh. Namelijk heel veel verse patat. Reden, de snackkiosk in Hoogkerk. Daar gaan ze met vakantie. Er zijn nog heel veel patat over.
2: Ach.
0: En toen dachten ze, ja, dat kun je weggooien. Maar dat is zund. En ze hebben wel iets met daklozen, ook een voormalig klant daar. Die heeft ook tijd op straat geleefd en daar doen ze nog van alles voor. En toen dachten ze, weet je wat, we gooien de frituur nog één keer aan. En dan brengen we dat naar de daklozen.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Toch? Ja, dat is het mooie nieuws van de dag. Nieuws met een klein gouden randje erop, ja. Zo aan het begin van deze dag. Ochtendploeg met natuurlijk, en na tienen straks ook weer, rondje Zummer. Nog 3 mooie, volle dagen te gaan met de Ranomi op pad. Met Daniel en Leonie op pad. Je kunt vanaf 10 uur weer allemaal volgen bij ons. En even voor 10 zoeken we even contact om te zien waar het duo zich vandaag bevindt. En wat ze zoal gaan doen. Tot die tijd houden wij je bezig. Natuurlijk met Wel is dat. Waarin je weer het weerstation kunt winnen. Ons lopend vuur komt later vanochtend voorbij. En we houden je bij over het nieuws dat er allemaal speelt. In heden en verleden. Want vandaag in 1672, daar moeten we een tijdje voor terug.
1: Behoorlijk.
0: Ik kan het net niet meer herinneren. Was het begin van het beleg van Groningen. Door Bommen Berend, Christoph Bernhard von Galen, de bisschop van Münster. Groningen zou 5 weken lang hevig met bommen worden bestookt door Münsterse en Keulse troepen. 4000 belegeraars zouden sterven door ziektes. Op 27 augustus zou de rest afdruipen, want het lukte niet, het beleg van Groningen. En op 28 augustus 1672 was Groningen officieel ontzet. Nou, dat gaan we over een maand weer vieren. Het begon op deze dag in 1672.
1: Dus over een maand, hè? Wat gaat het snel?
0: Ja, hou op zeg. Dan is de zomervakantie dus al gewoon weer voorbij.
2: Hou op.
1: Ja.
0: Dat is erg, hè? Ja. Ik denk altijd aan het begin van het voorjaar, want ik ben wel echt van het voorjaar en de zomer. Ik moet hiervan gaan genieten.
1: Ja.
0: Want voor je het weet is het voorbij. Nou, dat is nu zo.
1: Nou ja, we hebben nog heel wat weken te gaan.
0: Nou, dat is net als ik.
1: Maar het besef is eventjes dat je denkt, oh jee.
0: Ik zet het maandag nog. Datzelfde als ik ben op vakantie geweest. Dan zet je je tent neer, je slaat de haring in de grond en dan denk je, oh.
1: Genieten.
0: Ik hoef er nog lang niet over na te denken dat ik de haring weer uit de grond moet trekken. Nou, voor je het weet is het zover.
2: Dan is het weer zover.
1: Ja. Ja.
2: Weet je weer hier.
0: Ja, en ik zei ja, ook niet onplezierig, moet ik zeggen hoor. En ik zei het al, rondje Zummer straks. Vandaag in 2002 ging Radio Noord van start met de 3e en ook laatste editie van De Bodenrieder. Weten we dat nog?
1: Ja. Boris en Joris.
0: Jij weet het nog.
1: Ja.
0: Er is zelfs een liedje over gemaakt.
1: Ja, dat vond ik een prachtig nummer toen.
0: Ja. Met koetsier Henk Hut op de bok trokken we 3 weken lang met paard en wagen door de provincie. En het jaar erop hadden we de Bodenrieder ingeruild voor de Beurtboot. Die toen 2 jaar lang ging varen. Nou, en zo is de cirkel aardig rond. Want ook dit jaar varen we weer met een boot door de provincie. En we genieten met z'n allen ervan. En je kunt het bij ons volgen. Deze dag in 2002, dus de Bodenrieder. Goed, ik zei het al, straks een wereldkampioen aan de lijn over een paar minuutjes.

0: Zomerritje uit Noorwegen. Leuk hè deze. De Bausa en Magnetic. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En dat is een wereldkampioen. Henry Koning uit Delfzijl. Die werkt in Joure iedere dag op weg. Die kant op, maar doet ook iets anders. Hij doet in de muziek. Henry, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen, maat.
0: En gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, even luisteren waar het ook alweer om draait.
4: Met veel plezier maak ik bekend de wereldkampioen van Fanfare-orkest de Eerste Divisie WMC 2026. Met een totaalscore van 96,22 punten is die wereldkampioen geworden Christelijke Fanfare Concordia Middelstum.
0: Ja, Henry, dit was afgelopen weekend.
3: Ja, mooi hè.
0: Ja.
3: Kippenvel.
0: Ja, nog steeds?
3: Ja, nog steeds. Echt ongelooflijk.
0: Hoe was dat om het allemaal mee te maken?
3: We zijn hier 3 jaar geleden mee begonnen. En als je dan dat weekend daar bent, dan denk je van, weet je, ja, dit is het dus ook. Hier hebben we het allemaal voor gedaan. En dan zie je heel Kerkrade kleurt de WMC. Je komt daar met, we zijn met een touringcar zijn we naar Kerkrade gegaan. We met een touringcar naar de Rode Hal. En waar de optredens werden gegeven. Dan kom je voor zo'n volle hal. Hè, dus meer dan 1000 mensen zitten daar. Ja, en dan moet het gebeuren.
0: Was je zenuwachtig?
3: Ja, zeker. Nou, laat ik zeggen, een gezonde spanning.
0: Ja, wedstrijdspanning. Ja,
3: want al dat werk, al die stukjes, die moeten zeg maar in elkaar vallen.
0: En dat lukte wonderwel, want jullie werden wereldkampioen.
3: Ja, dat was wel behoorlijk onverwacht eerlijk gezegd. We deden 17 orkesten mee. En dan krijg je de uitslagen. Dus ze begonnen ook op zeg maar, nummer 17.
0: Dat is
3: ja, en dan moet je er 16 keer wachten. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja. En jij speelt de bastrombone, toch?
3: Ik speel de bastrombone,
0: ja.
3: Toch?
0: Ja. Had je dan een belangrijke rol afgelopen weekend?
3: Nou, eigenlijk alle muzikanten. Dus die muziekstukken waren zo opgebouwd dat elke muzikant heeft wel ergens een passage dat hij degene is die, die belangrijk is.
0: Ah, ja.
3: Hij of zij.
0: Ja, mooi. Ja, want dan win je dat en dan wordt het neem ik aan groots gevierd na afloop.
3: Ja, kijk, het was de bedoeling van de organisatie dat zeg maar, de prijs wordt uitgereikt. En daarna was er nog een optreden van een uitgenodigd orkest. En dan kun je dan in de zaal, dan kun je buiten kun je het allemaal vieren. Maar wat wij hadden gedaan is dat we hadden de hekken aan de zijkant van het podium hadden opengemaakt.
0: Ja.
3: Zodat alle muzikanten het podium konden. Dus van het optreden van het bandje is helemaal niks meer terechtgekomen.
0: Oh.
3: Het was één groot feest op het podium.
0: Eén chaos.
3: Ze hebben ons van het podium moeten halen, zeg maar.
0: Ja. Ja, maar heb je bij terugkeren inmiddels helemaal nog wel gevierd met z'n allen dan?
3: Ja, maar dat was fantastisch. Het dorp had het initiatief genomen om allemaal de vlag uit te hangen. Dus de vlaggen hingen aan de huizen, aan de grote Hippolytuskerk. Midden in het dorp hing ook de vlag. En bij ons clubgebouw was een feest, een huldiging georganiseerd.
0: Ja.
3: Dus ja, dat was grandioos. Ja.
0: En nou weer gewoon aan het werken. Dat is toch even wennen dan, denk ik.
3: Ja, en zeker als ik nu een presentatie moet gaan doen vandaag. Want de decemberbanden hebben wel een klap gehad.
0: Waar moet je een presentatie over doen dan?
3: Nou, kijk, ik hoop niet dat ik een presentatie moet doen.
0: Oh,
3: dat
0: je hoopt niet. Van niet? Oh, zo. Nee, maar dat zou wel kunnen.
3: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
0: En ben je al op weg, ben je al onderweg of ga je zo meteen vertrekken?
3: Ik vertrek zo.
0: Okay.
3: Ja. Nou, maar weet je, ik weet nu wel wat die voetballers bedoelen, hè, als je geen kampioen wordt. Hè.
0: Ja.
3: Of als je in 88 wel kampioen wordt, dat verschil.
0: Ja. Nou, we zeggen het gewoon voor één keer, Henry Koning, een beetje de Marco van Basten van Delfzijl.
3: Fantastisch, dank jullie wel.
0: Dank je wel. Werk ze vandaag, rij voorzichtig, hè?
3: Jullie ook, hoi.
0: Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Het is 5 minuten voor 6:30. Nieuws uit binnen- en buitenland. In Nijmegen is rond de Vierdaagse feest iemand doodgeschoten. Gebeurde iets na 10 uur gisteravond. Slachtoffer overleed niet veel later in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het om een jonge man. Hij werd neergeschoten net buiten het festivalgebied. Er was op dat moment veel publiek in de stad aanwezig. Het is nog niet duidelijk wat de toedracht is van het incident. Een dader is ook nog niet aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste half jaar waren het er bijna 600. Ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, tevens voorzitter van Offensief tegen Explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
0: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. En daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdienst om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. Na dagenlange protesten in Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider Sirski ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon namelijk niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant. Het Groningse nieuws komt er ook aan. Zometeen om 6:30. Frits, wat heb je zo voor ons?
3: Ja, René Vroger die zong het al in eigen huis. Een plek onder de zon voor 10 Groningse studenten hangt dat aan een zijden draadje.

0: Purple Disco Machine en Hypnotized. Het is 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Grievenweg in Groningen is afgelopen nacht een fietser aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de brug bij de fietsoversteek. De fietser raakte gewond en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politieauto liep lichte schade op. Waardoor de twee met elkaar in botsing kwamen, wordt nog onderzocht. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd en het gaat ook nog wel even duren voordat hij het weer doet. Pas over 28 weken, dat is ruim een half jaar, is de nieuwe roltrap klaar. Verslaggever Martin Nauta legt uit waarom het allemaal zo lang moet duren.
2: De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Toen werd er door onbekenden een hoogwerker van 1000 kilo naar beneden gegooid. Ja, en die roltrap is sindsdien buiten gebruik. ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
1: De daders van de vernieling zijn trouwens nooit gevonden. 10 studenten in Groningen moeten hun huis aan de oude Boderingenstraat waarschijnlijk verlaten. In het pand mogen geen losse kamers worden verhuurd en er mag alleen een gezin of een huishouden wonen. Om die regel te omzeilen bedacht de eigenaar een truc. Hij richtte een vereniging op waar de studenten lid van werden. Zo zijn ze gezamenlijk één huishouden, vonden de bewoners zelf. Maar de gemeente die trapte niet in, tot grote frustratie van de studenten.
3: En je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
1: Ja, dat zegt een van de bewoners. De gemeente zegt dat de eigenaar van tevoren al wist dat deze constructie niet ging werken. En de verrassing was groot voor Cheyenne en Caroline in Eeksterveen. Hun kat Twiggy dook deze week na ruim anderhalf jaar weer op. Al die tijd had de kat rondgelopen in Zuidbroek. Gerry Kloos zag de kat onlangs in haar tuin rondscharrelen.
4: Het begon 14 dagen geleden ongeveer dat ik ontdekte op de wildcamera dat er gegeten werd van de egelbrokjes.
1: Ja, waarschijnlijk is Twiggy met bouwvakkers meegereden van Eeksterveen naar Zuidbroek. Inmiddels is hij weer in alle gezondheid terug in Drenthe. Dat meer bij ons op de site rtvnoord.nl. En natuurlijk ook op de in de app, wou ik zeggen.
5: Ja,
1: in de
5: app. Dankjewel. Ja. Goed gezegd hoor.
1: Ja hoor.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks om 6:45 Harma over het weer van vandaag. Het heeft een beetje geregend vanochtend. En eerst zometeen het lopend vuur van gisteren. Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder.
8: Goedemorgen, hallo.

0: van Olivia Newton-John en ELO, Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: Lopend vuur.
0: Gisteren begon de Nijmeegse Vierdaagse editie nummer 108. En over twee weken hebben we de Groningse Vierdaagse van 4 tot en met 7 augustus. Je hoorde gistermorgen al bij ons dat daar een recordaantal lopers aan meedoet. En we kennen ook veel hardloop-evenementen. 4 mijl van Groningen, run van Winschoten. Maar het hardlopen, dat lijkt steeds meer naar boven te komen. Nou, ons lopend vuur luidt dan ook. Vergeet hardlopen, wandelen is voor mij veel gezonder. Sergej, wat is jouw voorkeur?
2: Wandelen.
0: Ja?
2: Ja, ik was gisteren in Laren. Ik moest even wachten. Ik ben daar het dorp eens gaan verkennen. Nou, een enorme wandeling gemaakt. En dat vond ik heel plezierig.
0: Mooi om je heen kijken. Als
2: ja,
0: je
2: zeker. Je ziet veel meer.
3: Ja, wandelen ook. Ja? Niet in Laren specifiek.
0: Nee,
3: maar
0: nee,
3: in Groningen
0: niet.
3: Wel.
2: Nee, ja, dat is even als voorbeeld.
0: Ja. Ja. Hardlopen is niet aan jou besteed?
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
2: Dus alleen als je heel niet nodig moet.
3: Ja, maar er is er al eerder iets misgegaan. Ja, maar je schijnt er wel zo'n high van te krijgen, toch?
0: Nou, ik heb wel hard gelopen. Ik heb ook de 4 mijl een paar keer gedaan. Maar dat high, nee, dat heb ik er nooit aan kunnen ontdekken. Ik vond,
3: nee.
0: Ik was vooral steeds aan het denken, oh, nog even doorlopen. Ja. Nee, ja. Nee, ik heb ook wel vrienden die er echt heel blij van worden. En dan zijn ze zelfs op vakantie. En dan nog even daar een loop van 10 kilometer. Denk, ja, oké. Okay. Nee, dat, ik vind nou ja, wandelen het leuker. Maar,
2: doen. Ja, zeker. Ja.
0: Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder.
2: Nou, Harry van der Laan hoeft er niet eens over na te denken. Want geen van beiden spreekt hem aan. Dus dat is ook makkelijk natuurlijk. En meneer of mevrouw Van Dijk reageerde ook. En er wordt gezegd, wandelen heeft mij door veel problemen heen geholpen. Ik had ook graag de Vierdaagse van Nijmegen willen lopen. Dat zou dan de 10e keer zijn. En natuurlijk ook de Groningen Vierdaagse zou ook aan meegedaan worden. Alleen helaas voet gebroken.
0: Ach.
2: Ja, en dan houdt alles wel op. Wat jammer. Ja, nou, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Willem was altijd een fanatiek hardloper, zo schrijft hij ons. Maar nu mag hij niet meer vanwege een knieprothese. Mist het nog wel? Wandelen, daar heeft hij dan weer helemaal niets mee. En Joke zegt, van hardlopen worden mijn knieën niet zo blij. Ik wandel dus liever. En wandelen, vooral dan lange afstanden, was echt de hobby van Gea Piek. 2 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, heerlijk. Maar nu lukt het niet eens meer om naar de winkel te lopen. Wat zou ze graag weer eens wat meer willen wandelen? Alleen, dat gaat gewoon niet.
0: Wat ik dan niet mooi vind, zeker niet om te zien, is snel wandelen.
3: Nee, dat
0: ziet er niet
3: uit.
0: Nee. Nee. Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder. Dank voor je mening, dank voor je stem. 92% van de stem.

0: gaan.
1: Leuke nieuwe single van Bronzen Maanstaal. Geheel terecht Gronings Goud deze week. Had ik je maar nooit laten gaan. Arma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, de dag is een beetje nattig begonnen.
2: Ja, ja, verdoog in mijn man, niet de beste dong van deze week. De bewolking is vooral de spelbreker ook. Maar vandaag zingen we de zon nog wel. Dat mag ik me nog zongen of dat überhaupt wel gaat lukken. De stad Oranjebuurt. Op dit moment wat lichte moddering. Een 12,5 groot, dikke 12,5 groot. Gisteren werd 22 graden. De barometerstand doet 22 millibar en 16 millimeter tot dusver. Visvliet, 14,5 groot. Op dit moment een motige westenwind. Het is bewolkt. Gisteren werd dikke 21 graden. Ja, en een spatje moddering werd ook meld vanuit Roodschaal. Dikke 15 graden. Gisteren werd 20,5 groot met een dikke 10 uur de zon erbij en 16e millimeter is de vaan. Ja, vandaag een bewolkte start met een paar buien en buitjes en loten vermeld en vanmiddag komt de zon erbij, maar ook din is een bui nog niet allemaal uit te sloeten. Temperatuur gaat met een motige tot krachtige noordwestenwind richting 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zo gauw als droog. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. En men, ja, dan heeft de bewolking wel weer de betere papieren en soms kinderen ook eens een beetje wat lichte regen uitvallen. De windmotor tot vrij krachtig komt nu het noordwesten met 18 tot 20 graden.
1: Dankjewel. En zometeen in de ochtendploeg. Aandacht voor producten uit eigen regio, de zogeheten streekproducten. Koop je die eigenlijk? We gaan het er straks over hebben. De UB40, Chrissy Hynde.

0: farm. En all together now. En op die farm daar kun je natuurlijk streekproducten krijgen. Nou, dat is een heel subtiel bruggetje naar het volgende onderwerp. Want die producten uit je eigen omgeving die zijn volop verkrijgbaar. En ook steeds populairder. Maar ga jij ook naar de winkel speciaal voor iets uit je eigen regio? Marco Grimon ging naar Winschoten met de volgende vraag.
1: Ben jij bezig met lokale producten?
2: Nee. Ik over het algemeen doe ik gewoon mijn boodschappen bij de Jumbo. Dat is makkelijk. Daar weet ik alles te vinden. Als het dan een keer iets anders is, ja, dan ga ik naar een andere winkel. Maar lokale producten, nee, daar ben ik niet echt mee bezig.
1: Dingen die echt in een streek gemaakt zijn, let je daarop?
3: Nee.
1: Want waar let je wel op bij het doen van boodschappen, eten, drinken, kopen?
3: Als het lekker is.
4: En de prijs natuurlijk. Ja. Ja.
1: Dus lekker en goedkoop?
3: Ja.
1: Wat is lekker en goedkoop?
4: Chocola. Nou, het valt mee. Chips. Snoep.
1: Ben je wel eens bezig met streekproducten?
5: Jazeker wel. Ja? Wijntje wel. En biertje ook wel eens. Op een terrasje of zo. Maar verder voor de rest, nou kaas. Ja, kaas eet ik altijd wel.
1: Maar ook uit de streek dus?
5: Ja, hier uit de streek. Ja.
1: Let je er dan op of het streekproducten zijn?
3: Nee, eigenlijk niet. Als ik het echt nodig heb, dan koop ik het gewoon, zeg maar. Ja.
1: Als u spullen koopt, bent u dan bezig met of het wel of niet uit de streek komt?
6: Nee, op dit moment niet. Nee. Ik koop ook niet zoveel, moet ik zeggen.
1: En waarom zou u wel of niet bewust kiezen voor streekproducten?
6: Oh jee. Om heel eerlijk te zijn, denk ik daar niet zo over na. Ik neem gewoon wat ik lekker vind en wat ik leuk vind, dat koop ik.
1: Lokaal biertje, lokaal wijntje?
6: Lokaal biertje wel. Lokaal wijntje, nee, die haal ik meestal toch Frankrijk of Italië.
0: Nou, 4 voor 7 hebben we het alweer over bier en wijn gehad. Gaat goed, zullen we maar zeggen. Zometeen gaan we het hebben over gezondere zaken. En we gaan weer eens even bellen met die Groningse deelnemer die we een beetje volgen in de ochtendploeg. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse doen we straks na 7 uur in de ochtendploeg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
4: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
3: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
5: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
3: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Het Groningse nieuws dan, Frits.
7: Zwemmers opgelet. Er zwemmen namelijk weer haaien in de Waddenzee. Het gaat om zo'n 100 tot 1000 dieren. Volgens deskundigen is de Waddenzee een perfecte kraamkamer. 10 studenten moeten waarschijnlijk op zoek naar een nieuw onderkomen. Hun huis mag niet meer worden gebruikt voor losse kamerverhuur. De huiseigenaar dacht een trucje te hebben gevonden om die regel te omzeilen. Maar de gemeente Groningen die trapt er niet in. En een 43-jarige man uit Tolbert moet mogelijk 5 jaar de cel in voor ontucht en verkrachting van zijn 2 stiefkinderen. Tegen de 44-jarige moeder van de 2 kinderen is 9 maanden voorwaardelijk geëist omdat ze niet ingreep. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De stationstrap op het hoofdstation van Groningen is nog tot zeker februari buiten gebruik. De aandrijving moet worden vervangen. Tijdens Koningsnacht werd de roltrap vernield. De daders zijn nooit gevonden. Dat en meer straks na 7:30.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezin.

0: Sjaak.nl hoe jij kunt helpen.
1: Radio Noord. De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, even langs de prikklok. Op woensdag met Sax de Grunniger, Sikko Dijkema. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En nu loopt het vuur en nu de Culture Club.
3: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, goedemorgen.

0: voor even was het weer de jaren 80. En waarin deze band groot was. De Culture Club en Carmen Chameleon in de ochtendploeg op woensdag. Een dag met bewolking, zeker in de ochtend. Valt van tijd tot tijd ook wat regen uit, buitjes. In de middag komt er ook wat zon bij, 19 tot 21 graden. En van toch een beetje een raar bericht, net, van jou, Frits. Ik schrok er ook een beetje van.
1: Waarvan?
0: Oh, dat de haai.
1: Oh, de haai,
0: in de Waddenzee is.
2: Ja.
0: Toch een beetje... Jij hebt de film Jaws ook ooit wel eens gezien.
1: Zeker, zeker. Ja,
0: dat gevoel krijg je er een beetje bij. Ook als je hoort dat het er een paar honderd tot een paar duizend zouden kunnen zijn.
1: Maar als je goed geluisterd hebt...
0: Ja.
1: Kraamkamer.
0: Ja, maar dan nog.
1: Dus ze zijn wel druk met van alles, zou ik maar zeggen. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in jou, denk ik.
0: Nee, maar toch even de gedachte dat er haaien rondzwemmen. Ja. Overigens, ben ik snel even opgezocht. Het zijn de gevlekte gladde haai en de ruige haai. Dat klinkt dan weer ruig.
1: Ja.
0: Maar die zijn niet gevaarlijk voor mensen. Dat zijn de witte haai en de tijgerhaai. Sterker nog, één van beide die heeft niet eens tanden. Dat is de ruwe haai. Die noemen ze wel de chihuahua onder de haaien.
1: Toch leuk. Zo'n tasje meenemen. Ja.
0: Maar toch, als je ineens zo'n haai ziet zwemmen. Lijkt mij wel.
3: Ja, wel even oppassen.
0: Als je in het wat lopen bent of zo.
3: Wel even oppassen.
0: Nou ja, we gaan het later vanochtend in de ochtendploeg nog hebben over de haai. Het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. De traditie getrouwden er ook heel veel Groningers aan mee. En gistermorgen belde ik even met Sikko Dijkema. Die voor de 20ste keer meedoet. Sikko, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: En toen zeiden we, laten we jou eens vaker gaan bellen. Nou, dat is dan nu, bijvoorbeeld. Ja, hoe gaat het?
4: Dat is hartstikke leuk. Ja, het gaat weer perfect. Ja. Even een beetje, met de start was ik pas om 4:11.
0: Je was te laat.
4: Nee, het was heel druk.
0: Oh, ja.
4: Heel druk, ja.
0: Maar hoe is de eerste dag dan gegaan, de eerste 50 kilometer?
4: Ja, dat ging perfect. Echt, twee vingers in de neus weer, hè.
0: Ja?
4: Ja.
0: Is dat niet zo op het einde dat je dan echt moe bent, zo? Aan het einde bij kilometer 45 of zo? Nee?
4: Nee, ik zat in bij de boomzager, dat is vlak voor de finish. Heb ik de sokjes in mijn huid gedaan en andere sokjes aangedaan. En dan weer vol gas, hè.
0: Oh, waarom wissel je dan van sokken?
4: Sokken die worden een beetje nat van zweet.
0: Oh,
4: en als je dan met je voeten even in de zon gaat zitten, dan word je voeten weer droog. En dan pak je een andere sokken en dan kan je weer vrolijk verder.
0: Kijk, dit is een ervaren loper, dat hoor je zo.
4: Dat kan je wel zeggen. Ja.
0: En hoeveel kilometer heb je nu gelopen?
4: Ik zit nu op 17, exact 17. Okay.
0: Een paar uurtjes te gaan. En is het weer volop kletsen onderweg, net als gisteren?
4: Ja, het is geweldig hier. Iedereen is in het roze. Het is een roze woensdag. Mannen die lopen met roze rokjes. Hoe heet dat? Die roze flamingo. Alles heb ik al gezien. En geweldig.
0: En die roze rok, staat die jou ook goed dan?
4: Nou, ik hou het toch mooi bij mijn zwart broekje. Oh, ja. Maar ik heb wel een roze shirt aan. Oh, okay. En ik heb al een roze zonnebril gescoord. Dus ik heb wel van alles. En ik heb straks ook nog roze sokken.
0: Oh, okay. Maar heb je die nodig dan? Want hier een beetje bewolkt en regenachtig vanochtend.
4: Nee, het is hier nog droog.
0: Oh,
4: nog
0: droog. Gelukkig.
4: Ja.
0: En gelukkig geen hoge temperaturen. Dat is toch wel heel fijn, denk ik.
4: Ja, dit is heerlijk wandelweer. Perfect. Ja.
0: Nou, zet hem op. We bellen morgen wel even weer, denk ik, hoe het met je gaat.
4: Ja, is goed. Ik loop nu in Wijchen en dus, dan gaan we straks een lus in. En over 2 uur loop ik weer in Wijchen.
0: En dan vanmiddag kom je weer aan en dan weer de beentjes omhoog.
4: Uiteraard. Dat gaan we weer doen. Okay,
0: nou, succes vandaag, Sikko.
4: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Hey, tot morgen.
4: Fijne programma.
0: Mooi. Mooie kerel, Sikko Dijkema. Doet voor de 20ste keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Respect, hoor.

0: straks is weer Jan. Harry Nieuw met Bruno Mars daarvoor.
1: Lopend vuur.
0: Het is 7:20. Gisteren hoorden we hier in de ochtendploeg dat het helemaal niet goed gaat met de appel. De appeloogst valt flink tegen dit jaar. Zo'n 20% minder opbrengst dan het jaar ervoor. Maar de perenoogst, daar gaat het heel goed mee. Nou, dat brengt ons bij het onderwerp fruit. We kennen misschien wel de slogan nog van vroeger. Snoep verstandig.
2: Oh ja,
0: met eet een appel. Ja, jaren 70 van de vorige eeuw was dat al een bekende slogan. De tandartsen omarmden die slogan bijvoorbeeld ook in die tijd. En het advies van het voedingscentrum is dan ook om per persoon minimaal 200 gram fruit per dag te eten. Dat is ongeveer 2 stuks fruit. En dat brengt ons dan ook bij het lopend vuur. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit.
2: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Echt niet?
2: Nee. Nee.
0: Waarom niet?
2: Nou, geen idee.
3: Ja, een banaan. Ik had vroeger heel vaak een banaan.
0: Ja.
3: Ik had daar ook een bijnaam bij, maar dan had ik wel een banaan altijd. Jij, 's ochtends.
0: Bananenfritsie?
3: Nee, dan toen presenteerde ik een programma bij een andere zender. Dat ik 's morgens met binnenkwam, dan was het de show kan beginnen, de banaan is binnen.
0: Oh, oké. Okay, ja.
2: Nou, aardbeien eet ik wel. Als ze er zijn, dan eet ik altijd heel veel aardbeien.
0: Maar 2 aardbeien is dan weer net niet genoeg, hè?
2: Nee, dan eet ik iets meer. Maar dat wordt ook duur op een gegeven moment, hè?
0: Ja. Maar, is het dan luiheid of vind je het gewoon niet lekker fruit?
2: Het is ook luiheid. Ja. Ja.
0: Ah, ik kom wel aan 2 stuks fruit, denk ik.
2: Ik pak sneller een dropje.
0: Ja, maar 2 dropjes per dag is dan weer...
2: Nee, maar zo werkt dat gewoon, ja. Maar als het er is, ik heb gisteren een heerlijke fruitsalade.
3: Maar we hebben hier toch altijd bedrijfsfruit?
0: Ja, op maandag.
2: Ja. Ligt er nog wat?
0: Nee, het is al op. Ja. Gisteren heb ik nog een appel gepakt daar vandaan. Ja. Waarbij ik al op de helft van mijn fruit zat. Maar ik doe 's ochtends voor dat blauwe bessen in mijn kwark als ontbijt. Dan heb je al behoorlijk wat fruit binnen.
3: Ja, ja, meloen hebben wij nog wel vaak trouwens.
2: Dat is ook heerlijk.
0: Ja, zeker in de zomer. Ja. Ja, ja. Als lopend vuur, dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit.
2: Ja, en laat het ons weten hoe dat bij jou zit. 050-3188-288, bellen of appen. Het kan allemaal via hetzelfde nummer. En het staat natuurlijk ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat prettiger vindt, van harte welkom daar om je reactie achter te laten.
0: En even kijken, als je naar onze site gaat of onze app, daar vind je ons lopend vuur. Zie je dat 54% van de stemmen zegt eens. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Vragen we ook aan je, nou, wat eet je dan het liefst qua fruit? Nou, bananenfritsie, let op. 30% van de mensen, dat is de meeste, die heeft bananen.
3: Heel goed, heel goed.
0: Favoriet, ja. Ach, sommige bijnamen, die raak je nooit meer kwijt.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Deze wel, hoor. Even kijken wie de jarig zijn vandaag. Bijvoorbeeld Dirk Kuyt, oud-international van Nederlands elftal. 46 geworden. Cornel Maas, onder andere van het Songfestival natuurlijk. Afgelopen jaar niet. 64 geworden. Zangeres Elise is jarig. Die zat vroeger bij Kinderen voor Kinderen. En de jeugd kent haar allemaal nog wel van het titellied.
3: Oh ja.
0: Ja, dat is zij. Musicalster Joke de Kruijf, 61 geworden vandaag. En Don Henley is jarig. Die kennen we van de Eagles, maar ook van zijn soloplaten. Hij wordt vandaag 79 jaar. En dat vieren we met The Boys of Summer.

0: 60-jarige Don Henley. En The Boys of Summer, zometeen om 19:30. Het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Ja, Jaws-achtige taferelen hoeven we nog niet te verwachten. Maar er zwemmen weer haaien in de Waddenzee en niet een paar.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Het is bijna 19:30, nieuws uit Stad en Ommeland. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tegen een 43-jarige man uit Tolbert is 5 jaar celstraf geëist voor ontucht en verkrachting van zijn 2 jonge stiefkinderen in Leek. De officier van justitie eiste daarnaast 18 maanden cel tegen de 44-jarige moeder, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Zij wordt beschuldigd van medeplichtigheid omdat ze niet ingreep. Het Openbaar Ministerie vindt het bewezen dat de man de meisjes van nu 9 en 11 jaar heeft misbruikt. Alleen de man zit trouwens nog vast. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Er zijn weer haaien gezien in de Waddenzee. Het gaat om honderden tot duizenden dieren. De haaien komen naar het gebied om jongen te krijgen. Niels Prevé, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, vertelt waarom die haaien nou daar zitten en wat voor soorten het eigenlijk zijn.
7: Het gaat om 2 haaien, de ruwe haai en de gevlekte gladde haai. En vooral de ruwe haai is interessant, want die is kritisch bedreigd. Dus net zo zeldzaam als een reuzenpanda, en die heeft een kraamkamer gevonden in de Waddenzee.
1: Vooralsnog hoeven we ons geen zorgen te maken, van de dieren staan als ongevaarlijk voor mensen bekend. 10 studenten in Groningen moeten hun huis aan de Oude Boteringenstraat waarschijnlijk verlaten. In het pand mogen geen losse kamers worden verhuurd. Er mag alleen een gezin of een huishouden wonen. Om die regel te omzeilen bedacht de eigenaar een trucje. Hij richtte een vereniging op waar de studenten lid van werden. Zo zijn ze gezamenlijk 1 huishouden, was het idee. Alleen de gemeente Groningen die trapt er niet in, tot grote frustratie van de studenten.
8: En je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
1: Dat zegt een van de bewoners, Tije van den Heuvel. De gemeente zegt dat de eigenaar iets deed waarvan hij vooraf al wist dat het niet mocht. En de roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. En dat gaat ook nog wel even duren. Pas over 28 weken is de nieuwe roltrap klaar. Verslaggever Marten Nauta legt uit waarom dat zo lang moet duren.
9: De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Toen werd er door onbekenden een hoogwerker van 1000 kilo naar beneden gegooid. Ja, en die roltrap is sindsdien buiten gebruik. ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd, en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
1: De daders van die vernieling zijn trouwens nooit gevonden, omdat er geen beveiligingscamera's hingen. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
13: Dus tot jou aan naaien Oedoging. Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
14: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Nailfigure. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Kost u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
2: De Ochtendploeg
0: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, straks paardensport in de Ochtendploeg. Want Gronings Goud uit Marum bereidt zich voor op de NK Dressuur. En wij kijken zo even mee.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Hey.
5: Hey Edwin, goedemorgen.

0: James Ingram, Michael McDonald in de wet. En ja, Mo, be there. 8 minuten over 7:30 is het. Ochtendploeg op Radio Noord. We gaan het hebben over de Hippiade. Oftewel het NK in de paardensport. Dat is over 2 weken. In de categorie dressuur gaat de viertal van Gronings Goud uit Marum richting Ermelo om daar proberen kampioen te worden. Verslaggever Dimitri van Tijl was aanwezig bij de voorbereiding in paardensportcentrum Marum.
1: Marin Oosting, de jongste deelnemer van het team, hè?
2: Ja.
1: Met hoeveel jaar?
2: Nu 19.
1: 19?
2: Bijna 20.
1: Want vertel eens, er staat best wel wat op het programma.
2: Ja, we gaan zo eerst lekker de proef trainen voor het NK.
1: Ja, en dat is in?
2: Ermelo.
1: In Ermelo. Daar gaan we zo nog even over doorpraten. Ik ga eerst even naar de commandant. Want zo heet dat, Natasja Kulstom-Scholte. Eerst even over die wedstrijd. Er zijn veel mensen die natuurlijk ook niet weten hoe zo'n wedstrijd eruit ziet. Kun je mij dat eens vertellen? Hoe ziet dat eruit?
3: De Hippiade, dat wordt natuurlijk al jaren gedaan. Het is een heel groot concours waar zowel de dressuursport als de springsport, de menssport is daar ook een onderdeel van. En dus ook de meertallen. De meertallen bestaan dus uit gewone dressuurproeven, maar er worden ook de kuren op muziek gereden.
1: Hoe win je dan uiteindelijk?
3: Door de beste te zijn.
1: Ja, dat snap ik. Maar hoe ziet zo'n wedstrijd eruit? Is het een puntentelling? Is het een jurysport?
3: Ja, het is een jurysport. Op de NK zullen er ook 2 juryleden zitten. We zijn Groons kampioen geworden met de dressuurproef. Wij zijn 2e geëindigd in de kuur op muziek. Dus ja, we hebben wel wat goed te maken in de kuur. We willen natuurlijk daar ook ons beste beentje voortzetten. En hoger eindigen als dat we op de Groningen nog hebben gedaan.
1: Ja, want ik kom even nog terug naar jou. Want het is best wel bijzonder hoe jullie groep bij elkaar is gekomen. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, onze groep is eigenlijk ontstaan met meerdere collega's. Waaronder ook een zus van mij, die zit er ook in het team. En we hadden 2 zwangeren in het team. En die zijn vervangen door toppers Natasja en Chantal. En dat gaat eigenlijk echt heel goed.
1: Ja, Natasja, merk je ook dat het echt een vriendengroep is?
3: Ja. Die meiden hebben echt alles voor elkaar over, met elkaar. En dat is denk ik ook de kracht van deze groep. Dat is ook een van de eerste dingen die ik in het begin tegen ze zei. Hè. Ja, de dressuursport, paardensport is heel individueel. En het meertallen rijden, deze proef, de kuur, dat is echt een teamsport. Dus dat is voor iedereen even omschakelen. Maar dat hoefde ik niet 2 keer tegen deze dames te zeggen. Die gaan voor elkaar door het vuur. En dat is essentieel.
1: Hoe heb jij je team voorbereid op het best mogelijke wat je kunt brengen op het NK?
3: Veel getraind met elkaar. Veel verschillende locaties. Want ja, thuis is thuis. Die paarden zijn echt wel heel erg bekend in de dressuursport. Maar ja, dan rij je altijd alleen in de baan. En nu moet je het toch echt met elkaar doen. Dus ja, op die manier hebben we dat eigenlijk getracht zo goed mogelijk voor te bereiden. En nou ja, dan moet je die meiden natuurlijk een beetje oppeppen vlak van tevoren. Maar dat is denk ik goed gelukt.
1: Ja, de allerlaatste, wanneer ben je tevreden?
3: Lastig. Kijk, eigenlijk ben je tevreden als je eerste bent. Dat is maar 1 plek, dat is de eerste plek. Maar ik ben heel erg tevreden als we een goed gevoel hebben met elkaar. Als je plezier hebt gehad met elkaar. Dat die paarden allemaal het heel erg naar hun zin hebben gehad. En dat we allemaal weer gezond en wel weer huiswaarts keren.
0: Over 2 weken in Ermelo, de NK Dressuur. Met dus ook Gronings Goud uit Marum erbij. Bijdrage van verslaggever Dimitri van Tijl. En straks de terugkeer van Kat Twiggy. Na 20 maanden afwezigheid. En Harma met het weer.

0: I knew it, I knew you. Je hoorde Taylor Swift bijna 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een beetje dipje vandaag, hè?
1: Ja, man, ook nog zo'n dag. Ja, we zitten in de Honsdong en ja, dan kun je dit soort weer ook verwachten. Het is weer zo'n koele periode, waarop we op dit moment in bivakkeren 23 graden is normaal. Maar dat zullen we op vrijdag in Zotteren wel houden. En door dan zakt het weer wat terug. Gewoon wat licht wisselvallig. Ja, en op dit moment het is ook al niet heel veel over. Er zit wat lichte matregenbuitjes boven de provincie. Het trekt van noordwest naar zuidoost in Loten vermeerderd en vanmiddag. Dan komt de zon er ook nog in bij. Toch blijft de kans op een bui ook nog wel aanwezig. En met een motige tot krachtige noordwestenwind, dat is ook al niet lekker, wordt maar 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zo gauw als droog. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In maand hebben de bewolkende betere papieren. Hier en door valt er eens een spatje regen uit. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Ja, dan het verhaal van Kat Twiggy. Ruim 1,5 jaar geleden verdween Twiggy uit Eeksterveen spoorloos. Het dier was weg en bleef weg. Tot de eigenaren 2 weken geleden ineens bericht kregen uit Zuidbroek. Daar was namelijk een kat gezien die best wel eens Twiggy zou kunnen zijn, 20 maanden later. En dus gingen de eigenaren kijken en het was meteen duidelijk.
2: Daar is hij weer.
3: Helemaal. Na een hele lange tijd.
2: Hoe lang is hij nou weg geweest?
4: 1 jaar en 8 maanden. In de dorpsapp hebben we natuurlijk een oproep gedaan. Op Facebook hebben we heel veel oproepen gedaan. Op Instagram.
2: Maar nergens was die?
3: Helemaal nergens te vinden. Maar hij was egelbrokjes aan het stelen bij de mensen die hem hebben gevonden.
5: Het begon 14 dagen geleden ongeveer dat ik ontdekte op de wildcamera dat er gegeten werd van de egelbrokjes. En de foto's die erop stonden herkende ik eigenlijk de poes die hier al een hele tijd rondliep. Wat ik mij kan herinneren loopt hier al zeker 1,5 jaar rond. Dus, en dat klopt ook wel een beetje met het tijdbestek waarin de mensen in Eeksterveen hun kat kwijt zijn.
3: Een buurtgenoot van hun die heeft dan een bericht op Facebook gezet. Ik kon het gewoon niet geloven.
4: Mijn moeder die zei van, ik heb je getagd op Facebook. Dus ik gelijk kijken. Ik zag gelijk, ja dat is hem.
3: Ik denk, nou, dat kan toch niet, na zo'n lange tijd. En het was hem echt.
5: Ik zat hier en ineens stonden er 2 mensen voor het hekje. Met zo'n poezemand. Jullie hebben onze kat gevonden. Ik zei, oh ja, maar dat weet ik nog niet. Ik zei, nou, laten we het zo afspreken. Jullie geven mij in ieder geval het chipnummer van de kat. Laat de mand maar hier. En dan zien we vanavond wel als die komt. Om 9:30 kwam de kat weer. Nou, ik heb hem kunnen chippen. Dus ik gauw naar binnen naar de keuken om het nummer te checken. En het was hem. Het is onvoorstelbaar. Ik heb ze direct gebeld. Ik zeg, jongens, het is hem.
3: Bizar, ja.
4: Je hoort zo lang eigenlijk helemaal niks. Dat je wel gaat denken van ja, misschien is die er niet meer. Maar ja, die chip is niet uitgelezen. Dus die hoop blijft altijd nog. Ja. Dus, en gelukkig.
2: Hoe voelt dat om hem nu weer zo vast te houden dan?
3: Geweldig, geweldig. Maar ook als gewoon heel vertrouwd weer. Net als die hier weg is geweest.
2: En hebben jullie enig idee wat er gebeurd is?
3: Nee, al hebben we een vermoeden dat hij misschien in een container heeft gezeten die hier weg is gehaald.
4: Toen die container werd opgehaald, was de kat ook weg. Dus misschien heeft hij daarin gezeten, maar dat weten we niet zeker.
3: Op het oog lijkt hij er best wel goed uit te zien. Maar hij zit natuurlijk best wel slecht in zijn vacht. Ja. En je voelt al zijn botjes. Hij is heel erg moe. En wat ik wel heel zielig vind, is dat hij schreeuwt in zijn slaap. Dus hij moet lekker even bijkomen. Hè? Hoop slapen, goed eten. En dan wordt hij wel weer de oude.
5: Heb je een huisdier, een hond, een kat, een konijn? Laat het chippen en registreren. Want je ziet, zelfs na 1,5 jaar, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ze kunnen teruggevonden worden.
0: Ja, en dat gebeurde bij Gerry Kloos in Zuidbroek. Je hoorde ook moeder Caroline en dochter Cheyenne van de Wind over kat Twiggy in een bijdrage van Joyce Kranenborg. Zometeen ons loopt het vuur over fruit.

0: Sam Smith en Like I Can.
1: Lopend vuur.
0: Gaat over fruit. We hadden het al over die campagne van lang geleden. Snoep verstandig, eet een appel. Je hebt het teruggevonden, hè?
2: Althans, ja, iets met Danny de Munk.

0: grappig dit. Snoep van zal nog een appel. Ja, dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Dat is een beetje voorgeschreven door het voedingscentrum. Hè. Dat is gezond. Wat komt erop binnen?
1: Nou, vrolijke Jan die belde eventjes. En die zei, ik eet iedere dag 1 stuk fruit. Mandarijntjes vindt hij lekker. Kiwi's, sinaasappels. Eigenlijk alles lust hij wel. Maar 2 stuks, nee, dat zit er bij Jan niet in. En Gea Piek, die houdt zeker wel van fruit. Persinaasappels, druiven, aardbeien. Ja, dat is toch wel een beetje wat ze dagelijks eet. Soms een banaan en tomaat. Ja, tomaat is dan alweer... We gaan het uitzoeken.
2: Tomaat, fruit of groente.
1: Maar in elk geval goed bezig, Gea. Oh. Ja. Maar of je nou 1 of 2 stuks of misschien wel meer hebt... dat kan ik niet in je bericht terugvinden. Jannie die heeft gereageerd. Iedere dag 2 stuks fruit tegen 10:30. Oh, je hebt meer nieuws, Edwin.
0: Ja, zeker. Een tomaat is plantkundig gezien fruit... maar in de keuken gebruiken om als groente.
1: Nou... Geweldig.
0: Ja, leer je dat.
1: Ja, ik ga het waarschijnlijk weer vergeten. En de volgende keer ben ik weer net zo verbaasd.
3: Ik ga het eerder tegen.
0: Ja. Ja.
1: Nou, Jannie, iedere dag 2 stuks tegen 10:30 bij het eerste kopje koffie. Eet ze een appel, om 4 uur een banaan, peertje, stukje meloen, kiwi of druiven. Nou, dat zit wel goed bij Jannie.
0: Ettervernoot.nl, app van Noord, dan kun je stemmen. 050-3188-288 op te stemmen. En om dan te reageren. 58% zegt eens. Dagelijks heb ik minimaal 2 stuks fruit. Ochtendploeg met Clarence Clemens en Jackson Brown. Strike it.

0: doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Nu te zien in kunstbureau.

0: btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
6: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
5: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
7: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
8: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
5: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Noord Nieuws met Fred Semmelkamp.
10: Enkele honderden tot duizenden haaien hebben de Waddenzee ontdekt. De dieren gebruiken de Groningse wateren als kraamkamer. Dieren zijn voor mensen vooralsnog ongevaarlijk. Fietser is afgelopen nacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Griffenweg in Groningen. Het slachtoffer werd aangereden door een politieauto. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. 43-jarige man uit Tolbert moet mogelijk 5 jaar de cel in voor ontucht en het verkrachten van zijn 2 stiefkinderen. De 44-jarige moeder van de 2 kinderen moet mogelijk 9 maanden voorwaardelijk de cel in, omdat zij niet ingreep. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een opluchting bij de eigenaren van kat Twiggy in het Drentse Eeksterveen. Na 20 maanden werd het dier in goede gezondheid teruggevonden. Al die tijd liep het beestje rond in Zuidbroek. En dat snappen we wel. Dat en meer straks na 8:30.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
14: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, 10 Groningse studenten moeten hun huis aan de Oude Boteringenstraat waarschijnlijk verlaten. Een vergunningenkwestie. En daar hoor je zo meer over naar de Bos.
19: Goedemorgen, Edwin en de ochtendploeg.
20: Ja, goedemorgen, Edwin.

0: Bruce Springsteen in de ochtendploeg en Glory Days. Ze spraken al in bij de Groningen gemeenteraad en zijn ondertussen zelfs kamervragen overheen gesteld. 10 Groningse studenten moeten binnenkort waarschijnlijk hun huis uit. Het pand waarin ze wonen stond een tijdje leeg, want kamerverhuur was er niet toegestaan. En de eigenaar bedacht toen een truc. Hij richtte een vereniging op waar de huurders lid van worden, zodat ze samen 1 huishouden zijn. Maar de gemeente Groningen trapte daar niet in en greep in. Verslaggever Wouter Holsappel sprak met 1 van de bewoners, Tije van den Heuvel.
1: Tije, kun je vertellen waar ik ben?
2: Je bent hier op de Kluis. Dat is een studentenhuis. Nou, er wonen 10 jongens.
1: En als ik het goed begrijp, kan dat niet lang meer blijven. Kun je dat uitleggen?
2: We hebben ongeveer 1,5 maand geleden een brief op de mat gekregen. En daar schrokken we best wel van, want daarin stond eigenlijk dat we ons pand moesten verlaten. En dat wij dus eigenlijk, nou ja, een soort van op straat worden gezet eigenlijk. En dat was ook al heel snel. Dat was binnen na 10 weken ongeveer. Dus dat was in onze laatste tentamenperiode zelfs. Dus dat was wel heel erg schrik eigenlijk.
1: Wat voor woonvorm is dit?
2: We wonen hier met 10 studenten als een woongroep. En we huren het pand gezamenlijk via de woonvereniging. Die ook notarieel is vastgelegd bij de notaris. Nou, en we doen hier eigenlijk alles samen. Dus we zijn samen aan het vergaderen. We koken samen. We delen ook alles samen. Deze woonkamer delen we. De badkamers delen we, de douches, nou alles eigenlijk.
1: De gemeente zegt eigenlijk van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dit pand, daar is geen vergunning voor kamerverhuur. Dus dat mag helaas niet. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou, wij wonen hier als een woongroep en als een huishouden. En de huishouden, dat zijn we omdat we dus alles samen doen. Maar de gemeente kijkt er helaas anders naar, want die vindt dat wij geen gezamenlijk huishouden zijn. En dan zou je een omzettingsvergunning nodig hebben. Die delen ze in praktijk eigenlijk nauwelijks tot niet meer uit. Dus dat wordt het eigenlijk onmogelijk gemaakt om met meerdere mensen een huishouden te vormen door de gemeente.
1: Wat vind je ervan dat er dan, zeg maar, dat de gemeente eigenlijk zegt van dit zijn de regels. Mm-hmm. En ja, die moeten wij nou eenmaal handhaven en zo doen wij dat nou eenmaal. Wat vind je ervan?
2: Ja, nou, ik begrijp heel goed dat die regels bedoeld zijn om de woonmarkt juist te beschermen, om misstanden te voorkomen en eigenlijk om het juist in goede banen te laten leiden. Maar in dit geval, ja, klopt de uitkomst gewoon niet helemaal met de bedoeling ervan. Want beleid wat woonruimte moet beschermen, leidt in dit geval dat bestaande woonruimte verdwijnt. Dus de feitelijke uitkomst is gewoon, nou, lijkt mij echt niet wenselijk, ook voor de gemeente niet. Nou, helemaal niet voor ons. Dus dat voelt gewoon heel zuur en heel wrang. Want zo wordt eigenlijk niet een probleem opgelost, maar creëer je juist een probleem.
1: Ja, wat voor probleem creëer je dan?
2: Nou ja, je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet. Die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
1: Ja, de gemeente zegt eigenlijk van, als je zo'n omzettingsvergunning wil, hè, om kamers te verhuren, dat geven ze dan in het centrum eigenlijk niet meer uit. Omdat het moet niet te veel overlast geven voor de omgeving. Dat soort argumenten worden er dan genoemd. Hoe kijk jij daarna?
2: Ja, ik begrijp het wel natuurlijk. Maar in dit geval kijken ze niet naar onze situatie. Want wij veroorzaken geen overlast. We hebben steun uit de buurt. De doopsgezinde gemeente zijn onze buren. Daar doen we elke maand vrijwilligerswerk. En hebben we ook een keer een buurtborrel georganiseerd. Die staan achter ons. De brandweer is ook een keer langs gekomen om de brandveiligheid te checken. Dat was ook in orde. Dus juist omdat er geen misstanden zijn en omdat er geen probleem is, voelt het zo wrang.
0: Student Tije van den Heuvel in gesprek met Wouter Holsappel. De gemeente laat in een reactie weten dat de eigenaar van tevoren wist dat losse kamers verhuren niet toegestaan was. Hij moet het pand dan ook in de oude luister herstellen. Ja, wordt vervolgd, zullen we maar zeggen, zometeen. Het is precies 40 jaar geleden dat Ede Staal overleed. Staan we uiteraard bij stil. En we spelen weer Wel is

0: Shanna Spyro, Material Lover.
1: Wel is dat.
0: We zoeken weer iemand die van Groningse grond is of hier lang geworteld is geweest. Iets voor Groningen betekend heeft. Nou ja, die een beetje Gronings ruikt, zullen we dan maar zeggen. En die persoon die krijgt 3 aanwijzingen van huishistoricus Rijn de Smit. En dan moet je het weten. Kun je het weerstation van Etten van Noord winnen?
2: En dat wil je.
0: Zeker.
2: Moet mooie dingen hoor.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. En nou, een half uurtje ongeveer. Dan bellen we iemand terug. Zorg wel dat je de telefoon opneemt. Want als je dat niet doet, dan bellen we gewoon keihard iemand anders. Want zo zijn de regels van het spel.
2: Onvermurfbaar.
0: Ja, en zo spelen we het ook. Nou, eerste aanwijzing dan maar van Reinder.
3: Hij was immer streng, doch rechtvaardig.
0: Het antwoord is niet opnieuw Sergej in het Veen. Want jij was gisteren, werd jij vaak genoemd.
2: Is dat zo?
0: Ja, vaak. Oh, nee, maandag was dat. Maandag ben je vaak genoemd. Ja.
2: Oh, wel positief.
0: Zeker, ja. Ik dacht dat jij het was. Het bleek Hein Bloemink maandag.
2: Oh. Dus, ja.
0: Streng, doch rechtvaardig. Wie zoeken wij? 050-3188-288.
3: Hij was immer streng, doch rechtvaardig.
0: Als je het weet, 050-3188-288. En als je het nog niet weet, er komen nog 2 aanwijzingen aan. Eerst moet je met deze doen. Ons appnummer 050-3188-288. En de vraag is, wel is dat?

0: Cool and the Gang en Fresh. We gaan het hebben over de man die dit groot maakte.
1: Genoot, zo klonk het vroeger in de stroten.
0: Misschien wel de icoon van de Groninger muziek, Ede Staal. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de troubadour overleed. Ede Staal werd slechts 44 jaar oud, of jong, zou je kunnen zeggen. Hij stierf aan de gevolgen van longkanker. Collega Remke het Hof, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent bezig met het maken van een documentaire over Ede Staal. Daar is veel over gemaakt, veel over geschreven. Waarom wil je daar nog een document aan toevoegen?
2: Deze documentaire gaat niet over Ede Staal. Het gaat eigenlijk over zijn zoon Jasper Staal. Jasper is een van zijn 6 zonen. De man heeft, die nu ook 40 jaar is, die heeft zijn vader nooit gekend. Hij was maar 3 maanden oud toen zijn vader overleed. En daar, dat heeft hem eigenlijk een hele levenslange worsteling opgeleverd. Hij vindt dat moeilijk om met zo'n beroemde vader te moeten leven, die altijd wordt geadoreerd door alle Groningers. En hij zelf denkt van, ja, maar wie was hij nou als vader? Ik ken hem heus wel als muzikant, denkt hij. Ik heb alle liedjes 100 keer gehoord. Maar hij is eigenlijk op zoek naar puzzelstukjes van zijn jeugd, van zijn vader, van wie zou hij zijn geweest als vader. Ja. Dus dat is een beetje de insteek.
0: Die zoektocht, want we kennen allemaal de muziek van Ede Staal. Ik zei het tegen jou, mijn ouders hadden ook beide LP's, want het waren uiteindelijk toen maar 2 LP's in de kast staan. Wat betekent Ede Staal dan in jouw jeugd?
2: Ik kwam studeren in Groningen zo in de jaren 80. En Groningen was voor mij een beetje, ja, toch een uithoek, zo werd het gezien. Het was wat hard, het was wat onaantrekkelijk. Het was een beetje, ja, ver weg. Maar toen Ede Staal op mijn pad kwam, toen kreeg ik het gevoel van, hey, Groningen heeft ook iets moois. Groningen heeft ook een hele mooie zachte kant. Ik spreek de taal niet, maar ik voel wat hij zingt. Hij heeft me eigenlijk altijd een beetje begeleid. En door hem ben ik op het Groninger platteland gaan wonen. De romantiek, die eenvoud, dat kleine geluk en de poëzie die hij aan Groningen heeft toegevoegd, dat zachte gevoel, zo zou ik het het beste willen omschrijven. Zo neem ik Ede Staal mee op mijn levenspad.
0: Ja, en ben je dan, want je bent nu helemaal in zijn leven natuurlijk gedoken door het maken van deze documentaire, ook nog anders naar hem gaan kijken?
2: Nee, ik heb hem eigenlijk wat meer als mens ontmoet, zou je kunnen zeggen. Omdat ik dan in de situatie zit dat ik met Jasper mensen ontmoet. We gaan naar geboortehuizen en naar plekken waar zijn vader over zong en waar hij zelf gevoelens bij heeft. En ik spreek met de mensen om Jasper heen, met familieleden. En dan krijg je, ja, niet echt een ander beeld, maar je duikt wat meer in de menselijke kant van de muzikant. En dat vind ik zelf heel boeiend. En ook wel heel, heel mooi om te doen.
0: Ja. Vader van 6 zonen. De jongste die volg jij. Vandaag bijvoorbeeld ook. Hè? Hij duikt vandaag ook op in onze programmering ineens.
2: Ja, ik denk dat hij als het niet heel hard gaat regenen, dan stapt hij straks bij ons aan boord. Rondje Zummer. Dat doet hij dan in Leens, waar zijn vader is opgegroeid. Het gebied waar hij ook over gezongen heeft. Dus daar zullen we Jasper horen over zijn vader. Of tenminste over de herinneringen die hij heeft. Aan de muziek en aan zijn vader.
0: Ja. En wanneer gaan we die documentaire van jou zien?
2: Ik hoop dat als alles volgens plan gaat, dat we in september kunnen bekijken. En waar en precies en hoe laat, dat is nog eventjes onbekend. Maar in september, daar gaan we voor.
0: Maar ik neem toch ook aan bij ons?
2: Zeker.
0: Ja, nee, als eerste. Ja, uiteraard. We gaan zeker kijken, we zijn zeer benieuwd. Dankjewel. Ede Staal, vandaag 40 jaar geleden overleed hij.

0: Mijn stee is mooier om te wonen, mijn toentje beter verderbon. Ik heb een baas met Gunningenland. Of is nou zo kan Bolvoethoezen, Veendam of Burkumnijn. Mens het zien vrij op zien oostee op Gunningenland. Doe best al voor van hier vertrokken, mos nog verder reizen mocht. Want men zit zien vrij op zien oostee op Gunningenland.
1: Het is al in Zedleen dat ik weggegaan ben. Maar soms ben ik echt terug aan die Gunningenland. Met zien duiven, zien duipjes, zien hoezen en hoestjes. En ja, die wil ik terug, die wil ik terug naar mijn oostee.
0: Of is nou zo kan Bolvoethoezen, Veendam of Burkumnijn. Men zet zien vrij op zien oostee op Gunningenland. Doe best al voor van hier vertrokken, mos nog vele reizen mocht. Want men zet zien vrij op zien oostee op Gunningenland.
2: Edestaal.
3: Wel is dat.
2: Blijft mooi. We geven het weerstation weg van Radio Noord. Niet zomaar, nee. Je moet wel raden wie wij zoeken vandaag. Van wie zijn de omschrijvingen van huishistoricus Rijn de Smit?
4: Hij was immer streng, doch rechtvaardig.
2: Ja, maar wie zoeken we dan niet?
5: Nou, Willem Frederik Hermans. Daar zoeken we niet naar. Paul, daar kwam jij mee. En Henk Vonhoff is het ook niet. Die naam zie ik ook meerdere keren al binnenkomen. Grietje en Klaas Wiersema bijvoorbeeld. Maar ook hem zoeken wij dus niet.
4: Zijn handelsmerk was zijn bril, maar hij had vooral ook een goede pen.
2: 050-3188-288. Wie zoeken wij? Laat het ons weten.
3: Wel is dat.
2: Zometeen het Groningse nieuws zit erin, Frits. Ja?
6: Ik heb geen flauw idee.
2: Heb jij geen... Frits!
6: Ja, sorry, ik zit even heel iets anders voor het nieuws van half te doen. Sorry, ik tune even uit. Sorry, wat was de vraag?
5: Wat heb je straks voor ons?
6: Oh, wat heb ik zo? Nou, daar ben ik dus... Oh, dit is heel erg. Ik ben daar dus druk mee bezig. Ik ben het gesprekje van net van Remco aan het knippen over Ede Staal. Die is vandaag 40 jaar overleden.
2: Oh, wat verrassend.
4: Zijn handelsmerk was zijn bril, maar hij had vooral ook een goede pen.
2: 050-388-288. Je doet het nog maar kort, ik snap het.
5: Kan gebeuren. New truck.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: 1 minuut over 8:30, tijd voor het Groningse nieuws. En hij heeft alles op een rij. Frits, goedemorgen.
9: Ja, de dag was helaas net niet meer gelukt. Er zijn haaien in de Waddenzee gezien. Het gaat om honderden tot duizenden dieren. De haaien komen naar het gebied om jongen te krijgen. Niels Brevet is onderzoeker bij de Wageningen Universiteit en die vertelt over de haaiensoorten.
10: Het gaat om 2 haaien, de ruwe haai en de gevlekte gladde haai. En vooral de ruwe haai is interessant, want die is kritisch bedreigd. Dus net zo zeldzaam als een... De reuzenpanda heeft een kraamkamer gevonden in de Waddenzee.
9: Vooralsnog hoeven we ons trouwens geen zorgen te maken, want de dieren staan als ongevaarlijk bekend. Op de Griffenweg in Groningen is afgelopen nacht een fietser aangereden door een politieauto. Dat gebeurde op de brug bij de fietsoversteek. De fietser raakte gewond en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politieauto liep lichte schade op, waardoor de 2 met elkaar in botsing kwamen, wordt onderzocht. Tegen een 43-jarige man uit Tolbert is 5 jaar celstraf geëist voor ontucht en verkrachting van zijn 2 jonge stiefkinderen in Leek. De officier van justitie eiste daarnaast 18 maanden cel tegen de 44-jarige moeder, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Zij wordt beschuldigd van medeplichtigheid omdat ze niet ingreep. Het Openbaar Ministerie vindt het bewezen dat de man de meisjes van nu 9 en 11 jaar oud heeft misbruikt. Alleen de man zit nog vast en de rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verrassing was groot voor Cheyenne en Caroline in Eeksterveen in Drenthe. Hun kat Twiggy dook deze week na ruim 1,5 jaar vermissing weer op. Al die tijd liep de kat rond in Zuidbroek. Gerry Kloos zag de kat onlangs bij haar in de tuin lopen.
11: Het begon 14 dagen geleden ongeveer dat ik ontdekte op de wildcamera dat er gegeten werd van de egelbrokjes.
9: Waarschijnlijk is Twiggy met bouwvakkers meegereden van Eeksterveen naar Zuidbroek. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683-252-162.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: De
4: De Ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. En het herstel gaat ook nog wel even duren. Ik ga er zo over praten.
17: Ja, goedemorgen, meneer Paspeer.

0: En met een stationfluitje van de conducteur erbij. Donna Summer en de Bad Girls zijn over het station gesproken. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. En het gaat ook nog wel even duren. Pas over 28 weken, dat is meer dan een half jaar, is de nieuwe roltrap klaar. Friso Schotanus, woordvoerder van ProRail, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom moet dat zo lang duren?
1: Het duurt inderdaad ontzettend lang. En het gaat dus inderdaad ook nog langer duren. En dat komt doordat de schade echt enorm is. Wat er gebeurd is, dat weet u misschien nog wel. Er is een hoogwerker van 1000 kilo op de roltrap gegooid. En nu gebleken is, moet de complete aandrijving van de roltrap vervangen worden. En die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange levertijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: Maar zo'n aandrijving ligt niet op voorraad?
1: Nee, kennelijk niet. Die moet echt dus gemaakt worden.
0: Nou, de leverancier zal toch wel meer roltrappen leveren, zou je zeggen?
1: Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Maar in dit geval ligt hij niet even klaar om op te pikken. Normaal gesproken worden dit soort installaties natuurlijk van tevoren besteld. En in dit geval blijkt hij dus helemaal kapot te zijn en moet het opnieuw worden gemaakt.
0: Valt het u zelf ook tegen dat het zo lang duurt?
1: Ja, eerlijk gezegd, kijk, ik ben maar een woordvoerder en geen technisch specialist. Maar ik begrijp dat mensen denken, ja, dit duurt ontzettend lang. Het maakt natuurlijk de vandalismeplegers. Misschien dat die zich ook nog eens een keer achter de oren krabben wat dit geintje voor gevolgen heeft.
0: Ja, want die hebt u nog niet kunnen vinden, hè?
1: Nou, daar ga ik niet over. Daar gaat ProRail niet over. Er is natuurlijk aangifte gedaan. En het is te hopen dat dat nog wat oplevert. Maar voorlopig zijn wij vooral bezig met het herstellen van deze trap.
0: Ja, nee, u gaat er uiteraard niet over. Maar u zou wel graag willen weten wie het gedaan heeft. Want dan zou u de schade kunnen verhalen.
1: Ja, precies. Precies, want die schade is enorm.
0: Ja, hoeveel?
1: Nou, het gaat ongeveer €250.000 kosten, dus €250.000.
0: Ja. Krijgt u veel klachten van mensen die zeggen van ik zou toch wel heel graag weer gebruik willen maken van die roltrap?
1: Nou, voor zover ik weet, bij onze publieksvoorlichting specifieke klachten hierover niet. Er zijn wel storingen ook in de liften geweest op station Groningen. Die zijn gelukkig nu allemaal verholpen. Dus het is alleen nog de roltrap die buiten gebruik is. Dus mensen kunnen zo nodig met de lift van de lift gebruik maken. En er is natuurlijk een trap. Maar vervelend is het natuurlijk wel voor iedereen, met name die slechte been is.
0: Al met al een best een valse start eigenlijk voor het vernieuwde station op deze manier.
1: Al het werk wat daar gedaan is, inclusief het nieuwe busstation, dat is natuurlijk een hele hoop. En om het een valse start te noemen gaat mij wat ver. Maar het is natuurlijk wel ontzettend jammer en vervelend.
0: Dank voor de toelichting. Friso Schotanus, woordvoerder van ProRail. En zometeen, wie zoeken wij in? Wel is dat, zometeen krijg je de derde aanwijzing.

0: Mel Smith en Al Horan en Drive Safe.
1: Wel is dat.
0: Ja, wie zoeken wij voor het weerstation van Radio Noord? Dit was aanwijzing nummer 2.
2: Zijn handelsmerk was zijn bril, maar hij had vooral ook een goede pen.
0: Ja,
3: ja, nou heb je het over een bril, dan denk je al gauw aan Piet van Dijken.
0: Oh ja.
3: Niet aan Mathilde, Ina, Tjeerd, Greta, Harm en ga zo maar door. Maar Piet van Dijken? Nee, helaas. Nee,
0: maakt ook columns natuurlijk. Ja,
3: ja, maar die zoeken we niet.
0: Dan hebben we nog 1 aanwijzing.
2: Hij was journalist, maar daarnaast was hij ook voetbalscheidsrechter. Maar hij werd vooral bekend als juryvoorzitter.
3: Ja, nou kan het niet missen, toch?
0: 050-3188-288. Je hebt nog een paar minuutjes om ons te appen.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Nou, over een dik uur dan gaan we weer van pad met rondje zwemmen. Houden ze het een beetje droog?
4: Nou, ja, kijk naar de radar, dan is het voor mij toch wel een beetje stoer, hoor. Want ja, er is heel veel bewolking en er zit wat lichte matregen zo hier en door op de radar. Het zucht er niet zo fraai uit als afgelopen paar dagen. Maar ja, vanmiddag zag ik in ieder geval wel zon. Nou ja, alleen nog maar zon, er is ook wel bewolking. En het is gewoon een beetje aan de kille kant. Want ja, normaal gesproken 23 graden. Dan komen we door. Nou ja, het zou. Want het wordt zo'n 19 tot 21 graden. En de wind die trekt in de loop van de dag ook aan. Die wordt matig tot krachtig. Komt nu het noordwesten. Kracht 6 langs de kust. En ook vanmiddag is er nog wel weer kans op een bui. Ondanks dat de zon er ook bij is. Vannacht zo gauw als droog. Temperatuur 11 tot 15 graden als minimum. Met regelmatig opkloots. En maar, ja, de bewolking toch de betere papieren. Het zal me ook niks verbozen dat er hier en door eens een spatje regen uitvalt. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden. In de oom misschien nog een beetje zon.
0: Dankjewel.
2: Hij was journalist, maar daarnaast was hij ook voetbalscheidsrechter. Maar hij werd vooral bekend als juryvoorzitter.
0: Ja, en wie zoeken we dan? 050-3188-288. Als je het weet, app je nog even heel snel. En misschien, heel misschien, bellen we jou zometeen wel terug. Naar Roxette en The Look.

0: Dit nummer betekende doorbraak voor destijds voor de Zweedse band Roxette. The Look.
1: Wel is dat.
0: Nou, kijk nu wie we aan de lijn hebben. In Loen.
2: Ja, we gaan hem bellen.
0: Jazeker. En hopen dat hij geen opneemt natuurlijk.
2: Ja.
0: Lukt het?
2: Ja.
0: Oké. Okay. We horen niks. Oh ja. Ja, gelukkig.
2: Moet eens verbinding worden gelegd.
0: Nee, prima. Via het verbindingscentrum.
3: Angelique.
0: Dag Angelique. Goedemorgen, met Edwin.
3: Hoi.
0: Hoi. Je klinkt alsof je heel druk bezig bent en even snel de telefoon opneemt.
3: Ja, klopt.
0: Wat was je aan het doen?
3: Aan het werk.
0: Oh.
2: Oh, dan storen wij een beetje. Ja. Gaan we gauw weer door.
0: wat voor werk doe je?
3: Ik werk in de huishouding.
0: Oh. En je was net bezig met stoffen? Of de afwas?
3: Nee, ik wilde net een bed verschonen.
0: Oh, okay. Heb je heel even een minuutje de tijd voor ons?
3: Ja hoor.
0: Ja.
3: Ja hoor.
0: Mooi. Wie zoeken wij?
3: Jacques D'Ancona.
4: Het is niet te missen. Vandaag was ik natuurlijk op zoek naar Jacques D'Ancona.
0: Ja hoor. Streng, doch rechtvaardig. Met een goede pen en een bril inderdaad. Jacques D'Ancona.
3: Ja.
0: Helaas niet meer onder ons. Wist je het al snel, Angelique?
3: Ja, bij de tweede.
0: Ah, bij de tweede wist je het. Dan dacht je, ik stuur even een appje tijdens mijn werk. Moet je nog lang werken vandaag?
3: Ja, nog de hele dag.
0: Oh, en dan ga je dan van adres naar adres of zoiets?
3: Ja.
0: Oh. Dus dat op zich is wel leuk, want je praat natuurlijk ook met een hoop mensen dan.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Een babbeltje, kopje koffie erbij.
3: Ja, zo af en toe. Oh. Ja.
0: En vraag ik dan even, omdat het lopend vuur daarover gaat. Eet jij wel voldoende fruit op een dag?
3: Geen twee.
0: Nee, geen twee stuks?
3: Nee, daar kom ik niet aan. Nee.
0: Wat heeft je voorkeur? Wat vind je het lekkerst?
3: Nou, eigenlijk wissel ik heel veel. Dat probeer ik tenminste.
0: Ja,
3: maar ja, de ene keer eet ik veel mandarijnen. Dan weer veel appels. Dan weer,
0: Nou, wel
3: eigenlijk alles wel.
0: Eigenlijk alles.
3: Ja.
0: Ik hou je niet langer van het werk, want ik heb het gevoel dat ze je heel boos aankijken nu van doorwerken.
3: Valt mij
0: hoor. Oh, valt mij gelukkig. Nou, blijf nog wel even hangen, we gaan zo alle gegevens even noteren. En dan krijg je het weerstation van ons.
3: Is goed,
0: dankjewel. Fijne dag, hè.
3: Hoi.
0: Dag, Angelique. Hoi.
1: Wel is dat?
0: Ja, loop het vuur. Dagelijks eet ik minimaal twee stuks fruit. Zeg, wat komt er binnen?
2: Nou, Annette doet dat zeker bij het ontbijt. Een stukje fruit, bij de lunch ook nog. Ja, ze komt wel aan die twee stuks per dag, hoor. In de vakantie lukt dat overigens niet altijd. Frida, die is dol op kersen, al zijn ze niet goedkoop. Maar als ze dan nagaat wat een kopje koffie buiten de deur kost, ja, dan gunt ze zichzelf die heerlijke kersen wel en kan ze daar volop van genieten. En ook Jannie Bakker. Ja, zeker lukt het mij ook twee stuks per dag. Ik houd namelijk erg van fruit. Marga Kruid, wel meer dan twee zelfs. Nu vooral kersen, blauwe bessen. Is er dol op. Een banaan gaat er altijd in. Wat pruimpjes. Nou, en bij warm weer is een waterbloem natuurlijk heerlijk.
0: Lekker. Ja.
2: Ja, aardbeien, een appeltje. Nou, heerlijk, zegt ze ook. Al dat lekkere fruit.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee. Laat je mening achter door ons te app of te bellen. En stemmen mag ook via rtvnoord.nl en de app van Noord. 60% van de stemmen zegt eens. Dagelijks eet ik minimaal twee stuks fruit. Hebben we nog een populariteitspolletje gedaan.
2: Oh.
0: Populairste fruit. Op dit moment de banaan.
2: Kijk.
0: 33%, gevolgd door de appel. 26%. En al het andere fruit hangt ergens onder de 10%. Mm. Banaan en appels zijn dus populair in Groningen. Zou je kunnen stellen straks. En dat klinkt alarmerender dan het is. De haai is terug in de Waddenzee. Wat dat betekent en vooral ook hoe het kan, daarover ga ik straks praten. En natuurlijk onze top 3. Wat is het thema daarvan? Hoor je allemaal na 9 uur de ochtendploeg op deze woensdag. Maar nu John Legend en Save Room.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand.

0: expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
1: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Frits Hemmelkamp.
2: 40 jaar na de dood van zanger Ede Staal komt er een documentaire over de zanger. Daarin staat de zoektocht van zijn jongste zoon Jasper centraal. Want wie was Ede Staal eigenlijk als vader? De reparatie van de stationsroltrap op het nieuwe hoofdstation in de stad gaat nog minstens een half jaar duren. De roltrap werd tijdens Koningsnacht vernield. Er moeten nieuwe onderdelen worden gemaakt en dat duurt even. 10 studenten dreigen hun huis in de binnenstad van Groningen kwijt te raken. Er is namelijk geen vergunning voor de woning om daarin losse kamers te verhuren. Ze dachten dat met een trucje te kunnen omzeilen, maar de gemeente Groningen gaat daar niet in mee. En Kat Twiggy is na anderhalf jaar weer in goede gezondheid teruggevonden. Het dier bleek al die tijd rond te lopen in Zuidbroek. Twiggy is inmiddels weer terug bij zijn baasjes in Eeksterveen. Dat en meer straks na 9:30.
3: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
8: Radio Noord.
9: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, er zijn weer haaien in de Waddenzee. Niet één, maar honderden, misschien wel duizenden. Hoe dat kan en of het erg is, ik ga er zo meteen over praten.
11: Ja, goedemorgen Edwin.
12: Goedemorgen.

0: Paul McCartney en The Hope of Deliverance. De haai is terug in de Waddenzee. Onderzoekers schatten dat er honderden, misschien wel een paar duizend haaien in het gebied zwemmen. Niels Brevet is onderzoeker bij de Wageningen University. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt alarmerend, de haai in de Waddenzee. Maar het zijn wel onschuldige haaien, toch?
1: Ja hoor, absoluut. Het gaat om twee soorten. De gevlekte gladde haai, echt een prachtig dier met mooie witte vlekjes. En dat is een onschuldige krabbeneter, wordt een meter lang, soms 1,30 meter. En de ruwe haai, die is een stukje groter, die wordt 2 meter lang. En die eet vooral makreel en haring. Maar de dier is kritisch bedreigd, dus super zeldzaam. Ja. En we zijn eigenlijk hartstikke blij dat die nou weer in de Waddenzee zit.
0: Want hoe kan dat dan, dat die haaien er weer zijn?
1: Ja, dat is de hamvraag. Wat we nu weten is nog niet helemaal vastgesteld, maar we denken toch klimaatverandering. Het wordt allemaal wat warmer. En we zien dat zeker in Zeeland al de haaien binnenkomen, die waren ook weg. Dus het schuift allemaal wat op naar het noorden. Sommige soorten verdwijnen naar het noorden, zoals de kabeljauw of de puita, en andere komen, zoals de lipvis of de haaien. En we zien ook dat sinds 2009 is er een beleidsverandering in Europa op haaien en roggen. En ze worden wat minder aangeland, minder opgegeten. En dat is goed, dan kan het bestand herstellen.
0: Want we hadden in het verleden waren er ook gewoon haaien in de Waddenzee dus?
1: Ja, zeker. Ik werk deels bij sportvoorzieningen bij de Universiteit Wageningen. En we weten van de sportvisserij dat ze al in de jaren 60 ruwe haaien vingen. En er ook gericht op visten. En er zijn allemaal boekjes van. En dat zijn echt spannende verhalen van mensen als Ewan Garry, die echt gericht bij de eilanden dan op die grote haaien gingen vissen. Dat was hartstikke mooi.
0: Ja, was dat dan ook de reden dat ze verdwenen, dat erop gevist werd?
1: Ja, absoluut. Niet per se door sportvissers, want die doen catch and release. Dus gaan weer los. En de overlevingskans is uitstekend. Maar ze werden massaal gevangen voor de haaienvinsoep, deze ruwe haai.
0: En nu zijn ze dus terug. Een soort kraamkamer zou het dan moeten zijn. Hè? Betekent dat als ze dan groter worden, dat ze dan ergens anders naartoe zwemmen?
1: Ja, het zijn dieren die komen alleen in de zomer voor. Dus in de winter zul je ze niet zien in de Wadden. Ze gebruiken de Waddenzee als kraamkamer. We komen hele kleine, ik noem het liefst schattig. Iemand zal dat gek vinden, maar ze zijn prachtig. Kleine haantjes tegen, die kun je op je hand houden, die voel je niet eens. Die worden daar geboren. En de garnalenvissers die hebben meegewerkt aan het onderzoek om die kleine haantjes in kaart te brengen. Toen kwamen erachter dat ze in juni, juli geboren worden in de grote geulen. En ook aan de buitenkant van de eilanden. Ze zijn er in de zomer. In de winter zijn ze weg. En we denken dat we te maken hebben met een populatie die vanuit Helgoland komt. En in de winter ook helemaal doortrekt naar Portugal, want daar hebben we ook terugmeldingen van.
0: En gaan ze goed samen met andere dieren in de Waddenzee?
1: Haaien zijn uitstekende. Die controleren visbestanden, hè? Dat doet de mens niet, dat moeten de dieren zelf doen. En haaien zijn uitstekend om de zieke en de zwakke dieren ergens uit te pikken. Dus stel dat je een zieke haring hebt of een zieke makreel, die pakken ze als eerste. De gezonde dieren laten ze in principe over.
0: En als je straks aan het wad lopen bent en je ziet ineens zo eentje van 2 meter, hoewel onschuldig, met zo'n vin zo boven het water uit op je af, dan schrik je misschien toch wel even.
1: Ja, dat schrik je wel even. Ja, dat geloof ik ook.
0: Ja. Maar ze zijn echt onschuldig, dat kunnen we bij deze melden.
1: Ja, dat kan ik met de hand op maart zeggen. Ik heb letterlijk 5.500 laten merken inmiddels. In Zeeland en ook in de Waddenzee. En we hebben nooit gehoord dat iemand daar een probleem in had. Ik heb ze zelf ook in mijn handen gehad. Het is echt geen enkel probleem.
0: En door ze te merken kunnen we ook straks volgen waar ze allemaal terechtkomen en zijn.
1: Ja, wij doen merkterugvangst. Dus we geven de haartjes een heel klein merkje van 5 centimeter. Een plastic draadje met een website erop, sharkway.eu. En iemand die hem dan terugvangt, ergens in Schotland of in dit geval Portugal, die meldt hem bij ons. En zo krijgen wij een beeld van een migratiepatroon van de dieren.
0: Dank voor de uitleg, Niels Brevet van de Wageningen University. En zometeen, de huizenprijzen zijn afgelopen jaar nergens harder gestegen dan in Groningen. En je hoort wat het thema is van onze

0: Raccoon en Love About It. 8:15, dat betekent over een half uurtje weer onze top 3 hebben. Top 3, en dat we nu gaan vertellen wat het thema daarvan is. Nou, we spraken eerder vanochtend over de roltrap op het hoofdstation in Groningen. We hebben ze vernield in de Koningsnacht. En nou, dat duurt nog meer dan een half jaar voordat die roltrap weer werkend is. De roltrap waarmee je naar boven en naar beneden kunt natuurlijk. Want dat is een beetje de werking van een roltrap. Ja. De ene gaat naar boven, de andere gaat naar beneden. Laat dat nou het thema zijn van onze top 3. Naar boven en naar beneden.
1: De hele boel gaat op en neer.
2: Ja, op en neer.
0: Je kent in Amerika ook deze man tegenwoordig. Smalle bolletjes. Op en neer is een suggestie die zou kunnen. Ik weet niet of die het haalt, maar het zou kunnen. Wat dacht je van Vanessa? Ellie komt ermee. Upside down. En nou, naar beneden gezien denkt

0: allebei.
1: Beneden.
2: Beneden, allebei.
3: Ja, is goed. Rekenen we goed. Naar boven en naar beneden is het thema vandaag in onze top 3. Je vindt het leuk als je een plaatje toevoegt aan de lijst. Wellicht komt jouw plaatje op de radio dan straks. Geef het door via de app of de telefoon. 050-3188-288 is ons nummer.

0: Dries Wolma en Henny Dolsma en Anne Reijzen. De huizenprijzen zijn afgelopen jaar nergens harder gestegen dan bij ons. In Groningen blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Ten opzichte van vorig jaar steeg de prijs in Groningen met 7,9%. Landelijk gemiddelde ligt op 4,2%. Waar het aan ligt, kan econoom en man van het CBS, Peter Hein van Mulligen, Groningen trouwens ook, alles over vertellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kan het nou dat de prijzen in Groningen relatief zoveel zijn gestegen?
1: Dat heeft er vooral mee te maken dat die prijsontwikkeling van woningen in Groningen en ook andere provincies wat aan de randen van het land vaak wat achterlopen op de rest van Nederland. Je zag een paar jaar geleden al dat de huizenprijzen sterk stegen. Dat begint al vaak in de grote steden in de Randstad. Ja, dat breidt zich ook vaak wel uit naar daarbuiten. Want ja, de achterliggende oorzaak van die sterke prijsstijging is toch vooral dat mensen die een koopwoning kopen vaak meer geld te besteden hebben door de lage hypotheekrentes. We hebben heel veel gespaard tijdens corona en daarna ook nog. Ja, dus we hebben met z'n allen heel veel geld. Dat jaagt die huizenprijs omhoog.
0: Ja. Zou je dus ook kunnen zeggen dat er in Groningen een soort van inhaalslag gaande is nu?
1: Ja, dat zo kun je dat wel zeggen. Want je ziet ook wel bijvoorbeeld dat in een stad als Amsterdam, hè, waar de prijsontwikkeling vaak het eerste gaat, daar stijgen de huizenprijzen nog wel. Maar daar gaan ze juist veel minder hard omhoog dan het landelijk gemiddelde. Ja, Amsterdam is vaak een trendsetter en de provincie Groningen vaak een trendvolger.
0: Ja. Overigens, in Amsterdam is een woning, neem ik aan, nog wel steeds veel duurder dan het hier is.
1: Ja, absoluut. Ook als je kijkt naar het niveau van de huizenprijzen, dan heeft Groningen ook nog wel een inhaalslag te maken. Gemiddeld kost de koopwoning in Groningen zo'n 380.000 euro. Ja, dat is ruim een ton minder dan het landelijk gemiddelde. En in Amsterdam moet je zelfs meer dan 6,5 ton neertellen.
0: Ja, er zijn ook niet zoveel woningen verkocht, toch, afgelopen jaar?
1: Nou, er wel iets meer, maar die stijging was minder groot dan elders. Sowieso is het aantal woningtransacties in Groningen altijd wat lager. Het is natuurlijk ook een van de kleinste provincies als je kijkt naar het aantal woningen en aantal inwoners. Dus ja, daar gaat dat niet zo heel hard omhoog.
0: Is er dan nog zicht op, als Amsterdam nu een beetje aan het afvlakken is, dat het hier ook gaat afvlakken?
1: Uiteindelijk zal dat waarschijnlijk wel gebeuren. Je ziet het natuurlijk ook door de onrust in het Midden-Oosten dat centrale banken de rente weer verhogen om de inflatie in toom te houden. Ja, en uiteindelijk zie je dat ook alweer terug in hoge hypotheekrentes. Ja, en als hypotheekrentes omhoog gaan, ja, is het toch lastiger om veel geld te lenen. En dat heeft vaak wel een drukkend effect op de prijsontwikkeling. Dus ja, zullen huizenprijzen waarschijnlijk minder hard stijgen. En het kan zelfs voorkomen, dat zagen we een paar jaar geleden ook, hè, als hypotheekrentes zo hoog worden dat huisprijzen zelfs een beetje weer gaan dalen. Maar zover is het op dit moment niet.
0: Dat is van de lange adem, zeg maar. Een beetje wensdenken misschien zelfs.
1: Nou ja, goed, voor starters zou dat wel plezierig zijn. Maar ja, vooralsnog is het waarschijnlijk nog even wachten.
0: Dank, Peter Hein van Mulligen van het CBS. Zometeen, ander nieuws. Frits, wat zit erin?
2: Ja, dat weet ik. Het is vandaag de 40ste sterfdag van zanger Ede Staal. En er komt een documentaire aan.
0: Horen we zometeen meer over in ons nieuwsoverzicht. En daarna onze top 3. Op en neer, naar boven en naar beneden is ons thema. Geef je plaatjes door. Er zijn heel veel bij te bedenken. Het mag naar boven, het mag naar beneden, het mag ook allebei. 050-3188-288 is ons nummer. En ook straks na half.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Op een paar seconden na is het 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is vandaag de 40ste sterfdag van zanger Ede Staal. Hij overleed op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Staal had 6 kinderen. De jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen zijn vader overleed. Programmamaker Remco in het Hof werkte aan een documentaire waarin Jasper centraal staat. En waarom doet hij het niet? Jasper heeft er geen zin in, denk ik. Kom op, Job.
6: Hij vindt het moeilijk om met zo'n beroemde vader te moeten leven, die altijd wordt geadoreerd door alle Groningers. En hij zelf denkt van, ja, maar wie was hij nou als vader? Ik ken hem heus wel als muzikant, denkt hij. Ik heb alle liedjes 100 keer gehoord. Maar hij is eigenlijk op zoek naar puzzelstukjes van zijn jeugd, van zijn vader, van wie zou hij zijn geweest als vader.
5: Jasper Staal stapt later vandaag aan boord bij Rondje Zummer. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. Het gaat er nog even duren voordat hij het weer doet. Pas over 28 weken, een half jaar, is de nieuwe roltrap klaar. Verslaggever Marten Nauta legt uit waarom dat allemaal zo lang moet duren.
7: ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
5: De roltrap die raakte beschadigd bij een vernieling. De daders daarvan zijn nooit gevonden. 10 studenten in Groningen moeten hun huis aan de Oude Boteringenstraat waarschijnlijk verlaten. In het pand mogen geen losse kamers worden verhuurd. Dan mag alleen een gezin of een huishouden wonen. Om die regel te omzeilen bedacht de eigenaar een trucje. Hij richtte een vereniging op waar de studenten lid van werden. Maar daar trapte de gemeente Groningen niet in.
8: En je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet. Die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
5: Een van de bewoners is dat. De gemeente Groningen zegt dat de eigenaar van tevoren al wist dat deze constructie niet mocht. En de haai lijkt terug te zijn in de Waddenzee. Tijdens waarnemingen zijn honderden tot mogelijk zelfs duizenden haaien gezien. Toch hoeven we ons als mens geen zorgen te maken, want we staan niet echt op het menu.
9: Het gaat om 2 soorten, de gevlekte gladde haai. En dat is een onschuldige krabbeneter, wordt 1 meter lang. En de ruwe haai, die is een stukje groter, die wordt 2 meter lang. En die eet vooral makreel en haring.
5: De vraag is dan wel, wat doen al die haaien hier?
9: Ze gebruiken de Waddenzee als kraamkamer. We komen kleine haantjes tegen, die kun je op je hand houden, die voel je niet eens. Die worden daar geboren.
5: Die jonge haaien zijn vooral gezien bij Schiermonnikoog, Ameland en een paar bij Terschelling. Dat en meer bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: Dankjewel, hi. Zometeen ons lopend vuur. Dagelijks eet hij minimaal 2 stuks fruit. En we horen het al over de roltrap bij het hoofdstation. Die stuk is en nog een half jaar duurt voordat hij hersteld is. Naar boven en naar beneden gaat niet, maar in onze top 3 wel.
11: En daar.
10: De Herman Diertens. Dat is mooi. Rolf, ja, leuk. En de Benga Boys. Up and down. So keep watching me go down and up and down. Britney Spears. En up and down. En deze vind ik ook wel grappig die binnenkomt. De havenzangers. Waarom de havenzangers? Nou.
12: Dan gaan we met z'n allen naar beneden.
10: Oh ja, natuurlijk.
12: Dan weer naar boven.
10: En dan weer naar boven, ja.
13: Leuk.
10: En ook Status Quo. Gaat niet naar boven, maar down, down. Down, down. Down, down.
4: 050-3188-288. Geef ze door, plaatjes met het thema naar boven en naar beneden. Of naar beneden mag beide. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
11: Verdogen een bewolkte start met een poel buiten en buitjes. In Lotte vermeurt en vanmiddag komt de zon erbij. Maar ook dit is een bui nog wel altijd mogelijk. Met een matige tot krachtige noordwestenwind wordt niet 10 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is zo gauw als droog. De temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In mijn herren bewolkte betere papieren. In soms valt er eens een spatje regen uit. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 18 tot 20 graden.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Lopend vuur.
0: Het gaat niet zo goed met appels. Vorig jaar een goede appeloogst, dit jaar een stuk minder. Maar het gaat dan wel weer goed met de peren. Daar is een goede oogst dit jaar, zo is de verwachting. Ja, fruit, het is lekker gezond. En het voedingscentrum zegt dan ook, nou, minimaal 200 gram fruit per dag, per persoon, is verstandig. Dat is ongeveer 2 stuks fruit. En daar gaat ons lopend vuur over. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Dan komen we er met z'n allen aan, Sergej.
2: Nou, Willem Elzen, die we ook wel als vroege vogel kennen.
0: Ja, die vervoert fruit.
2: Ja, precies, groente en fruit. Hij is vrachtwagenchauffeur en vervoert dat. Die zegt, ja, als iedereen dat gaat eten, 2 stuks per dag, dan krijgt hij het nog drukker. Ja. Ja, dat is niet zo erg natuurlijk, hè. Koos Kleveringa, die zegt, ja, zeker, ik hou me vast aan het motto, one apple a day keeps the doctor away.
0: Dat is een mooie.
2: Dat is
0: ja, ja, zeker. Ja.
2: Dus als je 1 appel per dag eet, dan blijf je ja, daar gezond bij. Greetje Pilon, die zegt nee, al meer dan 2 jaar niet meer dat zij aan 2 stuks fruit per dag komt. Oh, dat vind ik wel heel specifiek, dat dat al 2 jaar niet meer lukt. Daarvoor dus blijkbaar wel, Greetje. Aikina die zegt, elke dag eet ik zeker 2 stuks fruit. En over die tomaten, of dat nou, daar hadden we het over, of dat nou groente of fruit was. Nou, het schijnt dus fruit te zijn. En wij behandelen het als groente.
0: Ja.
2: Snoeptomaatjes, zegt ze, zijn ook erg lekker en gemakkelijk om zo eventjes te eten. Dat klopt inderdaad, ja.
0: Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. 58% zegt dat te doen. Cup stemmen, rtvnoord.nl en de app van Noord en Sergej. Ik heb voor jou de top 3.
2: Oh.
0: Populair fruit in Groningen, althans, als we de stemmers anders lopen het vuur maken.
2: Ook al een top 3?
0: Jazeker, op 3. Met 9%. De mandarijn.
2: Lekker.
0: Op 2. Gezakt van 1 ten opzichte van een uurtje geleden.
2: De banaan.
0: Met 28% de banaan.
2: Ah,
0: en dan op 1.
2: Nummer 1.
0: De appel met 30%.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Het is 9:45, het is de tijd voor
1: top 3.
0: Je hoorde in het nieuws dat de roltrap op het hoofdstation van Groningen, die werd vernield in de Koningsnacht, nog lang niet klaar is. Gaat nog meer dan een half jaar duren voor die roltrap weer naar boven of naar beneden kan. Nou, dat is precies het thema van onze top 3. Naar boven of naar beneden. Het mag ook beide overigens. Snolle Borkes heeft het net ingehaald. Maar Vanessa wel, dankzij Ellie, Richard, Jeanette. En ik denk dat jouw naam er ook al bij kan zetten, toch?
2: Ja, bij deze.
0: Upside Down.

0: Boven naar beneden in onze top 3 met Jazz en de Plastic Population. Dankzij Paola en dankzij Peter. The only way is up.
1: 3 weken onderweg in de provincie.
2: Rondje Zemmer.
1: Bij Radio Noord.
0: Zometeen nog 1 plaat in onze top 3. Maar eerst maar eens contact zoeken. Met buiten, daar waar het misschien wel een heel klein beetje regent. Met zo te zien een volstrekt gelijkwaardig duo. Wie? Is de vraag, Daniel Leonie.
3: Ja, we weten het zelf eigenlijk ook niet meer.
4: Nee, we zijn helemaal gewoon samengesmolten hier.
3: Ja, het is dag 3 en we zijn onderhand een eenheid geworden. We hebben zojuist ook het ANWB-lidmaatschap verlengd. Dus, ja.
4: En de broodjes zijn ook aan boord, dus het komt helemaal goed. Ja. We zijn hier op de camping. Oh, bijna op de camping, moet ik zeggen.
3: Ja, welkom bij Rondje Herfst vandaag. Maar het wordt een mooie dag, toch, Leonie?
4: The only way is up, toch?
3: Zo is het, we're not going down.
4: Ik denk dat het een hele mooie dag gaat worden. We eindigen vandaag in Zoutkamp. We komen nog heel veel tegen onderweg.
3: Ja.
4: En we hebben hier zometeen ook nog afgesproken met
3: een hele bijzondere gast, namelijk Jasper Staal. En je raadt het al, de zoon van. Daar gaan we eens even goed mee praten.
0: Zometeen, ik beschrijf jullie even over de mensen die gewoon de radio aan hebben staan. Allebei in een lichte broek, allebei in een oranje jas, allebei met de capuchon op, want het waait nogal hard. Wat dichter ingezoomd herken ik jullie, maar anders zou ik het niet weten.
4: Link.
0: Oh, ze zwaaien nu even. Ja, dat is altijd leuk voor de radio. Nou, zometeen proberen ze wel te praten.
3: Oh, nee,
0: geen ding, Daniel.
3: Je hebt helemaal gelijk, Edwin.
0: Ja, dankjewel.
4: Doeg, Edwin.
0: Yo, hoi.
3: Doeg, Edwin. Wil je er ook bij komen? Ja, die jas over, hè?
0: Gezellig.
3: Hoi.
0: Zometeen na tienen met aan het roer kapitein Karel Oosterhuis. Hoor je ze op de woele gebaren vandaag. Zeker aan boord van de Ranomi. Met Rondje Zomer.
1: Rondje Zomer.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Bij Radio Noord. Top 3.
0: Nog 1 plaat te gaan in onze top 3. Een plaat over naar boven en naar beneden. Want dat is het thema vandaag in onze top 3. En deze werd vaak genoemd. Sterker nog, deze werd het vaakst genoemd. En hebben we dus maar gewoon in onze top 3 geplaatst.
5: Dat is heel erg leuk zelf.
0: Dat is leuk, hè? Dankzij Ellie, dankzij Herman, Bernd, Richard en Rolf onder andere. De Benga Boys.
5: Hoppa.
0: En up and down. Ik wens je een hele mooie woensdag verder. Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later.

0: van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Wist u jouw nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatietechniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
2: Komst u onze team in Gun verslagen? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Regen of geen regen, we gaan gewoon varen door onze mooie provincie. In die avonturen onderweg, die gaan we delen met je via de radio en de tv.

0: Inner Circle op Radio Noord en Sweat. Als je zweet, ja, dan ben je als het ware nat. Maar als het regent, dan word je ook nat. Daniel en Leonie gaan zo meteen aan boord een stukje varen. Waar zitten jullie in de kombuis? Waar zitten jullie nu?
1: Ja, we zijn inmiddels naar de camping gegaan. We hebben het bootje ingeruild, het water ingeruild voor het vasteland. En we hebben hier een prachtige plek gevonden, of niet, Leonie?
2: Ja, dit is een heel mooi klein natuurcampingtje. Ik heb me laten vertellen dat kinderen hier ook niet welkom zijn.
1: Oh, nee. Dat is wel lekker rustig. Dit is lekker.
2: Maar kijk, we kunnen nog even doorlopen, Daniel.
1: Oké, okay. Oh, de poort is al geopend.
2: Hoop ik dat we hier onderdoor kunnen.
1: En wie zit daar dan?
2: Ja, dat is Pop. Dat is gewoon de eigenaar van de camping.
1: Mooi, Pop. Dan heb je een mooi plekje hier, ja.
3: Ja, dankjewel. Welkom om er eens te tillen.
1: Jij bent de grote baas.
3: Ja, de grote baas is wel aan. Maar zij is natuurlijk de grootste baas, hè. Dus, ja. We doen het samen hier. Dus ja, wij zijn samen eigenaar van Camping de Leenste Tillen. En welkom, TV Noord.
1: En wat maakt dit nou zo'n bijzondere camping?
3: Nou, voel eens. Het is hier rustig.
1: Midden in de natuur?
3: Midden in de natuur. En hier ervaar je dus gewoon de rust en de ruimte van het hogeland. Hier kunnen mensen echt tot rust komen. En dat merk je ook aan onze gasten. Ja. Mensen die zijn hier echt helemaal idolaat geworden van de regio. De ruimte, de rust. Al die stukjes waar Ede Staal over zingt, dat vind je hier.
1: Want dit is natuurlijk ook zijn geboorteplek. Onder de rook van Leens zijn we op dit moment. Zie je dan ook als mensen gewoon hier gestrest achter de poort komen en dan zie je ze een paar dagen weer weggaan in serene rust?
3: Nou, vorige week hadden we een voorbeeld. Er kwam een vrouw uit Amsterdam, die gaat hier staan. Die was nog geen 2 uur bij ons op de camping. Die zegt, ik wil bijboeken. Ik blijf niet 1 dag, maar ik blijf 5.
1: Nou, mooi.
3: Nou, dat is niet 1, maar er zijn er nog veel meer. Dus heel veel mensen die komen hier, die hebben echt zoiets over, nou, wat we hier nou meemaken, dat zien we nergens. Wij merken gewoon dat we hier de rust vinden. En we zijn adult only. Dus ook de camping, natuur, kampeerterrein en adult only. Ja, dat is wat mensen op dit moment zoeken.
1: Misschien moeten we maar eens even kijken, Leonie, of we hier nog een tentje kunnen opzetten als de boot ermee ophoudt.
2: Ja, ik wil het nu wel gewoon zien.
1: Ja.
2: Hoe het hier eruit ziet, maar dan moeten we even een stukje voorlopen.
1: Kom maar, gaan we kijken.

0: Samje op Radio Noord en Dark Before the Dawn. We gaan naar Daniel en naar Leonie. Die krijgen een rondleiding over de camping.
1: Ja, want Pop, kom er nog maar even bij. We staan hier inmiddels midden op de natuurcamping. En Pop vertelde net, adults only, oftewel alleen volwassenen zijn hier welkom. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Nou, ten eerste, wij hadden voor de kinderen eigenlijk helemaal geen voorzieningen. Dus de voorzieningen waren er niet. Dus we moesten elke keer al de kinderen wegsturen eigenlijk naar een andere camping. En we hebben een goede samenwerking met andere campings in de buurt. En we hebben eigenlijk gekozen van, ja, als wij die kinderen kunnen we ze eigenlijk ergens anders heen sturen. En dan ons te richten op de ouders en de grootouders die hier op een camping komen. En dan gewoon rustig kunnen genieten van de rust en de ruimte, wat je nu ook ervaart.
1: Ja, dus geen gegil, geschreeuw, gevoetbal, gewoon echt rust.
2: Nog puur de rust. En wat wij ook willen uitstralen op onze camping, dat je hier gewoon de rust kan vinden.
1: Ik heb net even wat voorwerk gedaan. Dus ik heb toestemming om even naar deze tent hier te lopen. Prachtige, mooie tent waar nog een heel prachtig mooi stel ook voor de tent zit. Goedemorgen, jongens.
3: Goedemorgen.
1: Hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen?
3: Met de auto.
1: En waar kwam die auto vandaan?
3: Hij staat bij mijn vader in Blauwe Stad. Met mijn oranje Volvo, dus het past mooi bij, bij jullie.
1: Dat kunnen we best lenen. Waarom hebben jullie voor deze camping gekozen?
4: Nou, eigenlijk heeft Gijs het uitgekozen. Die komt hier uit Groningen. Ja. En nou, eigenlijk ken ik zelf Groningen niet zo goed. Dus we zijn het, nou ja, jij laat het me hier een beetje zien, de omgeving.
1: Ja.
4: Ja, dat is het eigenlijk. Ja.
1: En hoe lang zijn jullie hier nu?
3: Klein weekje, denk ik, ja.
1: En zijn jullie dan ook echt mensen die de omgeving gaan verkennen? Of zitten jullie hier gewoon lekker echt in de rust?
3: We zijn elke dag op uit geweest, ja. Maar ja, we gaan straks even met de auto toeren. Want het weer laat het nog niet echt toe. Maar ja, lekker een omgeving, fietsje gepakt. Gewandeld.
1: Mm-hmm. Ja, en hoe ervaren jullie het hier?
4: Ja, wat moet ik daar zeggen? Gijs, vertel
3: wat,
4: jij.
3: Wat een rust, hè? Ja. Wat een rust, ja. Ja, daar hebben ze goed voor gezorgd. Mooi uitzicht. Ja. Gelukkig niet op het toiletgebouw. Niet dat daar wat mis mee is. Maar lekker op de bosjes.
1: Maar kies je dan ook echt bewust voor een camping zoals dit? Een natuurcamping waar kinderen eigenlijk niet welkom zijn. Waar het echt gaat om de rust?
3: Ja, ik denk het wel. We wonen in Amsterdam inmiddels en daar is het altijd druk. Dus gewoon lekker rust. Ja. En,
4: even een beetje contrast tussen de stad en hier. Helemaal niks, ja.
1: En wat vind jij van deze omgeving? Want jij komt hier dus niet vandaan. Wat zijn dan de dingen die jou opvallen als je hier een beetje door de omgeving van Leens toert?
4: Dat het allemaal heel klein is.
1: Ja,
4: vooral dat. En we zijn zelfs in een dorp geweest zonder huizen. Weet je, nou, dat zou je in Noord-Holland nooit tegenkomen. Dat is misschien, en heel veel vlaktes, niks.
1: Ja, en kun je dat waarderen?
4: Ja hoor, dat kan ik wel waarderen. Ja, terwijl ik hou ook heel erg van de reuring. Maar gewoon de afwisseling is lekker.
1: Ja. Nou, jongens, ik wens jullie nog heel veel plezier. Jullie zitten hier nu lekker voor de tent een boek te lezen. Ga daar vooral mee door. Wij stappen de boot op. En ik wens jullie een hele fijne dag. Bedankt. Doeg.
0: Rondje zomer.
5: Zet je zomer in beweging.
0: Bij Radio Noord.

0: Bronsemuis, staal, Groning, schout. Deze week had ik je maar nooit laten gaan. Er is een tiet van komen en er is een tiet van gaan. Als je de camping op Leens hebt bezocht, dan wordt het zo langzamerhand wel tijd, Daniel en Leonie, om een stukje te gaan varen.
1: Ja, en dat zijn we nu ook aan het doen, hoor. Ik probeer met heel veel geweld de boot recht te krijgen. Ja, ik moet even oppassen. Want het waait even... nogal hard en het de golven staan er ook wel. Maar we komen er, hoor. Het gaat goed.
2: Het gaat helemaal goed. En we zijn op weg naar Ulrum. En ondertussen hebben we Jasper Staal al aan boord. En die zit heerlijk onder de buiskap. Zit goed, hè? Ja, heerlijk, zegt hij. We gaan straks natuurlijk met hem in gesprek. Maar eerst gaan we zorgen dat we even een stukje op weg varen. Gaat dat goed daar, Daniel?
1: Ja, het gaat net goed. Het gaat allemaal net goed.
2: Ah, top.
1: Tot zo.
2: Komt helemaal goed, jongens. Wat een wind, hè?
1: Hoi, dat is echt een fantastisch.

Bar Song van Shaboozey op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Omland. Sander gaat ons bijpraten. Wat gebeurt er in de provincie? Je hoort het zometeen op Radio Noord. Eerst Nick Hirsch Show.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: 2 minuten over half 11 is het. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Sander, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De huizenprijzen zijn afgelopen jaar nergens harder gestegen dan in Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Ten opzichte van vorig jaar steeg de prijs in Groningen met bijna 8%. Peter Heijn van Mulligen van het CBS legt uit waar die relatief snelle stijging doorkomt.
10: Ja, als we kijken in het tweede kwartaal, dan zien we dat in Groningen de prijzen harder zijn gestegen dan gemiddeld. Maar dat heeft ook wel mee te maken dat Groningen nogal wat heeft in te halen. Want de gemiddelde woningprijs in Groningen is nog steeds ruim een ton lager dan het gemiddelde van Nederland als geheel.
9: Die gemiddelde huizenprijs in Groningen is momenteel 380.000 euro. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. Het gaat ook nog wel even duren voordat hij het weer doet. Pas over ruim een half jaar is de nieuwe roltrap klaar. Verslaggever Marten Nauta legt uit hoe dat komt.
11: ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
9: De daders van de vernieling zijn nooit gevonden. De haai lijkt terug te zijn in de Waddenzee. Tijdens waarnemingen zijn honderden tot mogelijk duizenden haaien gezien. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. Vraag is dan wel, wat doen al die haaien hier?
12: Ze gebruiken de Waddenzee als kraamkamer. We komen kleine haantjes tegen, die kun je op je hand houden. Die voel je niet eens, die worden daar geboren.
9: En de jonge haaien zijn vooral gezien bij Schiermonnikoog, Ameland en in mindere mate bij Terschelling. FC Groningen gaat zich versterken met de Slowaak Nicolas Brandis. De 21-jarige linksback komt over van AS Trencin uit zijn thuisland en tekent een 4-jarig contract. FC Groningen was na het vertrek van Marvin Peersman en Dies Jansen al langere tijd op zoek naar versterking voor de achterhoede. Brandis wordt de derde nieuweling voor FC Groningen. Eerder tekenen doelman Rijk Jansen en middenvelder Pelle Clement al een meerjarig contract in de Euroborg. Brandis ondergaat vandaag nog wel een medische keuring. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van Net FM Noord.
13: Dankjewel. Dan gaan we naar Hama met het weer.
14: Verdogen een bewolkte start met een paar buien en buitjes. In Lotte vermunt in vanmiddag komt de zonderbi. Maar ook din is een bui nog wel altijd mogelijk. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt niet 10 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is zo gauw als droog. De temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In Munheren bewolkt de betere papieren. In soms valt er een spatje regen uit. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 18 tot 20 graden.
13: Ja, maar dankjewel. Muziek zometeen van Frankie Valli in The Four Seasons. December, Oh What a Night. En Van Velze komt eraan. Baby Get Higher, hoi zo.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee.
18: Fruit van Oudebos.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Van Velzen, Baby Get Higher op Radio Noord. Het is vandaag een bijzondere dag. En vandaag, omdat het vandaag een bijzondere dag is, ook een bijzondere gast aan boord. En Daniel die gaat deze bijzondere gast dus even heel mooi introduceren voor ons.
1: Ja, het is een bijzondere dag vandaag. Het is namelijk 40 jaar geleden dat Ede Staal overleed. En nou, dan is het nog een extra speciale gast hier naast mij, namelijk een van zijn zoons, Jasper Staal. Goeiedag Jasper.
2: Ja, goedemorgen.
1: Het is, ik kan me voorstellen, een hele gekke dag ook voor jou.
2: Ja, nou, eigenlijk is het vooral toen ik 40 werd, mijn verjaardag, toen voelde ik dat nog meer, zeg maar. Want dat is natuurlijk heel tastbaar, dat je in één keer in hetzelfde decennium komt waar je vader dus niet uit is gekomen. Ja, dat...

0: Ja, en het laat me ook maar zien hoe snel de tijd gaat. Echt absurd.
1: Nou, het lijkt me ook wel heel erg bijzonder voor jou dat jij je vader eigenlijk nooit persoonlijk hebt kunnen leren kennen. Want jij was 3 maanden oud volgens mij toen hij overleed.
0: Ja, daarom zitten we hier. Ja, ja, ja. Nee, dat is heel, een heel lastig gevoel. Ja, ik heb het daar, dat hoor je natuurlijk ook wel. Dat zie je ook aan het feit dat ik een boek heb gemaakt en een docu aan het maken ben. Ja, ik heb het daar wel moeilijk mee, ja.
1: Want wat je zegt, hè, je merkt nu van ik ben nu zelf 40. Dus je hebt nu een idee ook van de fase waar je vader toen in zat. Toen hij kwam te overlijden, toen jij 3 maanden oud was.
0: Ja, of in elk geval dezelfde levensfase. Kijk, mijn vader had al 5 kinderen of 6. Op het einde zelfs 6. Ja, bij mij staat de teller op 0. Dus die levensfase wat dat betreft niet. Maar misschien voel ik wel de waarde van het leven nu ook heel sterk. En ja, hoe moeilijk ik dat zelf ook zou kunnen loslaten als ik zelf nu in zijn situatie zou zitten.
1: Heb je het gevoel dat je je vader nog meer wil leren kennen? Is dat wat je eigenlijk aan het doen bent?
0: Ja, maar ja, dat, ook een beetje de spoiler alert dat het dus niet gaat lukken. Daar ben ik ook bang voor. En daar moet je dus ook vrede mee vinden. Misschien is het ook meer een soort van de berusting vinden dat dit het hoogst haalbare is. En dat als ik een beetje met mijn vaders erfenis bezig ben en ik ga op zoek naar hem, dat eigenlijk misschien meer de zoektocht de troost geeft dan dat wat ik tussen haakjes niet ga vinden.
1: Ja, want hoe ver ben je gekomen in je zoektocht tot dusver?
0: Extreem ver. Nee, nou ja. Het geeft me een heel warm gevoel om erachter te komen dat, ja, dat Ede Staal iets tijdloos heeft. En dat mensen er zo. Ja, dat zei ik ook in de krant volgens mij. Van dat in elke Groninger zit een stukje Ede Staal bijna. Iedereen die je spreekt, die kent nog wel een fragmentje van een tekst. En nou, dat is zo'n apart gevoel. Ja,
1: dat lijkt me ook zo bizar, want heel veel mensen die hebben natuurlijk bij een beroemdheid het gevoel dat het iets van hen is. En dat zij diegene heel erg goed kennen. Dus jij wordt geboren, 3 maanden later overlijdt je vader. En iedereen in Groningen die denkt Ede te kennen, terwijl jij zelf dat gevoel helemaal niet zo hebt.
0: Nee, en natuurlijk mis ik ook niet de beroemdheid. Ik mis gewoon een vader, mijn vader. En ja, misschien ook wel een vader. Dat zal ik aan mijn leraar aan de middelbare school denk ik nog even moeten vragen. Ik was een beetje ongeleid projectiel vroeger, maar... dat is soms wel eens het dilemma wat ik heb. Want ik ben natuurlijk hier niet. Ik ben niet op zoek naar de muzikant Ede Staal. Ik ben op zoek naar mijn vader. En naar ja, wat was mijn relatie met mijn vader geweest? En wat had hij van mijn muziek gevonden? En ik denk, misschien had hij het wel verschrikkelijk gevonden. En hoe waren mijn gesprekken met hem geweest? En,
1: ja, want je moet het doen met de vader die van anderen over hem hoort om een beeld van hem te krijgen.
0: Ja, en natuurlijk, mijn broers die dragen ook allemaal stukjes. En in mezelf ontdek ik soms ook stukjes van mijn pa.
1: Wat is dat dan?
0: In mijn broers. Ja, bijvoorbeeld mijn broer Jelger, die kan echt prachtige gedichten schrijven en teksten schrijven. Dat is echt niet normaal. Dat denk ik echt, ja, dat heeft hij niet van een vreemde. Ja, mijn broer Elwin is ook echt een hele goede muzikant. Kan echt fantastisch piano spelen. Dus dat zijn wel stukjes. En in mijn broers Martijn en Jeroen, die wat ouder zijn. Ja, dat voelt wel als iets wat ik in mijn vader ook wel hoor als ik dan Suzoje hoor, zeg maar. Dus, en in mezelf... Ik moet er wel eens om lachen. Misschien. Ik hoor van mijn vader wel dat altijd dat. Het moest op zijn manieren niet anders. Nou ja, ik ben nu de documentaire aan het maken met Remco in het Hof. Nou, vraag maar aan Remco.
1: Je bent een Pietje precies.
0: Ja, ja, dat moet allemaal wel op een bepaalde manier. Anders dan ga ik stijgeren. En dat stijgen.
1: En ben je daar dan trots op als je hoort dat je op je vader lijkt?
0: Het is een beetje raar om te zeggen dat ik dan trots ben als ik hoor dat ik koppig ben. Maar
1: ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg lastig is. Want als je met een vader opgroeit, dan is het iemand naar wie je opkijkt. Alleen, je hebt nooit met je vader kunnen opgroeien.
0: Nou, ik ben natuurlijk indirect al met mijn vader opgegroeid. Want zijn muziek heeft mij heel erg gevormd. En heeft mij wel leren kijken naar Groningen op een bepaalde manier. En heeft me wel het landschap en ook het leven op een bepaalde manier leren zien. Met een bepaalde melancholie die daar misschien in zit. En,
1: een soort zwaarte ook.
0: Ja, wel een zwaarte. Ik denk dat ik vanaf jong af aan alles best wel voelde binnenkomen al. Ik voel het leven altijd wel heel intens. En dan krijg je ook de neiging om het te willen delen. Want ik voel ook hoe kostbaar en kwetsbaar het is natuurlijk. Maar ik ben er wel trots op natuurlijk. Maar ook gewoon op mijn familie ben ik trots. Ook op mijn moeder en op mijn broers. We zijn gewoon wat dat betreft... mijn vader was niet de enige. We zijn natuurlijk ook een soort team. Ja, en ik ben...
1: Alles met de achternaam Staal, dat draait dan om Ede. Maar dat is natuurlijk nog veel meer.
0: Ja, maar mijn vader heeft de naam Staal wel heel mooi, heel veel waarde gegeven. En dat vind ik wel heel mooi. En ik ben er wel trots op dat ik... Ja, de gereedschappen heb om zijn verhaal ook weer door te kunnen vertellen. Dat ik ook, ik werk zelf ook als presentator. En dat ik dat nu in de documentaire in één keer alles bij elkaar zie komen. En dat ik het verhaal weer een nieuwe slinger kan geven. Want ja, ik vind dat het verhaal doorverteld moet worden. Want ja, mijn vader heeft gewoon iets heel moois gedaan voor Groningers. En een soort trots aan ze gegeven.
1: Over dat verhaal gaan we zo verder hebben. Dankjewel.

0: Frankie Valli in the Four Seasons op Radio Noord, December 63. What a very special night. Terug naar de bootjes. Terug naar onze speciale gast. Daniel en Leonie hebben meneer Staal aan boord.
1: Het is wel een leuk idee dat we die dingen hebben. Nee, dan hij is dat we gewoon.
2: Ja, we zitten hier gezellig met z'n drieën achter het roer inmiddels. En Jasper Staal is nog steeds bij ons. En Daniel, jij eindigde ook net met het verhaal van Jasper. Waarin gezegd werd, het verhaal van Ede moet blijven bestaan. Moet voortverteld worden. Jasper, je bent daarom ook gestart, hè, met een documentaire. Je vertelde het net al. Wat is je doel met die docu?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me soms namelijk wel af of het niet heel egoïstisch van mezelf is dat ik het zeg maar. Want eigenlijk haal ik er namelijk heel veel uit. Maar ik hoop eigenlijk te zien dat mijn vader in Groningen nog heel lang voort zal leven. En dat geeft mij natuurlijk troost. Dat is het persoonlijke deel eraan. Maar ook, ja, ik weet dat er nu nog mensen zijn die mijn vader hebben gekend. En ik probeer die verhalen gewoon, dat heb ik met mijn boek ook gedaan. Ik probeer dat bij elkaar te binden. Dus ik ben een soort boeketbinder, zeg maar. En dan, ja, dan hoop ik gewoon dat het een heel mooi, ontroerend document wordt. Waar, ja, Groningers ook, ja, een soort van hun trots voor mijn vaders muziek nog een beetje door kunnen voelen.
2: Ja. En je zei ook, ik las het vanochtend op onze website, dat je eigenlijk stiekem hoopt dat er nog ergens een foto is van jou met je vader.
3: Ja, dat vind ik af en toe wel moeilijk, ja. Ja, en ik denk ook dat met mijn boek ben ik daar natuurlijk aan begonnen. Mijn leven en het leven van mijn vader hebben altijd gevoeld alsof daar een soort vacuüm tussen zat. En ik denk dat ik door ermee bezig te zijn die ruimte soort van dicht krijg. En ja, realiseer ik me ook dat ik toch nog 99 dagen volgens mij met mijn vader samen ben geweest. En ik weet, ja, dat het toen het leven al in het teken stond van loslaten voor hem. En ja, toch op een of andere manier merk ik dat door met die docu bezig te zijn en met dat boek, dat ik toch een beetje voel dat we samen komen of zo. En ja, het is ook wel heel pijnlijk, merk ik ook nu ik erover vertel. Ja, ja? Het is wel lastig.
2: En wat is het pijnlijke wat je dan, kan je dat omschrijven?
3: Dat ik iets wil wat niet gaat gebeuren. Dat is namelijk dat ik met mijn vader in contact ga komen. En dat gaat gewoon niet gebeuren. En ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend.
2: Ja. En ondertussen varen we hier door een gebied wat ook heel geliefd was bij jouw vader. Hè? En hij bezingt het natuurlijk ook, Leens.
3: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, ik heb daar ook wel altijd wel een fijn gevoel, krijg ik ervan, om, ja, hier een beetje rond te struinen. Ja, ja, ja, klopt. Ja, en nieuw staat de zeil ook, hoor. Dat gebied daar bij Drieborg en zo. Als ik daar ben, dan ik snap waarom mijn vader dat mooi vond. En ik ben hem wel heel dankbaar dat hij me dat heeft leren zien. Want toen ik jong was, dacht ik echt, moet ik hier in Groningen? En toen ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was, dat ik op de fiets naar het Ommelander College fietste. En dat ineens dacht ik, nu snap ik het een beetje. En nu ben ik hier niet meer weg te branden, zeg maar. Ik ben wel echt een Groninger, ja.
2: En komt het ooit nog eens op een moment dat jij ook het werk van je vader zelf in muziek gaat verwerken?
3: Nou, ik maak zelf ook muziek. Ik schrijf teksten en ik maak, ja, instrumentale muziek waar die teksten op moeten. Tot dusver heb ik dat niet echt gedurfd met die teksten. Omdat ik altijd een beetje bang ben dat mensen denken dat ik een soort van een tweede Ede ben. Een tweede Ede. Maar dat is niet zo. Ik ben mezelf. En mijn andere broers maken ook muziek. Dat is ook heel erg hun eigen muziek. En wij willen ook een beetje uit de schaduw stappen van mijn vader. En dat is zo moeilijk als iemand zo'n lange schaduw werpt. Want zijn muziek is zo, ja, goed, dan is het soms makkelijker om maar gewoon in een soort kluizenaarsmode het lekker voor jezelf te doen. Ik ben de vraag vergeten.
2: Wat vroeg je? Nou, dus eigenlijk of je het, zeg maar, de muziek van je vader, of je daar zelf dan van afblijft als je muziek maakt.
3: Ja, daar blijf ik vanaf. Ja. Ja, want ook mijn vader heeft ook de muziek gemaakt die hij heeft gemaakt, omdat hij uit zijn generatie en uit zijn streek kwam. Ik kom uit mijn streek. Ik ben opgegroeid tussen Delfzijl en Bierenmin in de weilanden daar. En opgegroeid met videogames en Nintendo en Snoop Doggy Dogg, zeg maar. Weet je. Dus ik heb een hele andere opvoeding gehad. En ik ga ook niet omwille van het lijken op mijn vader doen alsof ik opgegroeid ben. Ik ben ook opgegroeid met zijn muziek. Dus het vindt zijn weg wel terug. Maar dat is meer in mijn teksten en de woordkeuze en de manier waarop ik met taal bezig ben. Maar er komt iets heel anders uit, kan ik je vertellen.
2: Ja. Ja. En als je dan toch zijn muziek luistert, wat is dan het nummer dat jou het meest raakt eigenlijk?
3: Nou, gek genoeg, laten we zeggen wat mij het minst raakt. Laten we daar eens over beginnen. Ik heb namelijk zelf bijvoorbeeld helemaal niet zoveel met Het Nog Nooit Zo Donker West. Omdat het best wel hevig in de instrumentatie zit. Voor mij is het meer Nice Tot Ziel, Hoge Laan, dat soort nummers. De nummers waar het echt een piano is en zijn stem en niet meer. Ja, daar ben ik. Alhoewel in Nice to the Ziel zit ook nepmeeuw en een harmonica volgens mij.
2: Oei! Maar toch.
3: Ja, maar toch. Maar nee, dat vind ik een heel mooi nummer. Ik denk ook dat ik heel goed snap waarom mijn vader in de uithoek van Groningen is gaan wonen. In zo'n klein gehucht, mag je het niet eens noemen. Ik snap dat. Ik verlang daar ook naar.
2: Ja, want jij woont nu zelf in Haren natuurlijk. Eigenlijk op een plek bij de Hortus waar heel veel mensen samenkomen.
3: Ja.
2: Maar zou jij je kunnen voorstellen dat je ooit ook op zo'n plek gaat wonen waar je vader woonde?
3: Nou, met de huidige huizenprijzen kan ik me dat niet voorstellen. Nee, ik ben meer een economische vluchteling. Dus,
2: maar zou je het willen?
3: Ik zou het heel graag willen. Dus ik zou het heel graag willen. Ik zou heel graag die streek naartoe willen, maar nog even doorsparen.
2: Ja. Ja, we kunnen niet anders dan eindigen als we toch door dit prachtige land varen. Dat je vader ook vaak bezongen heeft. Om te eindigen met het nummer waar jij zelf al van zei. Dat is een van mijn favorieten. Iets verderop, maar Nice to the Ziel.
3: Zeker, mooi nummer.
4: Nice to the Ziel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die centers worden in de VS gebouwd. Daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een €250.000. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19.

0: kanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
1: Scootmobiel of rollator nodig?
2: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
0: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Met Karel Oosterhuis.
3: Varen door de provincie en mooie mensen tegenkomen. Avonturen beleven. Je hoort het op de radio en je ziet het op tv. En je hoort nu Gloria Estefan.

0: Gloria Estefan en Get On Your Feet, rondje Zummer. Ik moet in één keer denken aan een liedje van Penerines. Met z'n drie op een pony, iemand met z'n vieren. Nee, dat kon niet. En heb je het over ponies, ja, dan heb je het gelijk over ons paardenmeisje tijdens rondje Zummer. Leonie, wat ben je tegengekomen?
1: Oh, ik dacht Daniel.
2: Ja, ik ben ook een soort paardenmeisje, Karel. Want voor mij komen er echt dromen uit deze week. Wie Daniel zegt, zegt paard of pony. En Ponykamp 2026. We treffen het zo terloops aan in Ulrum. Dus we gaan eens even een kijkje nemen. En dan gaan we zo.
1: Oh, daar komt al een paard aan daar ook.
2: Dat is moois.
1: Dus het is geen pony meer.
2: Ach, hallo dan.
1: Nou, Daniel, mooi. Durf je het aan?
2: Ja, ik ga poging. Ik heb dus
1: kunnen we even bij je in de buurt komen?
2: Mooi.

0: Wie is dit dan?
1: Dit is Nova.
0: Nova paard. En wie zit er op Nova?
1: Ilse.
0: Ilse.
1: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ik breng hem weer terug naar het land. Ik heb een rondje door het dorp gedaan met hem. Ja.
0: En ja. Wat maakt Nova nou zo'n mooi paard?
1: Nou, Nova is hartstikke lief. Hij is inmiddels 31.
0: 31 al?
1: Ja. Ja. Wow. Maar hij is nog steeds hartstikke braaf en lief. En je kan er alles mee.
0: Oh, ik ben Leonie alweer verloren. Gisteren honden, ja. Nu is het de paard.
2: Ik zeg niks meer. Ga maar door, Daniel. 31, wat geweldig.
0: Ja. En wat voor paard is Nova? Is het echt een rijderspaard?
1: Ja, hij heeft wel gesprongen, maar ook wel gewoon dressuur en buitenritjes. Eigenlijk wel van alles.
0: En wij dachten, je gaat hier naar links naar ponykamp.
1: Nee.
0: Wat jammer.
1: Ja, hij staat hier wel altijd in de winterperiode op stal. Maar hij staat nu lekker verderop in het land.
0: Volgens mij wil Nova wel naar ponykamp.
1: Ja, nou hij is het gewend om hierheen te gaan.
0: Gaat hij al. Hey, mag ik jullie een fijne dag wensen?
1: Ja,
0: nou ja, doei Nova. Mooi. Dan gaan we maar eens even een kijkje naar bij het ponykamp. Komen we zo weer terug?
2: Ja, we gaan even naar de ponykamp. Radio
3: Noord. Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Beide baardjes, beide ponies, er wordt al gedanst. Met al smui in de hup, Daniel en Leonie.
1: Ja, we deden even buikdansen.
2: Ja, we probeerden Shakira na te doen.
1: Ja, dat ging niet helemaal goed.
2: Dat ging beter dan bij mij.
1: Oh, ja. Nou, ik vond het ook niet heel goed. Maar het regent hier in Ulrum. En als je goed meekijkt op DagTV, zie je hier bord met manege. We lopen even de schuur in, want hier zien we heel veel meiden. Die zijn hier volgens mij op ponykamp. Goedemorgen allemaal. Ik hoorde jou net één woord zeggen en iedereen verzamelde zich hier. Ja, wat zei je precies?
3: Ik zei verzamelen.
1: En hoe deed je dat? Even nadoen. Even iets harder. Zie, komt ie.
3: Ja, die liggen helemaal in de dek. Verzamelen!
1: En iedereen is er? Hoeveel zijn hier? Hoeveel kinderen?
3: Ja, we hebben een stuk of 21 kinderen. Maar volgens mij is niet iedereen hier. Maar kijk, daar staan nog wat die durven. Volgens mij zijn ze een beetje cameraschuw, dus die zijn weggegaan.
1: Ja. En zijn ze hier dan een hele week?
3: Nee, we beginnen nu net en we zijn hier tot vrijdagmiddag. Ja. Kijk, ja.
1: Ik ga eens even kijken naar al die meiden hier. Hallo.
4: Hoi.
1: Hoi. Waar komen jullie vandaan?
4: Uit het dorp.
1: Uit het dorp?
4: Ja.
1: En waarom zeggen jullie dan allemaal, ja, yes, we gaan op ponykamp?
4: Gewoon, vinden we leuk.
1: Ja?
4: Ja.
1: En heb je dan iets specifieks waar je echt voor komt?
5: Nou, gewoon 3 dagen met paarden.
1: Ja. Want wat doe je allemaal op een ponykamp?
5: Nou, rijden.
1: En alleen maar rijden?
5: Ja, met de paarden bezig zijn en spelletjes gezellig met elkaar.
6: Gezellig.
1: En kennen jullie elkaar dan allemaal al uit het dorp? Of zijn jullie ook nieuw voor elkaar?
4: Nou, sommige, ja, je kent ze gewoon van de les allemaal een beetje.
1: Ja, precies. Dus iedereen komt wel uit het dorp. Zeg jongens, doen jullie ook mee met het ponykamp?
7: Ja.
8: Ja? Ja.
1: En wat gaaf om te zien dat er ook jongens en mannen bij zijn. Hebben jullie nog iets wat je het leukste vindt aan ponies? Doe je liever springen? Doe je liever dressuur? Of juist
9: allebei? Ik doe liever springen.
10: Ja, ik ook wel, maar ook allebei.
1: Hé, hey, waar staan de ponies nu? Ik wil ze wel graag even zien. En Daniel wil ze ook heel graag zien, toch Daniel?
2: Ja, ponies zien.
1: Ja, kom op jongens, met z'n allen even.
2: Hey, en wil iemand nog een frisbee? Ja?
1: Ja, okay, ja loop
2: komt
1: maar.
2: Ie.
1: Ja.
2: Oh. Oh. Komt ie. Ja, op naar de ponies, Leonie.

0: De meester zelf op de radio, Phil Collins, een studio. Zou Daniel vandaag een stukje rodeo gaan rijden op een woest peert? Of krijgt hij toch een heel kalm paard? We gaan het meemaken, want Daniel en Leonie die zijn bij de manege.
1: Ja, ik hoop zo dat het kan. We komen hier in ieder geval aan. Hele domme vraag, maar zijn dit wel ponies? Want ik vind ze al reuze groot.
2: Ja, dit zijn ponies.
1: Dit zijn echt ponies. En wil je ze misschien even voorstellen? Met wie hebben we het genoeg hier?
2: Dit is Blackie.
3: Sand.
1: Blackie?
2: Ja. Daarachter, die fjord, dat is Hannibal.
1: Hannibal?
2: De achterste, dat is Flo.
1: Oké. En zijn dit nou de mooiste ponies die jullie op stal hebben?
2: Nou, dat weet ik niet.
3: Nee.
1: Maar wel de liefste.
2: Nou, soort van wel, ja.
1: Soort van wel. Hey, wat maakt het zo leuk om met die ponies in de weer te zijn?
3: Gewoon, ja. Ik vind het gewoon hele leuke dieren. En het is gewoon leuk om met ze te werken.
1: Ja.
3: Ja.
1: En wat komt er allemaal bij kijken? Wat moet je allemaal doen om zo'n pony mooi te houden en gezond te houden?
3: Borstelen en gewoon een beetje... Hij moet ook beweging krijgen en zo.
1: Ja.
3: Ja.
1: En mag je op deze ponies eigenlijk ook rijden?
3: Ja.
1: En bouw je ook echt een vriendschap op met zo'n pony? Want ik mag geen paard zeggen volgens mij. Ik weet helemaal niks van.
3: Ik denk het wel.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Hoe zou je dat omschrijven dan?
3: Nou, er was hier een pony en die werd een beetje wild. Maar ik was eigenlijk de enige die er nog op durfde. En nu is hij die van mij geworden.
1: Dat is wel heel bijzonder.
3: Ja.
1: Dus hij voelt zich bij niemand op zijn gemak, maar bij jou wel.
3: Ja, nu wel weer tegenwoordig.
1: Ja.
3: Maar
1: ja.
3: Het ging maar even de slechte kant op.
1: Oh.
3: Ja.
1: Hey, en wie van deze drie is nou het liefste of het stoutste? Welke is het stoutste? Vind ik wel even leuk om te weten.
3: Welke? Hannibal.
1: Hannibal? Hannibal is een moeilijke. Wat maakt Hannibal zo ingewikkeld dan?
2: Ja, deze twee die zijn wel braaf.
1: Ja. Ik wil Hannibal wel even zien. Waar is Hannibal? Hey, Hannibal, ik hoor dus dat jij een beetje stouterik bent. Is hij wel eens een keer stout?
4: Nou, soms.
1: Wat doet hij dan?
4: Nou, hij wil soms heel hard en dan... Ja, ik wilde niet meer langzaam.
1: Nou, ik ben natuurlijk journalist, dus ik moet ook even wederhoor plegen bij Hannibal. Hannibal, klopt dat? Nou, tekst houden we nog niet over, Karel.

0: Er zit een stempeltje op 90s Captain Jack op Radio Noord. Meestal als het team een dorp binnenvaart, dan worden ze toegezongen, toegewoven, welkom geheten. Maar nu is het tijd om de bootjes weer los te maken en te gaan varen. En Daniel en Leonie, die worden uitgezwaaid.
1: Ja, het was te zwaar voor de pony. Jammer.
2: Ja, helaas. We hebben het net wel geprobeerd. Maar dit is ook heel mooi. We worden uitgezwaaid door het hele team hier in Ulrum. En de drie ponies zijn er ook nog bij. Nou, ik vind het geweldig. Bedankt jongens dat we hier even mochten kijken. Ja, hartstikke super. Fijn. Ik wens jullie een heel fijn ponykamp met z'n allen. Waar verheug je nou het meest op? Wat vind je nou het leukste?
3: Op de paardenrijden.
2: Ja, natuurlijk. Gewoon paardrijden. Zo simpel is het, Daniel.
1: Zo makkelijk kan het soms zijn. Wil iemand nog een badmuts? Een badmuts, ja? Komt wel goed ook uit, hè, bij dit weer. Kijk. Zo,
2: wat goed. Jij... En we hebben ook nog frisbees.
1: Jij ook. En dan heb ik ook nog frisbees.
2: Ik help je mee. Geef mij ook maar een stapeltje. En zo. Dan gaan we de boot op,
1: dan
2: hè?
1: Gaan we lekker weg.
2: Kijk.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: 1 minuut over 11:30 is het. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Sander, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De haai is terug in de Waddenzee. Tijdens waarnemingen zijn honderden tot mogelijk duizenden haaien gezien, melden onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. In de jaren 60 werd volop gevist op de haaien in de Waddenzee, waarna het dier is verdwenen. Tot nu dus. Kleine geruststelling, de mens staat niet op het menu.
10: Het gaat om twee soorten, de gevlekte gladde haai. En dat is een onschuldige krabbeneter, wordt een meter lang. En de ruwe haai, die is een stukje groter, die wordt 2 meter lang. En die eet vooral makreel en haring.
9: De jonge haaien zijn vooral gezien bij Schiermonnikoog, Ameland en in mindere mate bij Terschelling. 10 studenten in Groningen moeten hun huis aan de oude Boteringenstraat waarschijnlijk verlaten. In het pand mogen geen losse kamers worden verhuurd. Er mag alleen één gezin of huishouden wonen. Om die regel te omzeilen bedacht de eigenaar een truc. Hij richtte een vereniging op waar de studenten lid van zijn. Zo zijn ze gezamenlijk 1 huishouden, vinden de bewoners. Maar de gemeente trapt er niet in, tot grote frustratie van de studenten.
11: En je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet, die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
9: Zegt een van de bewoners, Tijen van den Heuvel. De gemeente zegt dat de eigenaar iets deed waarvan hij wist dat het niet mocht. Op de Griffenweg in Groningen is afgelopen nacht een fietser aangereden door een politieauto. Dat gebeurde op een brug bij een oversteekplaats voor fietsers. De fietser raakte gewond en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politieauto liep lichte schade op. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Het is vandaag de 40ste sterfdag van zanger Ede Staal. Hij overleed op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Een van zijn 6 kinderen, zoon Jasper, was pas 3 maanden oud toen zijn vader overleed. Dat hij zijn beroemde vader nooit heeft gekend, vindt hij nog altijd moeilijk.
12: Dat is soms wel eens het dilemma wat ik heb. Want ik ben natuurlijk hier niet, ik ben niet op zoek naar de muzikant Eden Staal. Ik ben op zoek naar mijn vader. En naar ja, wat was mijn relatie met mijn vader geweest? En wat had hij van mijn muziek gevonden? En ik denk, misschien had hij het wel verschrikkelijk gevonden.
9: En programmamaker Remco in het Hof werkt aan een documentaire over Jasper Staals zoektocht naar wie zijn vader was. Dat was hem. Meer nieuws op de site en app van Net even Noord.
0: Dankjewel. Gaan we door naar het weer met Harma.
13: Verdogen een bewolkte start met een paar buien en buitjes. In Lotte vermeldt in vanmiddag komt de zon erbij. Maar ook dit is een bui nog wel altijd mogelijk. Met een matige tot krachtige noordwestenwind wordt niet 10 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is zo gauw als droog. De temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In Muiden hebben bewolkte betere papieren. In Sums valt er eens een spatje regen uit. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 18 tot 20 graden.
0: Nou, dankjewel Lola van de Kings hoor je zo meteen. En Robin Thicke komt voorbij. De Blurred Lines, hoor je zo.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Wist u touw aan nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun zijn ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste logistechniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
16: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
15: Kost u onze team in Gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.

0: Robin Thicke en Pharrell, The Blurred Lines op Radio Noord. Onderings, lekker varen, het is tijd voor de lunch. Leonie smeert de broodjes en Daniel die zorgt ervoor dat het schip recht vooruit gaat.
1: Nou ja, recht is een groot woord hoor. Het is een beetje zigzag wat ik probeer, maar het doel is op dit moment gewoon niet in het riet komen. Dat is vooralsnog gelukt. Maar wat je zegt, je krijgt een beetje honger als je op het water zit. En Leonie die heeft wat gevonden. Het ziet er heel goed uit.
2: Ja, ik heb die frisbees even gebruikt als bordjes. Dat is wel prettig. Nou, ik heb hier vier wilde Technico. Kan jij vragen of Technico ook een broodje wil?
3: Jongens, willen jullie een broodje?
2: Even kijken, ik zie een hoofd, ik zie Marco.
3: Ja, bolletje kaas.
1: Oh, helemaal, ze willen helemaal geen broodje.
2: Oh, oké, okay. Nou ja, dan houden we het bij drie. Ja, want wij zijn hier met z'n drieën, dat vind ik ook prima.
1: Meer voor ons.
2: Oké, kaas maar, hè, want dat is het enige wat ik heb ook,
1: ja,
2: hoor.
1: Nou, wij eten even lekker een bolletje kaas.
2: Ja.
1: Neem zin aan.
2: Oh, heerlijk.

0: Max en Andy Grammer op Radio Noord. Het is... Max en Andy Grammer op Radio Noord. Het is rondje Zimmertiet, de laatste week en the thing I love hoor je. Als je wil weten waar het team vaart van rondje Zimmer, dan kan dat. Je kan ze op de voet volgen. Ja, je ziet het natuurlijk op tv, die prachtige plaatjes met de drone shots, et cetera, et cetera. Maar je kan ze ook live volgen via de, ja, wij zeggen dan de track and trace via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. rtvnoord.nl/rondjezummer. Kun je niet alleen het team op de voet volgen, je kan ook nog even digitale flessenpost sturen. Wil je iemand de groeten doen of heb je nog een mooie tip voor ze, voor Daniel en voor Leonie? Geef hem maar door via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Eens even kijken hoe de sfeer aan boord is. Daniel en Leonie, was de lunch lekker?
1: De lunch was waanzinnig, dat heb je echt goed voorbereid, Leonie.
2: Ik heb er nog één.
1: Nog één broodje?
2: Nee, nog één.
1: Oh, ik ben wel een bofkon, lekker hoor.
2: Kijk, eet smakelijk.
1: Heerlijk, dankjewel.
2: Doen we ondertussen nog wat groetjes?
1: Ja, dat is goed. Oh, we varen bijna het riet in.
2: Oh mijn god.
1: Oh jongens, oh, ik ben niet in de wieg gelegd voor multitasken. En dan moet ik een broodje vasthouden en een microfoon en groetjes aankrijgen.
2: Ik wil ondertussen wel groetjes.
1: Oké.
2: Goedemorgen Daniel en Leonie, zegt Jans uit Klazinaveen. Veel plezier vandaag. Jullie hebben er geen mooi weer bij. Dat klopt. Het is een beetje aan de frisse kant.
1: Maar er komt wel iets door trouwens.
2: Ja, een de zon is nu wel.
1: Ik ben al begonnen met insmeren ook net.
2: Ik zag het. Ja, dat is goed. Heel
1: is
2: goed
1: nu
2: dat je.
1: Uit mijn gezicht?
2: Ja, ik heb je nog even wat tips gegeven. Ja. Maar het is helemaal goed gekomen. We hebben ook nog Jeanette uit Spijk.
1: Ja.
2: Mooie Spijk. Mooi luidjes. Tot zo in Ulrum. Oh, die hebben we wel gemist dan.
1: Oh.
2: Ik ben onze boot aan het schoonmaken.
1: Oh, maar was dat dan niet die lieve vrouw die ons zo geholpen heeft aan de kade?
2: Oh, dat was die vrouw. Oh. Ja, natuurlijk. Ja, dankjewel Jeanette nog daarvoor.
1: Heel erg bedankt. Echt
2: voor de
1: top.
2: Hulp ook. Hartstikke fijn. En we hebben nog Bedewinter uit Oethoezen. En die zegt, goeiedag. Een goeie vaart vandoor. Groeten van B en Wipke de Winter uit Oethoezen.
1: Ja, mooi. Dankjewel B. En de beste groeten terug.
2: Nou, waar zijn we naar op weg?
1: We zijn onderweg naar Zoltkamp. En dat gaat best wel goud. Het waait wel flink. Dus de jongens van techniek zeiden tegen mij, Daniel, je gaat veel te langzaam. Je moet een stuk harder. Dan zijn we wel minder vatbaar voor de wind. En nou, ze hadden helemaal gelijk. We gaan nu een kilometertje op 7. En ik vind het eigenlijk wel lekker weer zo.
2: Ja hoor, ik vind het ook. Ik pak zo mijn zonnebril en heerlijk.
1: Lekker
2: op naar Zoltkamp.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Hey,
7: waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: De Braxtons op Radio Noord tijdens Rondje Summer. En The Boss. En Daniel en Leonie die hebben echt dikke moves. En je zag ze net dansen. Bootjes aangelegd. En ze hebben iets op het oog. Iets moois. Iets bijzonders. En waarschijnlijk ook oud.
1: We willen bijna ruzie maken over wie dit mooie onderwerp gaat doen. Want als Jan even de camera voor hem naar links zwaait, dan zie je iets heel moois. Ja, daar hoef ik eigenlijk verder niet zoveel bij te vertellen. We hadden het niet dat we op radio zijn, dus ga het toch maar doen. Ja, we zien een oldtimer, we lopen er ondertussen naartoe. Een hele mooie crème-kleurige Saab. En het is dan zo'n niet de gewone sedan, maar meer een combi-uitvoering.
2: Een hatchback noem je dit.
1: Een hatchback, dankjewel. En daarbovenop een prachtige tent met een trappetje kun je er naartoe. Nou, van wie is dit prachtige ensemble?
3: Ja, van mij dus, Nico.
1: Nico?
3: Ja.
1: En waar kom jij vandaan?
3: Ik kom uit Almelo.
1: En hoe kom je dan op deze camping terecht? Want dit is ook al een plaatje, deze camping, aan het water.
3: Daarom. Ik ben 3 weken geleden met mijn vriendin hier rondgereden door Groningen. Ik zei, god, Zoutkamp, een leuk plaatsje. En er is een camping aan de andere kant. Maar uiteindelijk ben ik op deze camping terechtgekomen, dat ik deze leuker vind. En natuurlijk een super plek, hè, met uitzicht op het water en verhoogd. En een mooi plekje voor deze combinatie. De Saab met daktent.
1: Ja. En misschien kun je iets vertellen over deze combinatie. Misschien kun je even uit de stoel. Ja, ik weet dat het vakantie is,

0: En dat je hier heerlijk zit, maar...
1: Ik vind het niet erg, hoor.
2: Want uit welk jaar komt deze auto?
1: Dit is de Saab 95. Je hebt ook de Saab 96. Dat is de ronde vorm. Dat is de stationcar uitvoering. En dus de 95. Niet te verwarren met de 95, want... Ja, Saab heeft ook de 9-5. Stagecar, hij is uit 1971. Ik heb er een andere motor in ingezet. Met 100 pk in plaats van 65 pk. Een nieuwe versnellingsbak. Dus ik heb hem helemaal opgeknapt. En ja, het lijkt me leuk om een keer met die auto op stap te gaan. Dus ik heb een daktent geleend. Van mensen uit Bonnebroek. En ja, ik sta hier nu 4 dagen. En ik blijf nog 2 dagen, denk ik. En dan ga ik weer verder.
2: Want hoeveel auto's rijden die hier van rond in Nederland?
1: Ik geloof dat er nog maar 95 zijn. Dus de Saab 95 zijn er nog maar 95 van.
2: Hoeveel daarvan zijn er met daktent?
1: Dat weet ik niet.
2: Dit is echt een unieke combinatie natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Ik denk dat we er even heen moeten lopen, ja, Daniel. Want
1: ik vond het leuk om een keer op stap te gaan met mijn Saab. Ik heb een tentje. Ik dacht van ja, mijn daktent is nog leuker dan gewoon een tentje.
0: Kun je het demonstreren even? Dat is hartstikke mooi.
1: Nou ja,
0: ja, wie van ons gaat erin?
2: Ja, als ik mag, heel graag.
1: Ja, dat mag zo wel even. Maar het is eigenlijk een gedeelte wat je uitklapt. Dus het is eerst een groot pakket bovenop het dak met een zeil eroverheen. Het zeil ligt daar op de grond. En dan trek je aan de trap, die ligt er bovenop. Dan trek je aan de trap en dan trek je het andere gedeelte, wat nu hier uitgeklapt is, trek je naar beneden. En de trap is in feite de stevigheid voor dit gedeelte. Dus die is ook gefixeerd. Nou, ik zou zeggen, doe er iets open. Je kunt boven. Ik zal even...
2: Maar wat zeiden ze bij de daktenten verkopen toen je met deze auto aankwam?
1: Het was geen verkoop. Het was gewoon een kennis van een kennis.
2: Oh, kijk.
1: En ik heb hem gewoon geleend.
2: Oh, wat goed, joh. Nou, ik ga eens even kijken.
0: Daniel, klim jij er even in?
1: Huren.
2: Zo.
0: Nou, Daniel die bestijgt nu de trap en zit nu in deze prachtige tent.
2: Dit voelt goed, hoor. Dit voelt echt heel goed.
0: Ja, want hoe is dit, Nico, om hierin te slapen? Wat voor gevoel geeft dit jou? Ja,
1: geweldig. Je bent in ieder geval van de grond af. En als je de zijstukken open doet, heb je ook nog een keer zicht naar buiten.
2: Je hebt ook ruimte zat, hè?
1: Ja, en je slaapt van de grond. Het is een stuk warmer dan in het tentje.
2: En als je nou moet plassen, wat doe je dan?
1: Ja, moet je er toch wel even uit. Ja.
2: Moet je niet te veel rijtjes erin, anders gaat het helemaal mis met dat trapje.
1: Je kunt niet met blote voeten op dat trapje, tenminste ik niet. Want omdat die trap schuin staat, sta je dus op de hoek zelf. Ja. Dus je moet altijd snel eerst je schoenen aandoen als je haast hebt. En dan pas naar het toilet toe.
0: Ja. En ben je nou van plan om ook met dit mooie ensemble nog ergens anders, misschien naar het buitenland te gaan? Want je zou ook zo in Afrika kunnen gaan staan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, vrienden van me die zeiden al, je bent nu klaar voor Afrika. Ja. Voor Namibië. Maar nee, dat ga ik niet doen. Ik houd gewoon bij Europa. Dat vind ik wel zo fijn. Zeker als er een keer wat aan de hand is met het ding, dan... Te kunnen terugkomen.
0: Ja, nou prachtig. Ga jij nog even liggen anders, Daniel?
2: Ik blijf hier nog even leven.
0: Ja, ik snap het wel.
2: Je moet zeg maar die knop moet je naar rechts doen. De boekschroef naar rechts. Een beetje afduwen en dan ben je zo weg, ja?
0: Ik vraag, kunnen we er ook met z'n tweeën in? Maar laat maar zitten.
2: Ja, doei, Leonie. Groetjes.
0: Ja,
1: moet ik de microfoon even vasthouden? Kun je er ook
0: nee,
1: in.
0: Ik ga de boot weer pakken. Oké, doeg.
3: Dit is Rondje Zummer.
4: Bij Radio Noord.

0: George Michael, Aretha Franklin op Radio Noord. I knew you were waiting. Ik wist dat je op me aan het wachten was, Arman.
1: Jazeker.
0: Jazeker.
1: Altijd, hè? Ja,
0: altijd,
1: zeker.
0: Altijd.
1: Ik heb geduld.
0: En als je wacht, dan... hoe zeg je dat? Goed breed kost even tijd? Nee.
1: Ja,
0: je,
1: nee.
0: Dat was een spreekwoord, iets met wachten. Wat was het ook
1: ja,
0: weer?
1: Ja, nee. Ja, dat zal... Nou ja, in ieder geval...
0: Er zit geen weerspreuk in.
1: Goud gaat komen met het weer. Tuurlijk gaat er de goud komen, maar het kan wel beter hoor op dit moment. Het is een beetje wat gries en gra. En ook vooral flink winderig, wat meer richting de kust. Er kwam vanmiddag ook winst uit vuur die Utkinholmt om de bieden 60. Misschien nog wel wat meer kilometer per uur. En het is ook nog altijd niet aldaal droog. Het is wat lichtwisselvallig en die lichtwisselvallige trend die holden we de komende anderhalf, twee weken gewoon vol. Er zit een zeker betere doling tussen met ook zomertemperaturen. Maar door achteraan is ook toch dat hoge druk niet sterk genoeg is om het vol te kunnen houden. En dan komt er toch al wel weer wat regen in buiten. Want die lege drukgebieden die ten noorden aan ons voorbij gaan. Van west naar oost, die wordt ons altijd nog wel te bereiken. En op dit moment wat buitjes. Hard in windschoot, 9 mm, 19,5 graden bewolking en wat zon momenteel. 18,5 graden in Slochten, 18 mm, 16 mm in Roodschaal. Bewolkt, 20 km zicht, een dikke 18 graden. Met 18 minuutjes de zon in de wind, die is mooi. Tot haat en die komt nu het noordwesten. Ja, vanmiddag, het is wat wisselend bewolkt. Soms is er wat zon, maar ook nog een aantal lichte buitjes die passeren. De temperatuur moet uiteindelijk nog op kunnen lopen richting 19 tot 21 graden. En die 21 graden in het uiterste zuidoosten van de provincie. En de wind motig tot krachtig komt nu het noordwesten. Ja, en die is over touw en wat staker. Vanavond en vannacht, zo gauw als droog. Temperatuur 11 tot 15 graden als minimum. Ja, toch weer een dag met veel bewolking. Kin over touw is een spatje regen van. De wind iets rustiger, motig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Brengt 18 tot 20 graden. Vrijdag, ja, dan zucht het er beter uit. 22 tot 24 graden, weer wat meer ruimte voor de zon. Zaterdag gemiddeld 24 graden met regelmatig zon. Loopt er een enkele bui. Nou, die bui zit er zeker in op zondag. Een aantal buien en meest bewolkt. 20 graden en maandag weer zo gauw als droog met wat zon en 21 graden.
0: Kikkers, Hamer, dankjewel. Dan gaan we terug naar het team. Het team voor Rondje Zomer, Daniel en Leonie.
2: Ja, we staan hier op een prachtige camping. We zijn echt een beetje verknocht geraakt.
3: Het is nogal groen.
2: Het is heel erg groen. En je hebt hier mooie kanoverhuren en je hebt de prachtigste tenten en ook hele mooie chalets. En het bijzondere is, de eigenaresse van deze camping, die heeft eigenlijk het liefste dat niemand van het bestaan afweet.
3: Ik denk ook eigenlijk niet dat ze wil dat ze dat we haar gaan interviewen.
2: Nee, en toch gaan we een poging doen. Want Inke is daar binnen. We gaan eens even kijken. Ze is een van de chalets op dit moment aan het schoonmaken, zodat er weer nieuwe gasten bij kunnen. En we gaan eens even kijken of we Inke kunnen vinden. Even de berg op hier. Ja. Ja, je ziet eigenlijk een prachtig houten chalet.
3: Koperwiek heet het.
2: Koperwiek heet het, want alle chalets zijn vernoemd naar vogeltjes, heb ik mezelf laten vertellen. Dit is dan de Koperwiek met Inke Baars, de eigenaresse, daarbinnen. Mooi Inke.
4: Oh, prachtig. Hallo.
2: Dan kom je even overvallen. Mooi.
4: Goedemiddag.
2: Wat is, heb je een prachtige plek hier.
4: Nou, het is fijn dat je dat zegt.
2: Ja.
4: Maar we houden het ook een beetje geheim, hoor.
2: Ja, want jij bent volgens mij de enige camping-eigenaresse die liever wil dat niemand van het bestaan van de camping af weet.
4: Nou, we zijn dan een hele kleine camping. Dus ja, we zijn op zoek naar passende gasten.
2: Ja, ja, want je neemt niet zomaar iedereen als gast ook aan dan?
4: Nou, het terrein beperkt het ook, hè. Want we hebben harde plekken gemaakt. Daar langs de weg heb je misschien gezien voor caravans en campers. En nou, 7 meter is eigenlijk wel de max.
2: En hoe maak jij dan de keuze van deze gasten wil ik wel hebben en deze gasten wil ik liever niet hebben?
4: Nou, op basis van kampeermiddel om te beginnen, want ja, het moet passen.
2: Ja. Maar je zei net ook tegen mij van ja, als het regent, als het eerste drupje valt, dan gaan er al mensen weg en dat zijn dan watjes. Zijn we de knipogen, hè?
4: Ja, dat vond je leuk. Ja. Nee, maar zo werkt het toch in kampeerland. Je hebt de echte diehards die hoe slechter het weer het steeds mooier vinden. Maar je hebt ook mensen die echt mooi weerkampeerders zijn. Ja.
2: En die mooi weerkampeerders...
4: Dat noemen wij onderling wel eens de watjes.
2: Oh ja, de watjes die kan je hier beter niet hebben. Want jullie zijn een prachtige camping midden in de natuur met kano's.
4: Oh, watjes zijn ook welkom, hoor.
2: Iedereen is welkom.
4: Juist.
2: Als ze maar niet met hordes hier naartoe komen, dan verliest het ook weer de charme.
4: Nou, ja, precies.
2: Ja. Ja. En wat proberen jullie als camping te zijn?
4: Ja, een hele natuurlijke camping. Rust en ruimte. En sportief. Hè? We verhuren kano's en fietsen ook. En we hopen op die manier mensen te verleiden om dit prachtige gebied in te gaan. We zitten aan de poort van het Lauwersmeer. En ook aan de poort van het prachtige Marengebied hierachter.
2: Hoe lang doet u dit al?
4: De camping bestaat nu 20 jaar.
2: Nog steeds met veel plezier?
4: Ja, inmiddels wat meer. Want voorheen combineerde ik het met een baan in de stad. Maar dat was niet zo'n goede combi. Want dan stonden hier campers voor de deur en ik daar op kantoor. Nou, kun je wel voorstellen wat dat betekent.
2: Maar u bent nu altijd hier, dus als er wat misgaat, staat u er bovenop.
4: Ik ben altijd hier, 7 dagen in de week. At your service.
2: At your service. Dank u wel. Wij gaan nog even genieten hier van de

0: tattoo van Loreen op Radio Noord tijdens een rondje zwemmen. Radio Noord zo boven je arm getatoeëerd. 97.5 eronder met een bliksemschicht. Volgens mij is dat een hele mooie tattoo. Zometeen de man zonder tattoos met het laatste nieuws. Sander praat je bij.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
0: Het is 12:30. Goedemiddag Groningen, het laatste nieuws krijgen we van Sander.
10: Goedemiddag. Aan de Professor Poststraat in Kloosterburen is een verzorgingshuis ontruimd vanwege een gaslek. De lekkage is buiten ontstaan, meldt de brandweer. De eerste melding van het lek kwam rond 11:45 binnen. De brandweer heeft opgeschaald zodat hulpdiensten het incident beter kunnen coördineren. Hoeveel bewoners hun woning moeten verlaten is nog niet bekend. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is pas over 1/2 jaar gerepareerd. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. De roltrap raakte beschadigd doordat vandalen er een hoogwerker afduwde. Verslaggever Matten Nauta legt uit waarom de reparatie zo lang duurt. Ja. Dat gaat nog niet helemaal goed. Wacht even, die roltrap die heeft even problemen. Komt-ie.
11: ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
10: De schade aan de roltrap bedraagt €250.000. De daders van de vernieling zijn tot nu toe niet gevonden. De huizenprijzen zijn afgelopen jaar nergens harder gestegen dan in Groningen. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS en het kadaster. Ten opzichte van vorig jaar steeg de prijs in Groningen met bijna 8%. Bertijn van Mulligen van het CBS legt uit waar die relatief snelle stijging door komt.
12: Ja, als we kijken in het tweede kwartaal, dan zien we dat in Groningen de prijzen harder zijn gestegen dan gemiddeld. Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat Groningen nogal wat heeft in te halen. Want de gemiddelde woningprijs in Groningen is nog steeds ruim 1 ton lager dan het gemiddelde voor Nederland als geheel.
10: En die gemiddelde huizenprijs in Groningen is momenteel €380.000. Op de Grevenweg in Groningen is afgelopen nacht een fietser aangereden door een politieauto. Het gebeurde op een brug bij een oversteekplaats voor fietsers. De fietser raakte gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politieauto liep lichte schade op. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
0: Dankjewel Sander. Dan gaan we eens even op zoek bij Harma voor het weer.
13: Vanmiddag is het wisselbewolkt met wat zon, maar er kan ook nog een paar buien en buitjes voor. De wind, matig tot krachtig, over het haard langs de kust, komt uit het noordwesten. Het wordt uiteindelijk nog zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien en buitjes. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In Bern een meest bewolkte dag, soms valt er een spatje regen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden.
0: Hammer, dankjewel. Muziek straks van Patrick Hernandez, Born to be Alive. En Lily Allen komt voorbij met Smile. En Daniel en Leonie strokken net een sprintje. Waar ze naartoe gaan, dat hoor je zo.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Groot
4: grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudenbos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudenbos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudenbos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Woody Allen op Radio Noord, rondje Zummer. It makes me smile. Het is mooi om te horen al die verhalen en die plaatjes om door een ringetje te halen. Daniel en Leonie aan boord. En niet alleen, er is ook een gast, Leonie.
1: Ja, klopt, want als Jan een klein stukje naar links draait, dan zie je daar het oude gemaal. En dat heeft alles te maken met Zoutkamp. Hoe hou je Zoutkamp eigenlijk, hoe houden ze droge voeten, hè, Stefan Spekrijzen? Want dat is in de afgelopen periode, afgelopen jaren, middels het project Waterwerken Zoutkamp natuurlijk wel geprobeerd.
2: Jazeker. En het is droge voeten voor heel Groningen eigenlijk. We zorgen ervoor met het gemaal wat hier achter ons staat, het H.D. Lauwers gemaal, dat de boezem in Groningen het water weggepompt wordt op het Lauwersmeer.
1: Ja, en eigenlijk dit gemaal, dat is nu overbodig, hè?
2: Dat klopt. Het is een gemaal uit de jaren 70. Het voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen die we nu hebben. En daarom moest het of verbeterd worden, of waar we nu hebben voor gekozen, een nieuw gemaal gebouwd.
1: Ja, wat gebeurt er met dit oude gemaal?
2: Dat wordt gesloopt.
1: Ja. Dus dat wordt gewoon weer water?
2: Dat wordt weer water, ja. En met een vrije doorgang. Want nu is het, als het gemaal aanstaat, dan is er geen doorvaart mogelijk voor de pleziervaart. En dat hebben we straks in het nieuwe gemaal, of nu in het nieuwe gemaal, hebben we dat ook veranderd met een sluis.
1: Ja. Hoe lang is er nou gewerkt aan dit hele project, Waterwerken Zoutkamp?
2: Buiten is er een goede 3,5 jaar aan gewerkt. Ja. Maar daarvoor hebben we natuurlijk allerlei studies al gemaakt. En zijn we al een jaar of 8 bezig met dit project aan de voorbereiding. Ja.
1: Nou was er natuurlijk ook wel in de afgelopen 3 jaar best wel wat gemopper, hè? Want de bereikbaarheid in het dorp, maar ook door het dorp heen, als je naar de boot Lauwersoog wilde, dan was dat altijd wel veel gedoe.
2: Ja, we hebben zeker wat afsluitingen gehad. Het is niet zonder slag of stoot allemaal verlopen. Uiteindelijk is het wel een mooi project nu geworden en is nu wel de hele weg weer begaanbaar en alles weer opengesteld, ja. Gelukkig.
1: Dus is het project nu helemaal afgerond?
2: Voor ons is het project helemaal afgerond. De provincie is nog bezig met de fietsbrug te openen. En zal op het eind ook nog wat aan de weg doen voor de veiligheid.
1: Ja. Nou, laten we nog even doorvaren richting Zoutkamp. We hebben ook al heel leuk een klein bootje daar in de verte met een jongen aan boord die ons een beetje voorvaart. Hartstikke gezellig.
2: Ja, zeker weten. Ja. Heel goed.
3: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Drive, dansbaar. Patrick Hernandez op Radio Noord en Born to be Alive. Terwijl het team aan het varen is, komt digitale flessenpost van alle hoeken en gaten uit de provincie, zelfs vanuit het buitenland, terecht bij het bootje. En als je ook digitale flessenpost hebt en je wilt goed doen, dan kan dat. Kijk op onze site rtvnoord.nl/rondjesummen. Dat is rtvnoord.nl/rondjesummen. Eens even kijken bij Daniel. Wat is er allemaal binnengekomen, jongens?
1: Ik kon niet verstaan, jullie. Dat is wel vervelend.
2: Ja, groetjes te over, Leonie, krijgen we via de digitale flessenpost. Bijvoorbeeld van Fico Koolman uit Bedem. Die vinden het jammer van het weer, maar wensen ons wel een hele fijne dag vandaag. Jan en Lisa Purmerend sturen ook een berichtje.
1: Wow.
2: Dus ook de provinciegrenzen worden overstegen.
1: Super.
2: Ook vandaag weer genieten van mooie beelden. Volgende maand komen we langs in Lutjegast. Groetjes van Jan en Lies. Nou, dan staat ze een mooie tijd te wachten, denk ik.
1: Gezellig. En hoe zit het met onze beweging? En hoeveel het aantal kilometers dat we samen afleggen?
2: Goed, want we willen natuurlijk een enorme pak kilometers verzamelen. Samen met jullie. Om zo ver mogelijk een reis af te leggen. Nou, schrik niet. We zitten nu op 7.465 kilometer.
1: Wauw, ik kan me daar eigenlijk helemaal niks bij voorstellen, Daniel.
2: Nou, dat is echt loetje ver. Dan kom je helemaal uit in Colombo. En dat is de hoofdstad van...
1: Ik heb geen idee.
2: Sri Lanka.
1: Dat ga je me nu vertellen. Ik ben er nog nooit geweest.
2: De hoofdstad van Sri Lanka. Maar je kan ook helemaal ver Zuid-Amerika in wat je wel niet wil. Nou, van die 7.465 kilometer is 411 hardlopend afgelegd. 1452 wandelend. Ja, schrik niet. 5581 kilometer op de fiets.
1: Ja, dat is ook fijn op de fiets.
2: 2,6 kilometer in het water en 17,7 kilometer roeien. En hier moet dan even streng zijn. 2 dagen geleden was het ook 17,7 kilometer met roeien.
1: Oh.
2: Dus trek nou even dat pak aan en
1: hier...
2: ga in die roeiboot.
1: Kijk, ik zie hier iemand roeien hoor. Dus ik denk
2: wordt
1: dat het wel goed komt hoor. Nou, net wel.
2: Oh, nou dat is weer 17,8 kilometer zitten we nu op.
1: Blijf
2: die kilometers doorgeven op onze website. En dan gaan we samen heel ver de wereld over.
1: Ja.

0: Een muzikaal krentje van Talk Talk. Life's what you make it. En zo is het maar net. Niet alleen life's what you make it, ook vakantie is what you make of it. Als je de fiets pakt, dan kan je door Groningen. Je kan wandelen door Groningen, gewoon kamperen of lekker met de boot. En dat laatste, dat doen wij. Daniel en Leonie, die hebben de boot even stilgelegd. Want er valt wat te zien, jongens. Wat is het?
1: Ja, kijk maar eens even heel erg goed daar bij de sluis. Want daar, ik ga even kijken of ik kan zwaaien, of die het ook ziet. Kijk, zie je wie dit is? Dit is onze Bert Schaap, oftewel Birdie. Ja, die andere mensen gaan ook zwaaien, maar goed, je ziet het wel. Nou, ik heb nieuws voor jullie, want vrijdag gaan we hem ook zien en horen in Visvliet. Maar hij was er ook even voor ons. En toevallig zijn we hier ook nog steeds met Stefan Spekrijzer van Waterschap Noorderzijlvest. Want we hadden het over waterwerken Zoutkamp. Dat hele enorme project om niet alleen Zoutkamp, maar heel Groningen droge voeten te houden. En wat zien we hier precies? Wat is hier veranderd?
2: Dit is de oude sluis, de keersluis van de Hunschoorkanaal. En die hebben we verbouwd tot een schutsluis. Dus dan kunnen nu straks, als het gemaal aanstaat, kunnen nog steeds boten passeren en de Hunsingo opvaren. Een van de doelstellingen van Nieuw Waterwerken Zoutkamp was ook de recreatie te verbeteren. Nou, dit is een resultaat van die recreatieverbetering.
1: Ja, dat betekent dus ook dat niet constant de slagbomen dicht hoeven op de weg, mensen moeten wachten en dat het pleziervaart gewoon door kan.
2: Voor de weg wel, gaat de slagboom wel dicht, want daar past de boot niet onderdoor. Maar als het gemaal aanstaat, dan kunnen de boten er wel door. En is het niet de waterweg afgesloten.
1: Ja. En wat nog meer?
2: Nou, aan de rechterkant het nieuwe gemaal wat we hebben gerealiseerd. Om weer aan de waterveiligheidseisen te kunnen voldoen voor de aankomende 50 jaar. Dat betekent dat de regenbuien, die clusterbuien waar we steeds mee te maken hebben, dat we daarop voorbereid zijn. Maar ook op de daling van de bodem van Groningen. En dit gemaal kan veel meer water verpompen dan het oude gemaal.
1: Ja. Je hebt dit hele project begeleid. Als je er nou zo naar kijkt, wat voor gevoel geeft het je dan?
2: Ja, een prachtig mooi gevoel. Het was een hele tour om het zo te maken. Met name op zo'n klein gebied dit allemaal te realiseren. En dat een sluis van 1858 nog steeds blijft staan. Dat was geweldig om wel mee te mogen maken. Zeker.
1: Nou, zullen we er nog even naar kijken dan?
2: Ja, graag.
1: Met trots.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van 1,5 jaar. Het herstel kost 250.000 euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze

0: De4keien.nl.
1: Construe onze team in Gunverstaan. Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Ga nu naar koken en wonen.
4: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
3: Ga nu naar koken en wonen.
4: In het stadshart van Appingedam.
5: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Radio Noord, rondje 7, met Karel Oosterhuis.
7: Zometeen eens even een visje eten in Zoutkamp. Dat zou zomaar kunnen, want ze

0: Lois Lane op Radio Noord rond je zomer Fortune Fairy Tales. Lekker aan het varen. En we zijn inmiddels aangekomen in Zoltkamp. Daniel en Leonie, jullie gaan vast en zeker ook even een visje eten zometeen.
1: We moeten even uithijken, ja, hoor, want de kade is nogal hoog. Dus we zijn er net opgeklommen. Maar we moeten iets verder op, Daniel, hè?
2: Ja, sorry, ik ben een beetje aan het uitpuffen. Want het was echt file parkeren met een boot.
1: Ja.
2: We gaan nu die kant op.
1: We gaan die kant op. Okay. We zijn op zoek naar Jacob Jelle Tuma. Die heeft een maquette gemaakt van een heel bijzonder monument dat hij hier wil gaan realiseren op de dijk. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen.
2: Heel benieuwd. Tot zo.
1: Let's go.

0: Bruno Mars, Rondje Zummer en I Just Might. Het team is in Zoutkamp en we hoorden het al van het team dat ze op zoek zijn naar Jacob Jelle Tuma.
1: Ja, en ik heb zojuist een paraplu in de hand gekregen. Dat is hartstikke simpel. Ik kom er samen met mij onder, Jacob Jelle.
2: Ja, jammer.
1: van de fijne mensen hier in Zoutkamp. Jacob Jelle, jij hebt een prachtig monument, een banquette hier.
2: Ja.
1: En dan gaan we eens even naar kijken. Zullen we die kant op?
2: Ja, dat is goed. Lopen we nog een stukje verder.
1: Want hij staat hier. En dan probeer ik even voor de mensen die niet mee kunnen kijken te beschrijven wat ik zie. Maar misschien kun jij het beter uitleggen.
2: Ja, het is eigenlijk een verhaaltje op zich. Maar dit moet het persoonlijk herdenkingsmonument worden van de jongens die op zee zijn gebleven en die in hun werkzame leven zijn achtergebleven op het water. Ja. Dus, en wij hebben op Zoutkamp hebben wij geen herdenkingsmonument en heel veel havenplekken die hebben iets waar mensen bij kunnen gaan zitten om hun nou ja, of een verhaal kwijt kunnen, of dat ze gaan even nog even, gewoon even kunnen gaan zitten om te overdenken van, nou ja, zo was het en zo is het.
1: Want waarom is het zo belangrijk om te herdenken wat er allemaal op het water is gebeurd?
2: Ik weet jouw situatie natuurlijk ook niet, maar ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. Mijn vader, die is overleden, had of al weg. Er was geen afscheid. Er helemaal niet. Dus ik ben uit Limburg gekomen met een vrachtauto. En ik ben naar huis gegaan. En dan kom je thuis. En dan ligt je vader daar opgebaard. En deze mensen net zo. Je moet niet vergeten, deze mensen die waren keihard aan het werk. Ja. Dus die zijn 's morgens weggegaan om met de gedachte om niet dood te gaan. Maar ze zijn wel overleden. En eigenlijk is er hier in Zoutkamp is geen plek waar je een persoonlijk monument hebt om even te gaan zitten om even naar de naam van je vader of even naar de naam van je broer of vriend.
1: Want het raakt jou dat deze zeelieden, dat er nooit afscheid van is genomen ook dat, bij leven.
2: Ook dat. Dat is natuurlijk helemaal en precies. Zij hebben niet de mogelijkheid gehad om te beseffen van ze komen niet weer terug. Kijk, en als jij nu een monument hebt, en ik doe het niet alleen, ik doe het samen met Alfred Buitjes en met Jacob Zwart. Als je hier een monument hebt en je kunt even rustig zitten. En dan moet je. En daar zit een heel verhaal achter. Maar één verhaal wil ik je dan wel vertellen.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dit is de plek die zij als laatste hebben gezien. Dat moet je goed beseffen. Toen dit de zee was, toen gingen ze die kant op. En de stuurhok had meestal een deurtje op de achterkant. Als hij dan zich nog even omdraaide, degene, dan keek hij naar Zoutkamp. En dan moet jij even nagaan dat jij hier staat. En dat jij hier staat en je ziet de naam van je vader of je broer. En jij kijkt die kant op.
1: Jij ziet wat zij gezien hebben. Dat is wel heel bizar.
2: Filosofisch gezien kijk je elkaar allebei aan. Hè? Zij gaan naar het punt van waar ze dachten van wij komen samen weer terug. Ja. En jij kijkt naar het punt waarvan jij denkt.
1: Wat prachtige gedachte.
2: Ik kwam niet weer.
1: Ja. Dus wat is er uiteindelijk met hen gebeurd?
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, de mensen die dan om het leven kwamen. Wat gebeurde
2: er? Er is een categorie bij. Er zijn mensen bij die hebben een harde val gekregen. Ja. Er zijn mensen bij die overboord geslagen zijn en wel weer aan boord zijn gekomen. Iedereen, tenminste volgens mij, hebben ze allemaal wel weer een plekje gekregen op een kerkhof of iets dergelijks. Mm-hmm. Alleen om het verhaal. En daarom had ik ook gebeld gisteren met jullie mensen van Noord. Ja. Wij hebben hier op Zoutkamp nu zoveel dingen. Zoutkamp is nu op het ogenblik veel en veel meer als alleen een visboer bij de dijk of een visboer in de haven en een visserijmuseum. Als je omdraait, zie je daar het monument van de sluiting. Hier komt dan het monument van jongens die op zee zijn gebleven en die weer terug zijn gekomen. Daar heb je het drenkelingenhokje van Kaap Garmt. Mm-hmm. Er is een hele route om Zoutkamp heen. En door de komst van dat nieuwe gemaal. En dat zul je wel kennen, die gaat er net langs. Precies. En die muraalbekleding wat daarachter zit, dat is ook ontzettend uniek voor Nederland. Ja. Je hoeft, als je een rondje lopen wil, je kan bijna 6 kilometer helemaal rondlopen. Ja. Zonder dat je over de openbare weg heen hoeft. Ja.
1: En even afsluitend, hè, dit monument, wat betekent het nou voor jou? Want het is eigenlijk een herinnering, misschien ook voor jou, een beetje iets wat jij had gehoopt dat je met je vader zou hebben. Een plek om naartoe te gaan van, we kijken elkaar even aan.
2: Mijn vader had gezegd van, kerel, waar ben je mee bezig?
1: Nee, beetje te gek allemaal.
2: Hier komen drie jongens, sowieso drie jongens, vier jongens op te staan. Daar ben ik zelf mee opgegroeid. Ja. En dat zei ik gisteren ook nog. En ik heb dat verhaal al wel 10 keer gezegd. Soms pakt het mij, raakt het mij nog. Dan pakt het mijzelf bij de neus. En dan denk je, verdorie Jacob Jelle, je hebt dat al zo vaak verteld. En dan pakt het mij alsnog bij de neus. Gisteren ook weer. En dan denk je erover na. En dan denk je bij jezelf, ik ben nu 3 keer opa geworden. Zei niet, hè. Daar zijn ook mannen bij. Die hebben nu kleinkinderen. Die hebben zij nog nooit gezien. Maar die kleinkinderen die kunnen later wel met hun handjes even over dat metaal heen.
1: Een momentje met opa.
2: Toch?
1: Mooi Jacob Jelle, dankjewel.
2: Ja, nou dat.
3: Dit is Radio Noord. 3 weken onderweg in de provincie.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: René Beverwijk, Rondje Zummer, Guide Night, altijd zo. Als je in Zoutkamp bent, ja, dan moet je natuurlijk even een visje proeven. En als je mij vraagt wat mijn lievelingsvis is, dan zijn het toch wel de palingen, hoor, jongens.
1: Ja, die vind ik ook heel erg lekker.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Nou, ik weet dat Jan heel erg van een lekker bekje houdt, hè, Jan? En,
1: Jan heeft de hele ochtend over, ook over kibbeling met ravigottensaus.
2: Ja, ik snap dat. Ja, kibbeling. Oh ja, dat was vooral. Nou ja, god. Hoe dan ook, we gaan straks gewoon zien hoe dat hele proces gaat, hè, met het palingroken. Maar even een klein dingetje. We moeten eerst nog even weer door de sluis heen om echt in het centrum, in de haven van Zoutkamp uit te kunnen komen.
1: Nou?
2: Ja, ik meen het. Maar jij vond het toch heel leuk?
1: Ja, het ging ook zonder slag of stoot.
2: Kom, we gaan er weer in.
1: Ik probeer het wel. Oké, let's go.
2: Let's go.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: 13 dubbele punt 30. Het is 2:30. Sander met het laatste nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Woonzorgcentrum het Oldeheem in Kloosterburen is ontruimd wegens een gasslek buiten het pand. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de brandweer is nagenoeg iedereen in veiligheid gebracht. De mensen die geëvacueerd zijn, worden in de buurt opgevangen. Volgens Enexis is het lek ontstaan bij graafwerkzaamheden. De netbeheerder is bezig het lek te dichten. Bij een recyclingbedrijf in Winschoten is brand ontstaan in een boot. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. De brand zorgt voor zwarte rookpluimen boven Winschoten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De haai is terug in de Waddenzee. Tijdens waarnemingen zijn honderden tot mogelijk duizenden haaien gezien. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. In de jaren 60 werd volop gevist op haaien in de Waddenzee, waarna het dier is verdwenen. Tot nu dus, kleine geruststelling, de mens staat niet op het menu.
10: Het gaat om 2 soorten, de gevlekte gladde haai. En dat is een onschuldige krabbeneter, wordt 1 meter lang. En de ruwe haai, die is een stukje groter, die wordt 2 meter lang. En die eet vooral makreel en haring.
9: De jonge haaien zijn vooral gezien bij Schiermonnikoog, Ameland en in mindere mate bij Terschelling. Het is vandaag de 40ste sterfdag van zanger Ede Staal. Hij overleed op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Een van zijn 6 kinderen, zoon Jasper, was pas 3 maanden oud toen zijn vader overleed. Dat hij zijn beroemde vader nooit heeft gekend, vindt hij nog altijd moeilijk.
11: Mijn leven en het leven van mijn vader hebben altijd gevoeld alsof daar een soort vacuüm tussen zat. En ik denk dat ik door ermee bezig te zijn die ruimte soort van dicht krijg. En ja, realiseer ik me ook dat ik toch nog 99 dagen volgens mij met mijn vader samen ben geweest. En ik weet ja, dat het toen het leven al in het teken stond van loslaten voor hem.
9: Programmamaker Remco In het Hof werkt aan een documentaire over Jasper Staals zoektocht naar wie zijn vader was. Dat was hem. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
8: Dankjewel. Krijg je wat weer? Uiteraard van Harma.
12: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon, maar er kan ook nog een paar buien en buitjes voor. De wind, matig tot krachtig, over het haat langs de kust, komt uit het noordwesten. Het wordt uiteindelijk dit nog zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien en buitjes. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In morgen een meest bewolkte dag, soms valt er een spatje regen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden.
8: Hammer, dankjewel. Muziek zo meteen om op te dansen. De Jackson 5. I Want You Back hoor je zo meteen. En Eva Max, So I Am. En het team van Rondje Zummer. Ik ben een beetje jaloers. Gepast jaloers, zeggen we dan thuis. Ze gaan paling eten.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Jackson 5, rondje Zummer en I Want You Back. Als ik de ogen sluit en ik snuif, dan ruik ik in gedachten de paling. En Daniel en Leonie die gaan daar hun tanden in zetten vanmiddag.
1: Ja, dus als ik die boot heb, dat ook.
2: Ja, ik ruik vooral nog een beetje angst hier voor de plek waar we moeten aanmeren. We zijn dus tegenover het Visserijmuseum. En we zoeken hier even een plekje om aan te meren, Karel. Maar het gaat nog niet helemaal zonder slag of stoot. Er wordt even druk overleg gevoerd. Het gaat vast wel goed komen, hoor.
3: Instructies, Leonie. En het voelt voor mij een beetje alsof de Chinees tegen mij gepraat wordt. Mag ik hem hier parkeren, meneer?
2: Mag ik hem hier parkeren?
3: Dat mag niet. Nee. Okay,
2: vaste lichtplaats. Gaat er niet worden.
3: Wij komen zo terug.
2: En ik denk dat we dan ergens wel aangemeerd zijn. En toch echt naar die paling toe kunnen. Want daar hebben we wel zin in.
3: Ik heb echt heel veel zin in paling.
2: Ja, hè? Steeds meer.
3: Oh, lekker warm.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran met z'n tweeën. En wat een hit hebben de mannen afgeleverd. Nou, het gaat gebeuren. Nee, 10 gaten naar binnen. Er wordt straks paling geproefd.
1: Ja.
2: Kom mee, we gaan kijken.
1: Ik liep al heel snel naar binnen, maar ik was een beetje te vroeg.
2: Beetje
1: maar
2: te enthousiast.
1: Maar nu gaan we echt, hoor.
2: Je hebt te veel honger.
1: Ja, inderdaad.
2: Even kijken. Oh, het is een... Wow, wow. Dat is nog een best wel grote plek, dit.
1: Hallo.
2: Mooi.
1: Hallo.
2: Wij zijn hier voor paling.
1: Ja.
2: Geen paling?
1: Nee.
2: Wat zegt u nu?
1: We zoeken Gelen.
3: Oh, die is er wel. Ja. Zal ik een video opzuigen? Ja. Ik zuig wel een video op.
1: Ja,
3: oh,
1: dan gaan wij...
2: Ja, helemaal top.
1: Ik denk dat wij dan ook nog even naar Boetnegoorn, want er staan ook nog wat mensen buiten. Oh. Even kijken, hoor.
2: We gaan een beetje...
1: Ja, we moeten toch zo even terugkomen, denk ik.
2: Wij wachten even op Gelen en dan komen we zo weer terug. Hopelijk met paling, maar ik ga niet...

0: Eddie Money op Radio Noord en Take Me Home Tonight. We gaan naar Leonie. En als ik het goed zie, Leonie, heb jij daar op dat moment helemaal niet koud. Is het daar behagelijk zelfs. En het ruikt lekker.
1: Ik wou net zeggen, als je hier zou kunnen ruiken op dit moment, dan ruik je zo'n heerlijk, ja, gerookte geur natuurlijk. En dat heeft alles te maken met de paling.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe werkt het hier precies? Is er iets van Lotte Zijn?
2: Jawel, ik doe het ook wel in mijn hoek.
1: Dat denk ik mij ook. Zo, even mijn schop tegen het hok aan, tegen de deur. En dan zien we een prachtig vuurtje branden en heel veel paling. En wat zit er daar boven nog?
2: Dat is poon. Dat is een rode poon.
1: En hoe gaat dit proces precies?
2: Nou, je moet het vuurtje weer aan. En dan hang je de palingen boven en dan dreug je ze eerst wat. Want als ze komen op pekel, hè? Ze zijn in mijn pekel voor te stomen. Dus dit dreugjes een beetje. Zodat ze er niet afvallen. En dat duurt nog een kwartier, 20 minuten. En dan gaat de deur dicht en dan gaat de temperatuur omhoog. Dan wordt 80, 84 graden. En dan moet ze ongeveer 1,5 uur hangen. En dan kijken we of ze goor ben. En als ze goor ben, dan moet ze hier ook mooi broen. En dan kennen ze de roet. En aan is de groep, dan heeft ze dus een beetje.
1: Emmertje komt erbij.
2: Die komt dan een beetje beukenmord overheen.
1: Ja, we zijn wat snippers.
2: Veel kleur.
1: Ja, precies. En is nou zelf ook nog geen paling?
2: Jawel.
3: Oh ja, heel lekker. Alleen,
1: en is nou schier. Lu die zegt: paling, mooi, eigenlijk nooit meer eten.
2: Nee, maar ik ben lid van het DuPan, Duurzame Palingindustrie Nederland. En van elke pond paling wordt er 2 kwartjes naar DuPan. En daar wordt glas al verkocht om op te zetten. En we zetten ook paling over de dijk. Dus morgen gooi je over de tradij weer. En dan kom je bij de waterwolflijn, bij de gemol. En door vis ik in september en oktober en november. En dan vang ik die paling van de gemol weg en dan zit ik aan de andere kant op. Zodat ze kunnen overleven, zodat ze noorgeslag kunnen zijn.
1: Ik wil niet veel zeggen, maar ik heb nog wel een beetje honger gekregen.
2: Ja, nou dan gewoon even in mijn winkel even een beetje paling pruimen.
1: Door we gaan. Begon.
4: Radio Noord. Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
5: Dit is Rondje Zummer.

0: Rembrandts op Radio Noord. Je luistert naar Rondje Zummer. En deze dag is bijna aan zijn einde wat betreft het varen en de avonturen van Daniël en Leonie.
1: Ja, dat klopt. We zijn hier al een tijdje in Zoutkamp. We zijn heen en weer terug door de sluis gekomen. We hebben het heel goed in ons opgenomen.
2: We hebben nou echt alle hoeken van Zoutkamp onderhand gezien. Ja. Volgens mij is er nog heel veel meer wat we mogen ontdekken. Ja, maar daar hebben we gelukkig morgen nog voor.
1: Ik wou net zeggen, het einde van dag 3. Maar dag 4 starten we gewoon weer hier in het mooie Zoutkamp.
2: Een dag is het weer geweest, hè?
1: Ja, ik vond het een chaotische dag, maar ook een hele leuke dag.
2: We hebben echt zo ongelooflijk veel gezien en mensen ontmoet. En zoveel bijzondere verhalen, van Jasper tot net aan de maquette. En nu weer hier bij hele fijne mensen.
1: Ja, want wie staat hier naast mij?
3: Karin de Wind. Ja. Ik woon hier, geboren en getogen.
1: Wat is het mooiste van Zoutkamp?
3: De mensen. Ja, puur, rauw, het is zoals het is. En dat is heel fijn. We weten wat we aan elkaar hebben. En het is prachtig qua gezicht natuurlijk, ons dorp. Maar uiteindelijk maken de mensen het. En zo houden we het leefbaar hier met elkaar. Dat is belangrijk, denk ik.
1: Ja, dat is heel mooi gesproken ook.
3: Ja, nou, komt er zo weer uit.
1: Je kunt wel bij ons gaan werken. Ja, maar je hebt ook nog iets voor ons meegenomen,
3: ja, hè? Wij hebben een pakketje namens Dorpsbelangen in de Handelsvereniging.
2: Zit er wat
3: lekkernijen en wat leuke souvenirs in van Zoutkamp. Om jullie welkom te heten en ook om te laten weten dat iedereen hier altijd van harte welkom is. En dat we het ook fijn vinden dat jullie aandacht aan ons dorp besteden. En dat er hier veel gebeurt, heel veel goede dingen. Dat is belangrijk.
2: Eens kijken, Leonie. Ja,
3: ontzettend lief. Rondje Zoutkamp. Dat is een lekker slokje met een beetje alcohol.
1: Hoe noem je dit pakket ook wel?
3: Welkomstpakketje.
1: Het welkomstpakket. Ja. Ik hoorde ook nog iets anders.
3: Oh.
1: Hoe was het
3: ook
1: alweer, Daniël?
3: Vreedpakket.
1: Ja?
2: Vreedpakket.
1: Het zuipen en vreed.
3: Oh, zuipen, ja.
1: Soep
3: en vreedpakket.
2: Ja, dat kunnen we wel gebruiken hier.
3: Ik
2: denk dat we er een mooi feestje van gaan maken in Zoutkamp.
1: Wij gaan er nog een mooi feestje van maken.
2: Heel erg bedankt.
1: En heel graag tot morgen.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

In Aken, jazeker. Prachtig hoor, hé. Een bril met een dik montuur en een strotje van goud. Rutger van Barneveld, Radio Noord. En zwoele zomernachten met z'n twee. Goedemiddag, het is 11:11. Ja, nog een keer twee. Van harte welkom bij de middag door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Vanmiddag jouw kans op een doos met droge worsten. 14:50 mag je meespelen met plaatje over. Maak je kans op die doos met droge worsten. En zometeen hoor je wat de band Raccoon gemeen heeft met ganzen. En dat is meer dan je denkt. Bronzen, Maai en Staal komen eraan. De Sugababes ook. En nu UB40 bij Radio Noord.

Gronings Goud van Bronsema en Staal op Radio Noord. Had ik hier maar nooit laten gaan. De nieuwe Gronings Goud wordt vrijdagmiddag om ongeveer 4:15 bekendgemaakt in Studio Grun. Maar tot die tijd dus Gronings Goud van Bronsema en Staal. En zometeen hier op Radio Noord, muziek van de Sugar Babes. En eerst Raccoon. En wat heeft de band Raccoon te maken met ganzen? Nou, best veel. In 1997 is Raccoon opgericht in Goes. En Goes wordt ook wel de ganzenstad genoemd. De gans staat op het stadswapen en vind je door de hele stad Goes als verwijzingen naar ganzen. En wist je dat de gans monogaam is en zijn hele leven bij dezelfde partner blijft? Dat is ook een beetje het geval bij Raccoon. Ja, want de band Raccoon bestaat al bijna 30 jaar met bijna alleen maar dezelfde gezichten. Dezelfde bandleden zitten erin. Een grote hit, Nickel for Goodbye, hoor je nu bij Radio Noord.

0: liggen klaar. Droge worsten. En niet zomaar wat. Nee, een hele doos vol met droge worsten. Jij kan het winnen. We gaan zo meteen om 2:50 plaatje overspelen. En dan mag je meespelen voor een doos met droge worsten. En goede muziek onderweg op deze woensdag. De Sugar Babes zometeen. Wings de Bauza komt eraan. En de grote vraag is natuurlijk, ja, blijft het zo bewolkt? Blijft het zo miseren? Of gaat de zon weer schijnen? Nou, daar hebben we zometeen Harma voor. Die gaat het weer vertellen. En Sander is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Ja, bewoners van een woonzorgcentrum in Kloosterburen moesten een woning uit vanwege een gaslek. En straks hoor je hoe de situatie daar nu is.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Noordnieuws. Met Sander Slager.
1: Goedemiddag, het gaslek bij woonzorgcentrum het Oldeheem in Kloosterburen is gedicht. Het lek ontstond rond 11:45 bij graafwerkzaamheden buiten het pand. Bewoners werden op last van de brandweer geëvacueerd en in de buurt opgevangen. De brandweer doet nog controles in de ontruimde gebouwen. Daarna kunnen de bewoners weer terug naar hun woning. Bij een recyclingbedrijf in Winschoten is brand ontstaan in een boot. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. De brand zorgt voor zwarte rookpluimen boven Winschoten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De haai is terug in de Waddenzee. Tijdens waarnemingen zijn honderden tot mogelijk duizenden haaien gezien. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. In de jaren 60 werd volop gevist op haaien in de Waddenzee, waarna het dier is verdwenen. Tot nu dus. Kleine geruststelling, de mens staat niet op het menu.
9: Het gaat om 2 soorten, de gevlekte gladde haai. En dat is een onschuldige krabbeneter, wordt 1 meter lang. En de ruwe haai, die is een stukje groter, die wordt 2 meter lang. En die eet vooral makreel en haring.
1: De jonge haaien zijn vooral gezien bij Schiermonnikoog, Ameland en in mindere mate bij Terschelling. En dus vandaag de 40ste sterfdag van zanger Ede Staal. Hij overleed op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Een van zijn 6 kinderen, zoon Jasper, was pas 3 maanden oud toen zijn vader overleed. Dat hij zijn beroemde vader nooit heeft gekend, vindt hij nog altijd moeilijk.
10: Dat is soms wel eens het dilemma wat ik heb. Want ik ben natuurlijk hier niet, ik ben niet op zoek naar de muzikant Ede Staal. Ik ben op zoek naar mijn vader. En naar ja, wat was mijn relatie met mijn vader geweest? En wat had hij van mijn muziek gevonden? En ik denk, misschien had hij het wel verschrikkelijk gevonden.
1: Programmamaker Remco in het Hof werkt aan een documentaire over Jasper Staals zoektocht naar wie zijn vader was. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
0: En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Harma Boer.
11: Vanmiddag is het wisselbewolkt met wat zon, maar er kan ook nog een paar buien en buitjes vuur. De wind, matig tot krachtig, over het haard langs de kust, komt uit het noordwesten. Het wordt uiteindelijk dit nog zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien en buitjes. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In Bern een mooist bewolkte dag, soms valt er een spatje regen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Zometeen op Radio Noord, de Sugar Babes.
12: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren.
8: Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Hij ligt klaar, een doos met droge worsten. Lekker smikkelen en smukkelen. Smikkelen en smullen op je woensdag, dat kan. Want je kan de doos met droge worsten winnen in Plaatje Over. En vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1983. Namelijk Yes, met Owner of a Lonely Heart.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Owner of a Lonely Heart van Yes is te horen in de populaire game GTA Vice City uit 2002. Het nummer wordt dan gedraaid op de fictieve radiozender Flash FM. Gameliefhebbers weten dat. En nu is de vraag, op welke bekende stad is de game GTA Vice City gebaseerd? Ja, als je niet gamet, dan kan die wat lastig zijn, deze vraag. Dus daarom geef ik een multiple choice. Is dat A, New York, B, Miami of antwoord C, Los Angeles? Dus Owner of a Lonely Heart van Yes is te horen in de populaire game GTA Vice City uit 2002. Op welke bekende stad is de game GTA Vice City gebaseerd? A, New York, B, Miami of C, Los Angeles? Als je het denkt te weten, of je weet het zeker, dan mag je je melden. Je mag bellen of appen met de studio van Radio Noord. Het telefoonnummer is 050-3188-288. 050-3188-288. En googlen mag ook. Dus op welke bekende stad is de game GTA Vice City gebaseerd? 050-3188-288. Nu bellen of appen en dan maak je kans op een doos met droge worsten.

0: Telefoon Ida, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat bowlen.
1: Ja, we gaan bowlen, ja.
0: Dus we moeten het een beetje kort houden, want die kegels die moeten omvergeworpen worden.
1: Ja, we moeten met 9 minuten binnen zijn.
0: Ach ja, om 3 uur dus.
1: Ja, om 3 uur.
0: Dat ga je wel redden, hoor. En misschien dat je voor die tijd nog wel een mooi prijzenpakket wint hier bij Radio Noord.
1: Nou, dat zou mooi zijn, want gisteren was rondje summer bij ons in de buurt. En toen hadden we ook al een leuke frisbee gewonnen. Afgekregen.
0: Zo.
1: En een mooie badmuts.
0: Een badmuts?
1: Van Leonie.
0: Wat leuk. Wat goed. Ben je ook in beeld gekomen?
1: Ja, zo ongeveer. Ja, was in een flits eigenlijk.
0: Oh, nou dat kan je allemaal rustig nakijken natuurlijk. Op rtvnoord.nl, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en nu al in plaatje over, want daar zit je middenin. We hebben vandaag een plaatje uit 1983, namelijk Yes met Oei. Owner of a Lonely Heart. Kwam tot nummer 2 in de top 40. Nog heel even een klein stukje luisteren.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Ja, Owner of a Lonely Heart van Yes is te horen in de populaire game GTA Vice City uit 2002. Het nummer wordt dan gedraaid op de fictieve radiozender Flash FM. En nu is de vraag, op welke bekende stad is de game Vice City gebaseerd? Is dat A, New York, antwoord B, Miami of antwoord C, Los Angeles?
2: Dat is antwoord B.
1: Miami. Ja, is helemaal goed.
2: Yes.
1: Heb je het zelf gespeeld, het spel?
2: Ja, maar dat is al long time ago.
1: Long time ago, ja. Topgame was dat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Ja, de game is gebaseerd op Miami, speelt zich af in 1986. En GTA 6 gaat er ook aankomen op 19 november dit jaar. Dan ja, komt die. Ja, ja, ja, je hebt kinderen die dat spelen of speel je het zelf,
2: ja,
1: Ida?
2: Ja, ik speel natuurlijk ook wel even mee. En ze leren me heel wat dingen op de PlayStation.
1: Ja, prachtig. Ja, ik ken zelfs mensen die hebben gewoon, want hij komt dus 19 november uit. Ik ken echt gewoon iemand die heeft gewoon een week vrijgenomen daarvoor. Die gaat een week gamen.
2: Ja, en nou, zo gaat dat bij ons niet hoor.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wacht maar tot die uitkomt. Maar goed, dat GTA 6 dat keert weer terug naar Vice City. Dus die is ook weer gebaseerd op Miami, die nieuwe game. Maar goed, dat zou jou allemaal een worst wezen. Over worsten gesproken, je hebt een doos met droge worsten te pakken.
2: Yay!
1: Ja!
2: Yes.
1: Dat wordt lekker smikkelen en spullen.
2: In de vakantie.
1: Sorry?
2: Bij een leuke game.
1: Ja, zo is dat. Hartstikke goed. Ida, heel veel plezier met bowlen.
2: Ja, bedankt.
1: En eet smakelijk alvast, hè, voor de worsten.
2: Ja, heel erg bedankt. En dat gaat zeker goed komen. Met
1: mooi zo.
2: De boys.
1: En dit is Yes op Radio Noord. Owner of a Lonely Heart. Movie.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
5: pearl. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het seizoen is weer begonnen.
14: Oh, lekker!
13: Verse aardbeien en kersen van mijn hartie. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Radio Noord.
21: De middag door.
22: Met Dimitris Kops.
23: Pak je dansschoenen er maar bij, want die heb je nodig voor Another Talk To You komt eraan. Ook zometeen hier de Cardigans. En eerst Vanessa Paradis.

0: Lekker dansplaatje op de woensdagmiddag.
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Dat dacht ik hoor. Another was dat. And Talk to You. Hier op Radio Noord. De Cardigans komen eraan. Zometeen hoor je Love Fool. En heb je al geluisterd naar Rondje Summer?
2: Radio Noord.
3: 3 weken varen we door de provincie.
2: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, we hebben er al 2 weken op zitten. En deze week zijn we bezig aan onze laatste week Rondje Summer. We varen door onze prachtige provincie. En we laten het ook allemaal zien. Op TV Noord kan je elke ochtend inschakelen om 10 uur. Dan kan je het namelijk volgen, zowel op TV Noord als op Radio Noord. Maar wil je dus de beelden zien, ga dan naar TV Noord. Ja, en vandaag zijn we geëindigd in Zoutkamp. We hopen vrijdag aan te komen in Visvliet. Dat gaat ons wel lukken. En tussendoor natuurlijk prachtige routes over het water. En als je nou iets gemist hebt of je wil het gewoon nog een keer kijken, dan kan dat vanavond vanaf 6 uur. Want dan komen de hoogtepunten weer allemaal voorbij op TV Noord. En als je iets wil zien van de afgelopen 2 weken, ga dan even naar rtvnoord.nl. Want daar staan ook alle samenvattingen van Rondje Summer.
4: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Radio Noord op woensdagmiddag met Matthew Wilder en Break My Stride. Het is 5 minuten voor 3:30. Zometeen een knaap die op zijn 17e besloot te stoppen met school. Inmiddels is hij net 21 en scoort hij hit na hit. Dus dat was een goede keuze om te stoppen met school. En wie hij is, hoor je zometeen op Radio Noord. Net als muziek van Maroon 5. ABBA komt eraan. En wil je meezingen? Dan kan je zometeen meezingen, want Clouseau komt eraan met Anne. En Sander, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En je zit hier voor het laatste nieuws. Het bulletin komt eraan. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, ik had ook moeten stoppen met school, begrijp ik.
0: Ja, had je niet gezeten.
1: Ja, nee, wat gebeurt er als je huis wordt ontruimd door de brandweer na een gaslek? Je hoort het zo van een bewoner.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Goedemiddag, het is 2 minuten voor 3:30. Noordnieuws. Is hier met Sander Slager.
1: Goedemiddag. Bewoners van woonzorgcentrum met Oldeheem in Kloosterburen mogen weer terug naar hun woning. Ze werden aan het eind van de ochtend geëvacueerd wegens een gaslek dat was ontstaan bij graafwerkzaamheden buiten het pand. De ontruiming van het gebouw verliep in alle rust, vertelt deze bewoner.
11: Nou, nee, want ik dacht, er zal wel iemand zijn eten hebben laten aanbranden. Maar toen kwam er iemand bij de deur en die zei dat we eruit moesten.
12: Ja. En toen, waar ben je heen gegaan?
11: De gang op, kijken of iedereen, de ouderen bij ons op de gang ook meegingen. En toen naar beneden, naar de binnentuin.
1: Bewoners werden opgevangen in het dorpshuis van Kloosterburen. Naast het woonzorgcentrum werden ook een naastgelegen boerderij en een woning ontruimd. De Drentse gemeente De Wolde schiet Ter Apel opnieuw te hulp. Van 16 augustus tot en met 30 september wordt in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht voor maximaal 100 asielzoekers. De opvang gebeurt op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie en is bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolde benadrukt dat het om een noodoplossing gaat en dringt bij het ministerie aan op een structurele oplossing voor de opvangproblematiek. Voor de noodopvang worden in Zuidwolde 1 of meerdere tenten geplaatst. Ook zal er beveiliging aanwezig zijn. Bij een recyclingbedrijf in Winschoten is brand ontstaan in een boot. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. De brand zorgt voor zwarte rookpluimen boven Winschoten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Een geparkeerde auto aan de Gorecht Oost in Hoge Zand is door brand verwoest. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de wagen. Er zijn geen gewonden gevallen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je op de site en app van RTV Noord.
0: En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben wij Harma Boer.
13: Vanmiddag is het wisselbewolkt met wat zon, maar er kwam ook nog een paar buien en buitjes voor. De wind, matig tot krachtig, over te hard langs de kust, komt uit het noordwesten. Het wordt uiteindelijk dit nog zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien en buitjes. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. In morgen een mooi bewolkte dag, soms valt er een spatje regen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, 18 tot 20 graden.
0: Oké. Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Maroon 5.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

namelijk 4 jaar geleden had Somber nog jeugdpuisjes. En zat hij nog op school. Later was hij 17, toen kapte hij met school. Richtte hij zich op zijn muziek. En moet je horen, hij scoort hit na hit zoals deze Homewrecker. You

Lekker meezingen op de woensdagmiddag. Dat kan hoor met Radio Noord. Anne was dat van Clouseau. En meer komt eraan om mee te zingen. Ik weet niet hoe je Engels is, maar zometeen Steve Winwood. Ja, die kan je lekker meezingen ook zometeen. En nu Nelly Furtado uit de periode dat ze samenwerkte met Timbaland. Dat hoor je aan de beat. Een beat van Timbaland. Say It Right uit 2006 nu op Radio Noord.

0: Zoutkamp.
1: Oh ja.
2: Ja, ik denk ik...
1: Je hebt even geïnformeerd.
0: Ik zeg het even, voordat jij...
1: Nee, dat klopt. Komt het troop over vandaag, ja.
0: Ja, daar zijn we geëindigd met rondje Summer vandaag.
1: Ja, klopt. Daar gaan wij straks op voortborduren. Ja. Dus alle ins en outs van Zoutkamp. Ben jij vast wel eens geweest, of niet?
0: Jazeker.
1: Ja. Ja. Ja. En voor de rest gaan we het hebben over een woonzorgcentrum in Kloosterburen. Misschien heb je het gehoord in het nieuws. Is ontruimd vanwege een gaslek. Nou, inmiddels schijnt de situatie onder controle te zijn. Maar we hebben toch even onze verslaggever daar naartoe gestuurd. Dimitri van Tijl, dus die spreken we zo meteen hoe het ervoor staat aan. En hij is nog steeds niet geraden die dag voor ons.
0: Nog steeds niet?
1: Ongelooflijk, maar...
0: Maar die twee volle dagen nog steeds niet?
1: Nee. Ik heb toch het gevoel dat we de ontknoping naderen. Maar vooralsnog nog niet. Dus grijp je kans vanmiddag en raad die lach.
0: Ja.
1: En sleep je prijs in de wacht.
0: Hartstikke leuk. En het is woensdag natuurlijk.
1: Ja. Dus we gaan weer een winnaar bekendmaken voor komende vrijdag. Daar gaan wij dan een borrelplank bezorgen.
0: Ja, dat is even lekker zo het weekend in met een borrelplank.
1: Zeker.
0: En dat kan je ook nog winnen? Of,
1: Ja, gewoon even een appje sturen straks tussen 4 en 6 naar Studio Grun. 050-318-288. Waarom jij die borrelplank kunt gebruiken vrijdag. Misschien heb je iets te vieren. Laat het ons weten.
0: Ja, dan hoef je niet te wachten tot 4 uur. Dat kan nu toch ook binnenkomen?
1: Kan nu ook al hoor. Jouw, ja, hoor. Houd het appel even in de gaten.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, hartstikke lekker. Is dit jouw laatste?
0: Dit is mijn laatste plaat.
1: Oké, heel goed.
0: Hoezo?
1: Nou nee, dan ga ik me even opmaken voor de show.
0: Doe dat maar even. Ja, je hebt het net gehoord. Dit en veel meer in Studio Grun met Erik Bats. Zometeen naar 4 uur op Radio Noord. Dit is Lunch Money Lewis.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi, Sander.
10: Mooi. De Drentse gemeente De Wolden schiet opnieuw te hulp om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Vanaf half augustus wordt in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht voor maximaal 100 asielzoekers. Handhavers van de gemeente hebben boetes uitgedeeld aan 2 personen die in de Groningse binnenstad openlijk drugs aan het gebruiken waren. Een van hen kreeg een boete, de ander ook een gebiedsverbod. Bij een winkelcentrum in Hoge Zand is een geparkeerde auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de wagen en vielen geen gewonden. Meer nieuws om 16:30.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oudenbos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oudenbos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudenbos.
12: Ja, goed idee.
11: Mmm.
14: fruit van Oudebos.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
17: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
18: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Noord. Studio Grun.
0: Met Erik Bad.
2: Goedemiddag, woensdag namiddag. Fijn dat je erbij bent. Studio Grun tot 6 uur op Noord. En we trappen af met Ricky Martin.

0: Living La Vida Loca was dat van Ricky Martin. Speciaal voor alle vakantiegangers. Ja, hier in Groningen is er geen sprake van een middagspits dankzij die vakantie.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, hè?
1: Niks aan het handje.
0: Niks aan het handje. En ja, het weer is ook nog niet altijd best vandoor.
2: Nee, dat is ook niet echt zummerstenum op dit moment. Nee, een behoorlijke dip. En kijk ik naar de lange termijn, dan blijft het een beetje een kommigon van... Dit weer een podong met wat hogere temperaturen dan 20 graden. En 23 graden is normaal. En dan zak we weer terug. Lege drukgebieden, dat zag over het algemeen wat staken ben. En dat kunnen we nog wel anderhalf, twee weken zo volhouden als ik het nou kan bekijken. Voordat er misschien even weer een verbetering komt. Ja, daar gaan we eigenlijk wel vanuit. Want augustus is er natuurlijk dan ook nog. Vandaag werd het maar een dikke 18 graden in het Lauwersmeergebied. Dat is zo'n beetje 20 graden zo verder de provincie. Met een uur, anderhalf uur de zon. En er viel een halve tot anderhalve millimeter. Maar ja, die wind, hè, dat is ook een beetje de spelbreker. Maar een uitschuit is in windkracht 7. Het is gewoon een beetje guur. Nou, de komende uren van uur het noordwesten ook nog een paar buien en buitjes. Maar storen gaan en droogt het wat meer op. Vanochtend en vannacht bewolkt in opklootsen. Een minimum van 11 tot 15 graden. En men, ja, toch ook wel weer een dag met veel bewolking. De kin hierdoor is een spatje regen uitvallen. En de wind, motig tot vrij krachtig uur het noordwesten, brengt 18 tot 20 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel. Ja, we zijn ook een beetje verwend natuurlijk de laatste weken, hè? Dat komt ervan.
1: Ja, echt, het is ook zomer, hè?
0: Het is zo, ja, het is een echte Hollandse zomer.
1: Nou, vanochtend, het was echt... ik heb nog heerlijk in de zon gewandeld. Dat kwam er net even zo precies tussendoor. En zodra ik in de auto zat, ging het weer regenen. Dat is ook net even geluk, maar hij is er nog wel.
0: Oké, en gewandeld in groen of over de
1: Nee, club? Ik was even weer in Drenthe. Maar oh. Ja, kijk, Veendam is natuurlijk echt... Dat is al ongeveer... Bijna, Drenthe.
0: Ja, ja.
1: Dus ik kom er vaak bij. Ik was nu bij Eekse, bij Anlo. Even het Hunebed gezien.
0: Kijk.
1: Prachtig.
0: Mooie omgeving.
1: Ja, ook heel mooi.
0: Heb jij je kilometers weer gehad voor vandaag?
1: Lekker doorloop.

0: Of ook niet als je, ja, ook niet als je naar het programma luistert. Mag wel, hoeft niet. Jermaine Stewart was dat. Woonzorgcentrum het Olde Heem aan de Professor Poststraat in Kloosterburen is vandaag ontruimd wegens een gaslek buiten het pand. De situatie is inmiddels onder controle. Onze verslaggever Dimitri van Tijl sprak daar de veiligheidsregio.
1: Ja, rond 11:30 kregen wij een melding van een gaslekkage. En toen wij hier ter plaatse kwamen, bleek het toch uitstroom te zijn aan de buitenzijde van het gebouw.
2: Kun je eens even vertellen, jij woont daar ook. Wat woont er allemaal? Je zei ouderen, Oekraïners. Vertel het eens even.
3: Ja, er is een stuk begeleid beschermd wonen. Er wonen mensen die gewoon een huisje huren bij ons. Er zijn een paar Oekraïense gezinnen die er bij ons wonen. Nou, en wat ouderen nog, die niet meer zelfstandig wonen. Dus van alles en nog wat. En de kinderdagopvang.
2: Ja. Overal was er niet echt paniek bij mensen?
3: Nee, volgens mij niet. Een paar mensen die waren wat paniekerig over de huisdieren. Maar...
2: Ja, tot slot, het is verholpen. Betekent dat de bewoners zo meteen weer terug kunnen?
1: Die bewoners die worden nu geïnformeerd wat hier gebeurd is. En dan worden ze inderdaad hierheen gebracht. Dan wel zelfstandig, dan wel dat er vervoer voor geregeld wordt.
2: Maar je mag terug naar binnen. Broodje opeten?
3: Ja, en ik moest nog broodjes smeren. Dus een beetje late lunch.

deze plaat nog een keer opnieuw uitbrengen met de nieuwe tekst. Ik verwacht dat eerlijk gezegd wel, want ja, girokaarten bijbestellen, 008 bellen is een beetje gedateerd natuurlijk inmiddels.

0: En het was een mooie aankomst vanmiddag. Zoutkamp. Onze eindbestemming van Rondje Zummen. En daar pakken wij de draad weer op.
1: Inderdaad, wij zijn er ook aangekomen. Net als de boot van Rondje Zummen. Die vertrekt daar morgen natuurlijk weer. En Zoutkamp is natuurlijk een van de publieke trekpleisters. Althans, het is een fotogenieke trekpleister in ieder geval. Je ziet natuurlijk heel veel mooie plaatjes van die huisjes en zo.
0: Ja, in de haven.
1: In de haven. Visje eten. We moeten er eigenlijk een beetje het Volendam van Groningen van gaan maken.
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Voor nu wonen er iets meer dan 1000 mensen. Zitten we natuurlijk weer in de gemeente het Hoogland. Of nog steeds. Daar varen we natuurlijk de hele doorheen. En morgen gaan we naar Friesland.
0: Morgen in Friesland? Met onze topo?
1: Ja, ze gaan naar Munnikenzijl varen.
0: Oh.
1: Dat is eigenlijk niet van...
0: Net over de grens.
1: Dus, nou, maar goed, daar zijn we nog niet. Vandaag Zoutkamp.
0: Ja, is al bijna Friesland eigenlijk. Hè. Het ligt er tegenaan.
1: Nee, maar dat hoort echt bij ons.
0: Ja, het hoort wel bij ons natuurlijk.
1: Ook.
0: Nou, gaan we morgen een keer naar Friesland. Maar voor vandaag dus Zoutkamp, Zoutkamp. Weet je er meer over te vertellen? Dan mag je ons bellen. 050 388 288.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het is 4:30. Het nieuws uit Stad Ommeland krijg je van Sander Slager. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Handhavers van de gemeente hebben boetes uitgedeeld aan 2 personen... die in de Groningse binnenstad op straat drugs aan het gebruiken waren. Een man zat in een portiek in de Poelenstraat aan de drugs en kreeg daarvoor een boete. Iets verderop, in de Weeshuisgang, troffen handhavers een vrouwelijke drugsgebruiker aan. Omdat zij al meerdere bekeuringen heeft gehad, krijgt zij nu ook een gebiedsverbod voor de binnenstad. De Drentse gemeente De Wolde schiet de Apel opnieuw te hulp. Vanaf half augustus tot eind september wordt in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht voor maximaal 100 asielzoekers. Het gebeurt op het verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie en is bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel te ontlasten. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolde benadrukt dat het om een noodoplossing gaat en dringt bij het ministerie aan op een structurele oplossing voor de opvangproblematiek. Voor de noodopvang worden in Zuidwolde 1 of meerdere tenten geplaatst. Ook zal er beveiliging aanwezig zijn. Bij een winkelcentrum in Hogezand is een geparkeerde auto door brand verwoest. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de wagen. Er zijn geen gewonden gevallen. Na over 2 weken begint in Oostwold de reeks voorstellingen van de Graanrepubliek. Het muziektheater, na het gelijknamige boek van Frank Westerman, is onderdeel van het project Summerbühne. Achter de schermen moet er nog veel gebeuren om de shows tot een succes te maken. Daarom wordt er nog druk gerepeteerd, vertelt acteur Jip van den Doel.
10: Nou, we hebben gelukkig nog 2 weken, want we hebben natuurlijk een supergroot team. Dus een heel koor doet mee, een heel orkest. Daar hebben we ook nog niet mee gerepeteerd. Maar alles is wel heel goed voorbereid. Dus ja, dit zijn eigenlijk de weken dat alles bij elkaar moet komen en in elkaar moet klikken. Licht, geluid, spel. Dus ik denk dat we op tijd klaar gaan zijn. Ja, en straks zit die hele tribune daar vol met mensen en dan moet het gebeuren.
9: Van den Doel speelt de zoon van een machtige herenboer die verliefd wordt op de dochter van een landarbeider. De Graanrepubliek is van 5 augustus tot en met 6 september te zien in Oostwold. Dat was het nieuws. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
8: Dankjewel. Dan nog het weer met Harma.
11: Vanmiddag is het wisselbewolkt met wat zon, maar er kwam ook nog een paar buien en buitjes voor. De wind, matig tot krachtig, over het haard langs de kust, komt uit het noordwesten. Het wordt uiteindelijk dit nog zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien en buitjes. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. En morgen een mooi bewolkte dag, soms valt er een spatje regen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden.
8: Zometeen spelen we onze lachlijn. Gisteren is hij wederom niet geraden, dus hoor je hem straks nog een keer. Grijp je kans. Probeer ons te bereiken via 050-318-288 en noem je de juiste naam. Dan zijn de prijzen voor jou. Mocht je het hebben gemist, onze topo vandaag, Zoutkamp.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkerbijwagenborg.com.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: One Republic had een beetje hulp van David Guetta in dit geval. I don't wanna wait. We gaan de lachlijn spelen. Let goed op. De lach die al een paar dagen staat. En die je nog een keer gaat horen dadelijk. Weet jij wie het is? Meteen bellen. 050-381-288. Gooi je kans grijpen. Want heb je het goed, dan zijn de prijzen voor jou.
1: En anders ga ik, dacht ik, morgen een hint geven. Want ik heb al een leuke hint bedacht. Oh ja. Maar hij is nog net te vers om dat nu al te communiceren.
0: Ja, vind ik ook. Nou,
1: dus nu kun je nog winnen zonder hint, mensen. Dit is een belangrijk moment.
0: Ja, doe je best. Het gaat dus om deze lach. Wat toch echt een lach is. Als die helemaal geraden worden, dan gaan we ook laten horen hoe het precies zit met die lach. Maar nog een keer. Ja, dat is hem. 050-388-288. Is je antwoord goed, dan krijg je de muziektegel van Studio Grun. Dat is alleen al leuk, want daar mag ook jouw favoriete plaat in. En als je dan bij jou thuis bezorgd wordt, dan staat jouw nummer ook gewoon bovenaan het lijstje. En hebben we nog sokken? Want het gaat om de allerlaatste paar die we hier voor het hebben.
1: Ja, dat klopt. Want
0: die heb je geclaimd?
1: Die heb ik geclaimd.
0: Ah,
1: die heb
0: okay.
1: ik overlegd met de prijzenredactie. Dus je kan nu nog de sok winnen. En het zijn waarschijnlijk de laatste die je gaat winnen. Want we krijgen binnenkort weer een andere prijs.
0: Dus daarvoor de moeite waard. Een collectors item. Nou, 050-388-288. Misschien ben je onze kandidaat na Cheap Trick.
2: I want you to want me.

0: Trick uit de zomer van 1979. Ik weet het nog heel goed. Dat was een schoolreisje. Zesde klas lagere school. Ja, dat vergeet je er nooit weer, hè. T-Trick dus, I want you to want me. We gaan de lachlijn spelen. We hebben Gea Linker aan de telefoon uit Tolbert. Dag Gea.
1: Hallo.
0: Hallo. Fijn dat je meedoet.
1: Ja, ja.
0: Je weet, dan maak je kans op een mooie prijs, hè?
1: Ja.
0: Heb je hem al, die Studiogun muziektegel?
1: Nee, ik heb niks.
0: Je hebt nog helemaal niks.
2: Nee, hele huis is leeg.
1: Nou, hele huis is leeg.
2: Moet even wat goodies heen.
0: Kun je wel wat inrichting gebruiken?
2: Ja. Ook geen dressoir om hem op te zetten. Dat moet dan
1: natuurlijk. Nee, ook niet. Heb ik niet.
0: Nou, zet je mis maar op de grond. Dat maakt niet uit. Je moet hem eerst maar even zien te winnen, want zover zijn we nog niet. Het ging om deze lach. En jij herkent iemand?
1: Ik dacht Wendy van Dijk.
0: Wendy van Dijk.
2: Nou, dan ben ik zo benieuwd. Hoe kom je nou bij Wendy van Dijk?
1: Volgens mij hebben jullie het vrijdag zelf verraden.
0: Nou, wij niet hoor. Wij waren er vrijdag niet.
2: We hebben Hans hier per ongeluk een keer de show laten doen.
1: Ja, dat is, Hans dan.
2: We kunnen hem eigenlijk de bon niet toevertrouwen, hè? We gaan even luisteren.
0: Ja, we spoelen even de band terug. Wat gebeurde er afgelopen vrijdag?
3: Goed, we komen tot de ontknoping. Is dit de lach van Wendy van Dijk? Die sensuele lach. John, zullen we luisteren of het goed is?
0: Nou, toen zei Hans van nee, het is niet goed.
2: Dikke zoemer kwam er achteraan.
0: Ja. Maar goed, Gea.
1: Ja?
0: Het is inderdaad Wendy van Dijk. Ja hoor, goed opgelet, goed opgelet. We proberen het nog een beetje te verdoezelen. We hebben het gewoon nergens meer over gehad. Maar jij was even scherp. En we gaan ook even controleren of het inderdaad Wendy is. Let op hoor.
4: Twee.
0: Dat was het. Wendy van Dijk. We zaten maar even te twijfelen. Was het misschien Oeshi?
2: Nee,
0: het was echt Wendy. Dus we keuren hem helemaal goed. En dat betekent dat jij onze prijs thuis gestuurd krijgt.
1: Mooi zo.
0: De allerlaatste paar sokken van RTV Noord. En dus die muziektegel.
2: Maar liedje naar keuze, hè?
0: Ja, je mag zelf een liedje bedenken die in de lijst komt te staan. Heb jij een favoriete gedachte al?
1: Ik wil Bert Solo.
0: Bert Solo?
2: Oh, leuk.
0: Oh, ja, die kennen wij toevallig. Ja.
1: Bijna ja, mijn buurman.
2: Oh, wat grappig. Maakt het ook nog uit wat van Bert Solo?
1: Wat zei je?
2: Maakt het je nog uit welke van Bert Solo?
0: Als iemand solo is.
1: Nee.
2: Als je maar...
1: De laatste mag wel.
0: Ja, hoe gaat het met jou? Is de laatste die wij in ons systeem hebben. Ja, hij maakt hits aan de lopende band.
1: Nee, maar doe die maar.
0: Doe die maar.
1: Die is
0: nou,
1: goed.
0: Voordat we die gaan plaatsen, moet je eerst even een plaatje verwijderen. We hebben twee liedjes, dat zijn eigenlijk twee hele prachtige nummers. Maar één daarvan moet toch wijken voor Bert Solo. Ik ga je eens even laten horen. Moet jij maar zeggen welke je eruit wil hebben?

0: Of deze. And you can't see them there on Sunday morning. Ook een mooie. De Eagles. The Last Resort. Het is aan jou, Gea.
1: Ik vind allebei niks, maar doe die eerste maar.
0: Allebei niks.
2: De police wordt gewoon is bij deze gebeurd.
0: En bedankt.
2: Floor.
0: Nou, die gaat eruit. Betekent dat we ruimte hebben voor jouw buurman, Bert Solo. Die we vast nog wel eens in de toekomst gaan horen in dit programma.
1: Dat... Ik denk het wel. Oh, je... Vast wel.
0: Ja?
1: Maar goed in dat ding moet zeggen.
0: Wat
1: ik moet even zeggen, dat maakt je goed in de boot staat vorige week. Prachtig. Of voor 2 weken terug.
2: Ach, lief. Wat ja. Lief, hoor.
0: Heb je dat allemaal gevolgd? Ja, dus.
2: Ja, ze hebben alles goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor het compliment.
2: Compliment nemen we even aan. En in de ruil daarvoor krijg jij een mooie prijs.
0: Ja.
2: Voor in dat lege huis.
1: Dankjewel.
0: Blijf even hangen voor je gegevens. En deze man herken je. Het is je eigen buurman, Bert Solo. En
1: ja,
0: we gaan er met jou.
1: Dankjewel.
0: Doe hem de groeten voor ons, hè.
1: Ja, doe ik.
0: Hoi.

Bert Solo, de buurman van Gea Linker. Die onze lach geraden heeft. Het was inderdaad Wendy van Dijk. En heb jij ook een buurman, dan mag je die ook in onze lijst plaatsen. Moet hij wel kunnen zingen natuurlijk. Hè? En je moet de lach natuurlijk raden. Morgen, omdat hij dus vandaag geraden is, een nieuwe lach. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En straks terug naar onze topo. Zoutkamp, maar eerst Yazoo.

0: Yazoo en zangeres Alice Moyet. Klinkt een beetje als Depeche Mode dit. Dat kan wel kloppen, het is dezelfde producer, Vince Clark. Don't go, was dat. Vandaag zijn wij in Zoltkamp.
1: Ja, heb ik veel tijd?
0: Nou, 2 minuten.
1: Oké, want ik heb echt, deze natuurlijk op Zoutkamp, kun je echt heel veel vertellen. En er komen ook allemaal berichtjes binnen. Bijvoorbeeld, de laatste keer dat we er waren, een paar jaar geleden alweer, was het denk ik toeristisch nog niet helemaal af. Want wat Leonie en Daniel vandaag wel lukte, een broodje paling scoren, lukte ons destijds niet. Binnenkort maar weer eens proberen. Wij willen natuurlijk het, nou ja, wij willen, ja, dat hebben wij net een beetje bedacht, het Volendam van het noorden van maken. Ja. Want Volendam is vanaf hier echt een enorm stuk rijden en de vis is daar onbetaalbaar. Maar dat vinden mensen toch leuk, even zo'n dagje.
0: Ja, dus, en wij ook onze eigen palingsound in Groningen.
1: Precies,
0: ja.
1: Daar kunnen we wel op inzetten. Ik zei al, het is ongelooflijk fotogeniek. Maar dan hebben we nog niet gerekend op de toren van de voormalig gereformeerde kerk. Ik kreeg een appje van Peter Koers. Hij stuurde er ook een foto bij. Er is de keien van de gemetselde toren zijn allemaal telecomantennes gemonteerd.
0: Oh.
1: Wie heeft dat bedacht, stuurt hij er nog bij. En het ziet er inderdaad... Want zal het gaan? Ja, ze komen zo wel voorbij.
0: Ik zal even
1: we zien nu even
0: te letten,
1: weer. Maar. Nee, daar komt het dan straks. Dan moet je zomaar even kijken. Maar die ziet er niet meer zo mooi uit. Graag even misschien dat iemand dat wel weet. Hè. God, dat kon echt nergens anders. Of dat was echt heel erg nodig. Maar het doet natuurlijk een kerktoren niet echt goed. Als er allemaal van die enorme schotels op zitten.
0: Inderdaad, ik zie hem nu ook volgens mij. Ja.
1: Dit is hem dan. Heb je hem toch alweer gezien.
0: Ja.
1: De naam Zoutkamp. Wat denk jij dan?
0: Nou, dat zal ongetwijfeld met het zoute water te maken.
1: Natuurlijk. Tenminste, ja. Nou, ja en nee. Want ik dacht ook, het ligt aan zee, hè, de Lauwerszee. En dan heet dat daar zout, maar het zout water is. Dat is in zekere zin...
0: Zoute haring.
1: Nee, het is op zich wel zo. Het komt door de zoutwinning. Maar dat kan natuurlijk alleen maar door het zoute water. De oudste bekende vermelding is al uit 1418. Toen heette het ook gewoon al Zoutkamp, maar dan natuurlijk oud geschreven. Zoltkampum, dus een beetje nog een ouderwetse manier. Maar 1418 had het in principe al wel die naam. Zolt, hè, zout. En kamp betekent omheind stuk land. Dus er stond eigenlijk omheind terrein waar zout werd gewonnen. Of zoutveld. Het kustgebied van Groningen was allemaal ziltveen. Dan groef je dat veen er allemaal uit. Dat zeewater was natuurlijk daar helemaal ingezogen en zo. Als je dat dan droogde en verbrandde, dan bleef het zout over. En dat zout, dat werd een belangrijk handelsproduct. En daarmee kon je natuurlijk voedsel conserveren. Weet je, het hadden nog geen koelkasten, dat soort dingen. Het is in 1418 nog niet echt een dorp. Het is dan gewoon een plek waar zoutwinning plaatsvindt. Pas eind 16e eeuw hebben we een nederzetting te pakken. Want de Spanjaarden gaan het vanwege de strategische ligging daar bouwen. Omdat het de monding van het Reitdiep en de schans daar ligt. En dan groeit Zoutkamp later pas uit tot wat het nu is. Een vissersdorp. Was dat 2 minuten?
0: Ja, nou, iets meer. We lopen iets uit. Ja, halen we een stukje van een remix af. Is die anders? Straks na 5 uur meer, dus blijf bij ons. De Rhythmics mogelijk volmaken tot 5 uur. There must be an angel.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan Gronings Nieuws. Sander heeft ons de hoofdlijnen.
13: Zeker, goedemiddag. Bewoners van woonzorgcentrum het Oldeheem in Kloosterburen kunnen weer terug naar hun woning. Het complex werd vanochtend ontruimd nadat buiten het pand een gaslek was ontstaan. Enexis heeft het lek gedicht en de brandweer heeft het pand veilig verklaard. Wie wil zwemmen in de Kanningenplas in stad moet oppassen voor blauwalg. Het waterschap heeft daar een waarschuwing voor afgegeven. Zwemmen kan daar leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. De handhavers van de gemeente hebben boetes uitgedeeld aan 2 drugsgebruikers in de Groningse binnenstad. Een van hen kreeg een boete, de ander ook een gebiedsverbod. Dat was het voor nu. Meer Noordnieuws om 5:30.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord.
12: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
12: Laatste nieuws hoor je hier, maar ook weer verkeer. Straks na 5:30 nog meningen van Groningers op straat. En wat vindt u? Maar ook fijne muziek. Robbie Williams.

0: Vele fans waren ontroostbaar toen Robbie Williams een stekker eruit trok bij Take That destijds. Maar er kwam een hele mooie solo-carrière voor terug voor deze man. Rock DJ. Veel Groningers die geen vakantie hebben, die zijn inmiddels klaar met werk, op weg naar huis. Blijf luisteren naar Radio Noord. Zometeen na 5:30 hebben wij nog meningen van Groningers op straat. Ik ben heel benieuwd naar het onderwerp vandaag.
1: Ede Staal, hè?
0: Ede Staal.
1: Ja, we horen het al de hele dag. Oh, wacht even.
0: Is het vandaag?
1: Houd even vast. Ik twijfel nu ineens. Of dit. Wacht even hoor. 40 jaar, nee, het is wel zijn sterfdag. Oké.
0: Okay. Vandaag.
1: Ja. Oh. Ik dacht ineens, dag kreeg ik sterfdag en is het zijn verjaardag vandaag? Dat ik het heel verkeerd. Nee, het is vandaag de sterfdag van Ede Staal. Dat betekent precies 40 jaar geleden.
0: Ik weet nog dat het nieuws bij ons binnenkwam, thuis.
1: Ja, oh thuis. Ik wou zeggen, was je bij Noord toen? Maar, dat is nog wel langer
0: geleden. Mijn ouders hadden Noord opstaan. En volgens mij was het Ellen Bourgogne die destijds het trieste nieuws bracht op de radio.
1: 1986, want hij deed ook veel voor Noord, toch? Hij maakte ook wel speciaal...
0: Het is een ochtendshow op zondag, volgens mij.
1: Ja.
0: En liedjes inderdaad. Mien Toentje natuurlijk, hè, van de rubriek die we destijds hadden. En sindsdien de bekendste Groninger zanger natuurlijk, hè?
1: Alle tijden, ja. Zijn muziek draaien we nog veel. En elke Groninger die voelt daar volgens mij iets bij. Nou ja, elke, ja, nou, dat kun je denk ik wel redelijk stellen. Dus de vraag is ook van, luister je nog wel en doet de muziek ook nog iets met je?
0: Ja.
1: En dan vraag ik dan meteen aan jou, wat vind jij ervan?
0: Nou ja, het is voor mij vooral een stukje nostalgie.

0: Ja.
1: Ik bedoel, mijn ouders zijn er gelukkig nog. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar ook wel iets mee hebben. Van nou ja, vroeger werd thuis de muziek van Edith Stang gedraaid. En toen vond ik het helemaal niks. Daar ben ik heel eerlijk in.
0: Nee, ik vond het vet mooi als kind. Ik had een cd, gewoon die cd die iedereen kent. Die hele die boerderij met die blauwe lucht, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan de hele tijd mijn toentje op repeat. Volgens mij stond het nog nooit zo donker geweest daarna. En dat vond ik natuurlijk heel saai en sloom.
1: Ja.
0: Maar
1: ik ben later echt gaan waarderen. En ik heb beide LP's ook van mijn ouders overgenomen. Die staan nu bij mij thuis.
0: In de collectie.
1: Ja, in de collectie, ja.
0: Nou, dus, daar gaan we het over hebben zo.
1: Nou, en waar zijn we dan? Waar vragen we dat?
0: Delfzijl.
1: In Delfzijl. Dat hoor je zo meteen dus na 5:30 in Studio Grun. Straks hoor je ook nog van Tanja wat we vanavond op tv kunnen zien. En we keren nog terug naar Zoutkamp, waar we ook vandaag geëindigd zijn met Rondje Zummen. Het zou leuk zijn als we daar nog iemand vinden die zegt, nou, ik werp mij wel op als ambassadeur. Mag ik even extra reclame maken voor het dorp? Dan mag je maatje even appen of bellen. 050-318-288. Straks ook nog wat weer met Harma, maar eerst muziek van Dan Hartman. 1984. We are the young.

0: We Are The Young van Dan Harmon. Mooi, Arwa.
1: Ja, mooi.
0: Een paar mindere dolk, maar het is een schiweekend, toch?
1: Ja, nou in ieder geval zotra. Dat liet dit nog wel weer uit te springen. Vrijdag gaat de temperatuur ook weer boven de 20 graden nu kan. Maar het wordt ook wel niet al te bijzonder. Een beetje jammer, man, voor een rondje zomer. Maar gelukkig wordt het in vrijdag wel weer in zomersfeer in Oosloon. Ja, en dan is het de vraag van, ja, wat gaat de zomer eigenlijk nog down, hè? Want ik bedoel, we zitten op dit moment in de Hondsdong. En als hij een beetje wisselvallig ben en zo in de eerste week van wanneer dat de Hondsdong begonnen ben, 20 juli tot 20 augustus, ja, dan wil dat nog wel eens even een behoorlijke smet op de feest. Vreugde geven. Want ja, het was alweer zo mooi. Maar ja, er komt natuurlijk ook altijd wel weer wat minder weer. Zulfse buurt uitschuit er in windkracht 7 min rood schaal. Motig tot haren noordwestelijke wind. Bewolkt, droog, 20 kilometer zicht. Een uurtje maar de zon. En een dikke millimeter is de vaten. Het waren wat lichte buitjes. En het is uiteindelijk nog net 20 graden worden. En 16,5 op dit moment. 1 millimeter is er ook vaten. In Sibboen zo'n beetje 20 graden. En de barometerstand dus 19 millibar. Nou, vernomen de komende uren zorg ik nog wel een paar buitjes, maar storen gaan en gaat dat wat meer opdrukken. Er is bewolking, er komt wat opkloots en een overnemende wind met een minimumtemperatuur vannacht van zo'n 11 tot 15 graden. Maar ook weer een dag met veel bewolking. De kin hierdoor is een spatje regen van. De wind motig tot vrij krachtig in het noordwesten brengt 18 tot 20 graden. Soms of loter in de middag misschien ook nog wel een beetje zon. S'nachts opkloots. Vrijdag dan hebben we nou redelijk wat zon. 22 tot 24 graden. Zaterdag gemiddeld 24 graden. Zondag hebben we te mat met een aantal buien en Monag is het in weer droog en de temperatuur 20,5-21 graden.
0: Oké, dus vakantiegangers op de camping in eigen provincie holden nog nooit recht over?
1: Nee, het holt nog nooit recht over. Maar het hebben we op dit moment van vrijdag in zaterdag.
0: Oké. Okay. Harma, dankjewel, Schierholms.
1: Jo, mooi. Net zo. Mooi.

0: echte hitmachine geworden. Deze Alex Warren, Fever Dream was dat. Zometeen om 6 uur is weer tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Tanja Tuinstra was gisteren nog hier bij ons. Maar voor wie wil weten hoe het decor eruit ziet, moet nou even TV Noord aanzetten. Dan zie je haar. Tanja, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, we zijn heel benieuwd wat we gaan zien straks bij jou.
1: Nou ja, we hoorden nu een beetje dat op veel plekken, tenminste, dat de appeloogst tegenvalt dit jaar. Ja. Maar niet in Groningen. Althans, de telers die wij hebben gesproken, die hebben daar geen last van. Dus we hebben voldoende appels hier nog voor de komende maanden. En over 2 weken dan is er weer een nieuwe voorstelling. Een theatermuziekvoorstelling van Zummerbühne. En dat is in de Graanrepubliek. En daar zijn ze natuurlijk al druk bezig met opbouwen. En daar gingen wij even kijken. Dat zijn, als ik al goed bedenk, 25 shows die daar dus vanaf begin augustus worden, worden getoond. Of die daar spelen. En rondje Zummer natuurlijk weer vandaag.
0: Oké. Okay.
1: Met iets minder weer ook, maar goed.
0: Ja, dat valt. Dat viel vandaag een beetje tegen, hè?
1: Ja.
0: Morgen ook nog een beetje. Maar ja, vrijdag wel een goed onthaal, heb ik begrepen.
1: Dat wordt beter.
0: Ja. Tanja, dankjewel. We gaan kijken straks. 6 uur dus. Noord Vandaag. Met daarna rondje Zummer. We eindigen vandaag in Zoutkamp. Daar hebben wij de draad weer opgepakt. Daar hoor je straks nog veel meer informatie over. Na Media.

0: vroeger gelegen aan de Lauwerszee. Maar sinds wij ons kunnen herinneren ligt die dijk daar al. Dus Lauwersmeer natuurlijk. Zoutkamp, daar zijn we vandaag.
1: Ja, wil je precies weten wanneer dat precies was?
0: Ja.
1: Zoutkamp was een vissershaven tot 1960. Iets in 1960 nog, want dan wordt de Lauwerszee afgesloten. Dat is in 1969. En dan verplaatst de haven dus naar Lauwersoog.
0: Oh,
1: waar we nu al vis gaan eten.
0: Heb ik er eigenlijk al meegemaakt?
1: Jij hebt het dus wel meegemaakt. Ja. Niet? Maar jij zei, zolang we ons kunnen herinneren.
0: Nou, zover gaan we.
1: En dan heb jij toch
0: terug.
1: Niks verkeerds gezegd.
0: Nee.
1: Dat betekent dat dus de garnalenkotten zo met de lettercode ZK Zoutkamp een nieuwe lichtplaats krijgen. Nieuwe visafslag. Mensen zijn natuurlijk ongelooflijk boos over. Zijn er niet blij mee. Iedereen zegt, nee, dat willen we niet. Als je daar woont, hè? Niet, bedoel, ja, wij in de stad waarschijnlijk minder. Maar in Zoutkamp zijn ze er helemaal niet blij mee. En bijna alle bedrijvigheid verdwijnt gewoon uit dat dorp. Hier staat ook levendigheid. Nou ja, ik was er niet bij, maar neem ik dan maar even aan. Tot 1980 is het een beetje rustig daar eigenlijk. De woede over de afsluiting van de Lauwerszee bestaat nog in 2009. Want bij het 50-jarig bestaan van het Lauwersmeer, dat dan wordt gevierd, spreekt men liever van een herdenking dan van een viering.
0: Weet je, hetzelfde wat in Urk ook gebeurd is natuurlijk, hè, met de afsluitdijk.
1: Want dan je leeft daar natuurlijk helemaal van. En dan ineens niet meer. Er wordt gewoon dan wel van je afgepakt. Het dorp staat nog steeds wel bekend om de garnaal. Ondanks dat het dus verschoven is, nog steeds wel echt een garnalendorp. En dus die kleurrijke huisjes. Meest gefotografeerde plek van Groningen. Eén van de meest gefotografeerde plekken van Groningen.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, even met me, dat kon ik niet vinden, maar je hebt natuurlijk die andere meest gefotografeerde plek van Groningen, de Rijdiephaven. Als je daar vertrekt met de boot en je volgt hem, dan kom je dus bij Zoutkamp bij die huisjes. Dus eigenlijk kun je beginnen en eindigen bij de gekleurde huisjes.
0: Ja.
1: Hoe lang zou je daarover doen? Is dat een leuk dagtochtje? Is gewoon even zomaar een tip van mij als je gaat varen. Ben je wel lang bezig, denk ik?
0: Ja, ben je wel een paar uurtjes onderweg.
1: Ja, maar dat kan toch mooi zijn op een mooie zomerdag.
0: Ja.
1: Als je dan aankomt in Zoutkamp, wat kun je dan doen? Nou, het visserijmuseum bezoeken, de oude vissersboten bekijken. Ze doen ook nog steeds van die vaart, weet je, van die excursies. Dat je gewoon eventjes een stukje mee kan varen bijvoorbeeld. En dat je mee de oude sluizen en de vissershuisjes vanaf het water kan zien. Ja.
0: Gebakken kabeljauw halen.
1: Wow. Heerlijk. Ja, ik heb wel weer honger ervan gekregen.
0: Oh, sorry. Nou ja, van alles. Nou, straks sluiten we af in Zoutkamp.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nieuwe hond?
4: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
8: 1 minuut over 5:30 inmiddels. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Met Sander Slager, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Wie wil zwemmen in de Kardingenplas in de stad moet rekening houden met blauwalg. Voor het zwemwater geldt vanaf nu een waarschuwing. Dat betekent dat zwemmen een verhoogd risico met zich meebrengt op gezondheidsklachten, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten. Op andere plekken in de provincie is eerder al blauwalg ontdekt. Onder meer in het zwemwater bij Lettelbed, Vlachtwedde en aan de zuidkant van het Paterswoldse Meer. Bewoners van woonzorgcentrum het Oldeheem in Kloosterburen mogen weer terug naar hun woning. Ze werden aan het eind van de ochtend geëvacueerd wegens een gaslek. Dat was ontstaan bij graafwerkzaamheden buiten het pand. De ontruiming van het gebouw verliep goed, vertelt deze bewoner. Van paniek was geen sprake.
10: Nou, nee, want ik dacht, er zal wel iemand van deze hebben laten aanbranden. Maar toen kwam er iemand bij de deur en die zei dat we eruit moesten.
11: Ja. En toen, waar ben je heen gegaan?
10: De gang op, kijken of iedereen, de ouderen bij ons op de gang ook meegingen. En toen naar beneden, naar de binnentuin.
9: Bewoners werden opgevangen in het dorpshuis van Kloosterburen. Naast het woonzorgcentrum werden ook een naastgelegen boerderij en een woning ontruimd. Handhavers van de gemeente hebben boetes uitgedeeld aan 2 personen... die in de Groningse binnenstad op straat drugs aan het gebruiken waren. Een man zat in een portiek in de Poedestraat aan de drugs en kreeg daarvoor een boete. Iets verderop in de weeshuisgang troffen handhavers een vrouwelijke drugsgebruiker aan. Omdat zij al meerdere bekeuringen had gehad, kreeg zij nu ook een gebiedsverbod voor de binnenstad. De Drentse gemeente De Wolde schiet Ter Apel opnieuw te hulp. Vanaf 30 augustus tot eind september wordt in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht voor maximaal 100 asielzoekers. De opvang gebeurt op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie en is bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolde benadrukt dat het om een noodoplossing gaat en dringt bij het ministerie aan op een structurele oplossing voor opvangproblematiek. Voor de noodopvang worden in Zuidwolde 1 of meerdere tenten geplaatst. Ook zal er beveiliging aanwezig zijn. Dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van RTV Noord.
8: Dankjewel, Sander. Gaan wij door met het weer. Hier is Harma.
12: Vandaag was er veel bewolkt. Er kwam wat regen in buitengebiedjes over. En ook vanavond bleef nog nooit altijd droog. Geleidelijk aan het wordt wel droog. Met wat volker opklooten zijn vannacht een minimum van 11 tot 15 graden. En een overnemende wind. Men ook weer een dag met veel bewolkt. Er kan hier en door eens een spatje regen uitvallen. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden.
8: Het is woensdagmiddag. De week is alweer half om. Dus kijken we alweer reikhalzend uit naar vrijdag. En heb jij komende vrijdag iets te vieren? Geef het dan aan ons door via de WhatsApp, dan maak je kans op onze goed gevulde borrelplank 050-3188-288. Door de meest originele inzenders floten we straks een winnaar.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Werken waar je er echt toe doet?
3: op het water, in de techniek of op kantoor.
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
3: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.

0: van Shepherd op Radio Noord. Ja, tijdens de hele uitzending komen al appjes binnen voor de borrelplank. Dan komt Dimitris vroeg mij rond 3:50 al na. Van, hey, het is woensdag, hoe zit het met die borrelplank? Ja, die gaan we weer weggeven. Nou ja, oké, daar komen ze binnenstromen. En uit al de originele inzenders, moet ik even bijzeggen, de meeste originele zijn we even uitgepikt. En ja, dan moeten we gaan loten natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Die krijgt hem deze keer. Nou ja, de winnaar hangt nu al aan de lijn. Uit Kloosterburen, Saskia van den Hoek.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij hebt iets te vieren komende vrijdag, want er is iets gereed bij jou thuis.
2: Ja, de keuken.
0: De keuken.
1: De keuken is klaar en hoef je meteen niet te koken.
0: Ja.
2: Nou, heerlijk.
0: Ja, want hoe lang heeft dat geduurd, alles bij elkaar?
2: We zijn er bijna 3 jaar bezig met verbouwen.
0: 3 jaar? Je kan bijna een aanmerking voor help, mijn man is klusser.
2: Ja, ook omdat we het zelf doen. Dus ja.
0: Ja, helemaal zelf gedaan?
2: Ja, alles zelf.
0: En dan zeggen ze altijd, dat valt altijd tegen. Maar wat viel er nou tegen?
2: Het was een voormalig drugspand.
0: Oh.
1: Nou, dat valt zeker tegen.
0: Dus je kwam van alles tegen nog?
2: Ja, je kwam echt van alles tegen.
0: Oké, en nu is alles spik en span?
2: Ja, bijna. Maar de keuken vond ik wel het belangrijkste. Volgend jaar het dak nog.
0: Ja, oké.
2: En dan zijn we klaar.
0: Oh, ik dacht alleen een keuken, maar het hele huis...
1: Drugsafval eruit, dakje erop.
0: Ja. Nou ja, het voordeel was een borrelplank, Saskia. Als je hem leeg hebt, dan kun je gewoon die borrelplank natuurlijk gewoon in je keuken zetten, hè? Een mooi plekje.
2: Ja, heerlijk. Lijkt
0: dus,
2: me echt heel mooi.
0: Een aanwinst voor jouw keuken. Gefeliciteerd, je krijgt hem de komende vrijdag thuis bezorgd.
2: Dankjewel.
0: Eet smakelijk alvast en geniet van je nieuwe keuken, hè?
2: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: staat al jaren mee. We noemen hem ook niet voor niks een oude rot in het vak. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
1: Wat vindt u?
0: Het is vandaag de 40ste sterfdag van troubadour en Groningse icoon Ede Staal. Dus gingen wij de straat op in Delfzijl om te vragen naar herinneringen aan Ede Staal.
2: Wat zegt de naam Ede Staal u?
3: Niks.
2: Joem, gooi muziek van Ede Staal in de, in de kast hoor.
3: Nee. Nee, komt er ook bij neer.
2: Ede Staal, wat heeft hij voor jou betekend?
4: Nou, ik ben niet van Groningen. Wij zijn niet uit Groningen, maar dat maakt niet uit. Ik vind hem een goede zanger. En jammer dat hij er niet meer is.
2: Ja, want het is vandaag 40 jaar geleden dat hij overleed.
4: Is dat zo? Dat is een gedenkwaardige dag dan voor veel mensen.
5: Geweldige muziek, ja. Echt jammer dat zo'n man voor vrouw overleden is. Maar ja, dat is alleen maar het leven, hè.
2: Maar leeft dat nog een beetje bij jou? De muziek van Ede Staal?
6: Zeker. Wel eens grote bang, ja. En andere liedjes. En dan nooit zo duister geweest.
3: Teksten ben misschien wel oudig van sommigen, maar muziek is meer dan waardeloos. Trekgeugeltje, gitaartje, drumstelletje. Amateuristisch.
2: Draai je ook veel muziek van Ede Staal?
7: Altijd. En ik, altijd naar muziek, altijd en uit. Dus,
2: wat is jouw indruk, zeg maar? Leeft dat nog onder de gunnige bevolking?
7: Ja, hè? Als het te veel weer is, dan zingen ze allemaal.
2: En zing, muziek van Ede Staal zing, lukt dat nog?
5: Ik zelf, nee. Dat lukt mij, hè?
2: Dus wie heeft hier nog nooit op stroot stond te zingen, zeg maar, met z'n baarden?
5: Zingen ken ik nooit.
2: Zingt u ook wel eens mee met de muziek van Ede Staal?
4: Niet echt. Ten eerste, het Gronings gaat me niet zo goed af. Ik probeer het wel eens, maar dan iedereen hoort gelijk dat wij niet uit Groningen komen. Dus dan praten we gewoon Nederlands, hè. Dus.
0: Meningen van Groningers en niet-Groningers op straat in Winsum. Delfzijl, sorry. Henk Elderman was daar voor ons. Straks gaan we nog één keer terug naar Zoutkamp. We sluiten af met ons dagmenu. We hebben eerst nog

0: Something Good was dat van Ilse de Lange. Zoltkamp waren we vandoor. En daar vertrekken we ook weer morgen vroeg.
1: 10 uur, hè?
0: 10 uur.
1: In Spijen.
0: De ene laatste dag.
1: Kun je mooi die huisjes even zien. Visserijmuseum bezoeken.
0: Fotootje maken.
1: Visje eten.
0: Ja.
1: Een dikke tip.
0: Zeker.
1: 1100 mensen ongeveer. Ik heb ze niet gesproken.
0: Heb je trouwens nog de schimpnamen benoemd van de Zoltkampers?
1: Ik kan het nog even doen.
0: Ik zag het ergens staan.
1: Ja, ik heb het. Wacht, geef me één moment.
0: Ja, dat is altijd leuk.
1: Als jij mij er even... Ja, schellenviskoppen. Zoutkampen is van oud natuurlijk een vissersplaats. En wij zijn er net garnalenkotters. Maar eigenlijk werd er vooral veel schelvis binnengebracht. En daarom schellenviskop.
0: Schelviskop. Hey, doe. Ja, dan weet je dat ook weer. Hoe je een Zoltkamper kan aanspreken. Of ze het leuk vinden, weet ik niet. Maar oké. Okay. Wij laten nu al Zoutkamp achter ons.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Morgen vroeg ons team op de boot ook.
1: Die varen en dan, weer verder.
0: Kun je ze uitzwaaien. Wij zwaaien jullie ook uit zo dadelijk na ons dagmenu. Want we gaan eerst even terug naar de tijd. We gaan terug naar het jaar 2002.
1: Oeh, 2002 is over rondje zomer gesproken ook het moment vandaag. Maar dat begonnen we toen dus iets later.
0: Ja.
1: De Bodenrieder.
0: De Bodenrieder.
1: Maar niet zomaar, het is de allerlaatste editie. De derde dan al. Ben jij met alle drie mee geweest? Neem even mee.
0: Nee, alleen met deze. Want daarvoor, even denken. Ja, de laatste. Ja.
1: En dan de hele tijd met die leuke paarden waar iedereen zo mee was. We kwamen allemaal dingen brengen, toch? Ik heb wel veel gehoord.
0: En we hadden een eigen tune.
2: Boren en jongens, ja, hier ben ze weer. Vriend in de week met Noord.
0: Ja, dat was heel gezellig hoor.
1: Echt. Maar jij bestuurde dus niet zelf de wagen, want er was een koetsier.
0: Ik zat naast de koetsier af en toe en het publiek in, hè. Dus dan stopten we weer ergens en dan was je gewoon een verslaggever. Hartstikke
1: geweldig. En het is ook het mooiste met paard en wagen, dat is het beste tempo voor dat soort.
0: Zou ook iets voor jou zijn, denk ik.
1: Ja, ik stuur er al jaren op aan van, goh, is dat niet leuk, maar ik weet het niet.
0: Ze zijn dood inmiddels, hè, Boris en Joris.
1: Ja, dat moet wel.
0: Ja, die leven niet meer. Maar nee, misschien een nieuwe soort Boris en Joris. Dus,
1: dat kan.
0: Wie weet voor volgend jaar.
1: Zou leuk zijn.
0: Ja.
1: Maar dan
0: de muziek.
1: Oh. Ik zie het namelijk aan dat jij je bril niet op hebt. Ik zie je alweer turen naar dat scherm. Komt het goed, hoor.
0: Het komt goed. Ja, hoor. Ze staat klaar.
1: Kate Ryan,
0: hè? Ja.
1: De Chanté?
0: Heeft toen volgens mij nog in de Noord 19 gestaan. Toen hadden we ook gewoon internationale hits in de Noord 19. Was toen nog.
1: Het is wel een lekkere zomerse hit. En dat past ook meer bij het weer, hè?
0: Ja.
1: Beetje de zomer. We gaan een beetje oproepen nu.
0: We gaan ermee aan tafel.
1: Goed, tot morgen.
0: Tot morgen, fijne avond. Mooi.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Lady. late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Radio Noord.
3: Vandaag op Noord.
4: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Groningen muziek, Ede Staal. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de troubadour overleed. Ede Staal werd slechts 44 jaar oud, of jong, zou je kunnen zeggen. Hij stierf aan de gevolgen van longkanker. Collega Remke het Hof, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent bezig met het maken van een documentaire over Ede Staal. Daar is veel over gemaakt, veel over geschreven. Waarom wil je daar nog een document aan toevoegen?
1: Deze documentaire gaat niet over Ede Staal. Het gaat eigenlijk over zijn zoon Jasper Staal. Jasper is een van zijn 6 zonen. De man heeft, die nu ook 40 jaar is, die heeft zijn vader nooit gekend. Hij was maar 3 maanden oud toen zijn vader overleed. En daar, dat heeft hem eigenlijk een hele levenslange worsteling opgeleverd. Hij vindt dat moeilijk om met zo'n beroemde vader te moeten leven. Die altijd wordt geadoreerd door alle Groningers. En hij zelf denkt van, ja, maar wie was hij nou als vader? Ik ken hem heus wel als muzikant, denkt hij. Ik heb al die liedjes 100 keer gehoord. Maar hij is eigenlijk op zoek naar puzzelstukjes van zijn jeugd, van zijn vader, van wie zou hij zijn geweest als vader. Ja. Dus dat is een beetje de insteek.
0: Die zoektocht, want we kennen allemaal de muziek van Ede Staal. Ik zei het tegen jou, mijn ouders hadden ook beide LP's, want het waren uiteindelijk toen maar 2 LP's in de kast staan. Wat betekent Ede Staal dan in jouw jeugd?
1: Ik kwam studeren in Groningen zo in de jaren 80. En Groningen was voor mij een beetje, ja, toch een uithoek, zo werd het gezien. Het was wat hard, het was wat onaantrekkelijk. Het was een beetje, ja, ver weg. Maar toen Ede Staal op mijn pad kwam, toen kreeg ik het gevoel van, hey, Groningen heeft ook iets moois. Groningen heeft ook een hele mooie zachte kant. Ik spreek de taal niet, maar ik voel wat hij zingt. Hij heeft me eigenlijk altijd een beetje begeleid. En door hem ben ik op het Groninger platteland gaan wonen. De romantiek, die eenvoud, dat kleine geluk en de poëzie die hij aan Groningen heeft toegevoegd, dat zachte gevoel, zo zou ik het beste willen omschrijven. Zo neem ik Ede Staal mee op mijn levenspad.
0: Ja, en ben je dan, want je bent nu helemaal in zijn leven natuurlijk gedoken door het maken van deze documentaire, ook nog anders naar hem gaan kijken?
1: Nee, ik heb hem eigenlijk wat meer als mens ontmoet, zou je kunnen zeggen. Omdat ik dan in de situatie zit dat ik met Jasper mensen ontmoet. We gaan naar geboortehuizen en naar plekken waar zijn vader over zong en waar hij zelf gevoelens bij heeft. En ik spreek met de mensen om Jasper heen, met familieleden. En dan krijg je, ja, niet echt een ander beeld, maar je duikt wat meer in de menselijke kant van die muzikant. En dat vind ik zelf heel boeiend. En ook wel heel, heel mooi om te doen.
0: Ja. Vader van 6 zonen. De jongste die volg jij. Vandaag bijvoorbeeld ook. Hè? Hij duikt vandaag ook op in onze programmering ineens.
1: Ja, ik denk dat hij als het niet heel hard gaat regenen, dan stapt hij straks bij ons aan boord. Rondje Zummer. Dat doet hij dan in Leens, waar zijn vader is opgegroeid. Het gebied waar hij ook over gezongen heeft. Dus daar zullen we Jasper horen over zijn vader. Of tenminste over de herinneringen die hij heeft. Aan de muziek en aan zijn vader.
0: Ja. En wanneer gaan we die documentaire van jou zien?
1: Ik hoop dat als alles volgens plan gaat, dat we in september kunnen bekijken. En waar en precies en hoe laat, dat is nog eventjes onbekend. Maar in september, daar gaan we voor.
0: Maar ik neem toch ook aan bij ons?
1: Zeker.
0: Ja, nee, als eerste. Ja, uiteraard. We gaan zeker kijken, we zijn zeer benieuwd. Dankjewel. Ede Staal, vandaag 40 jaar geleden overleed hij.

beetje klaar. Al ruim kom je door voor terecht. Verdijn is op, ik kon hij schimde ze brak. Verdaan er is beenmeske weer. Af zo de veendam, hoge zaam, of deel schiel. Toch steeds, het vergeet je nou weer.

geluk van je jeugd, goede loten passen. Of links bij jou ziet de dood. En als je ergens bent, het woord vrouwen dat vaart, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas raja's, nou judorans, een ijsblad van het noorden op de plee. Op zondag voor sauskes, daar waren onze chips. Ja, eigenlijk waren we al gauw tevreden.

uit. Nog zit op de broodstaal en de zakje op de spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan atten we nog poffen de bonen op de weg. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent met er een. Wie zien gewoon business life. Vroeger, vroeger, laat gij de tijd af.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. En het gaat ook nog wel even duren. Pas over 28 weken, dat is meer dan een half jaar, is de nieuwe roltrap klaar. Friso Schotanus, woordvoerder van ProRail, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waarom moet dat zo lang duren?
3: Het duurt inderdaad ontzettend lang. En het gaat dus inderdaad ook nog langer duren. En dat komt doordat de schade echt enorm is. Wat er gebeurd is, dat weet u misschien nog wel. Er is een hoogwerker van 1000 kilo op de roltrap gegooid. En nu gebleken is, moet de complete aandrijving van de roltrap vervangen worden. En die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange levertijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
2: Maar zo'n aandrijving ligt niet op voorraad?
3: Nee, kennelijk niet. Die moet echt dus gemaakt worden.
2: Nou, de leverancier zal toch wel meer roltrappen leveren, zou je zeggen?
3: Ja, dat zou je inderdaad, zeggen. Maar in dit geval ligt hij niet even klaar om op te pikken. Normaal gesproken worden dit soort installaties natuurlijk van tevoren besteld. En in dit geval blijkt hij dus helemaal kapot te zijn en moet het opnieuw worden gemaakt.
2: Valt het u zelf ook tegen dat het zo lang duurt?
3: Ja, eerlijk gezegd, kijk, ik ben maar een woordvoerder en geen technisch specialist. Maar ik begrijp dat mensen denken, ja, dit duurt ontzettend lang. Het maakt natuurlijk de vandalismeplegers. Misschien dat die zich ook nog eens een keer achter de oren krabben wat dit geintje voor gevolgen heeft.
2: Ja, want die hebt u nog niet kunnen vinden,
3: hè? Nou, daar ga ik niet over, daar gaat ProRail niet over. Er is natuurlijk aangifte gedaan. En het is te hopen dat dat nog wat oplevert. Maar voorlopig zijn wij vooral bezig met het herstellen van deze trap.
2: Ja, nee, u gaat er uiteraard niet over, maar u zou wel graag willen weten wie het gedaan heeft, want dan zou u de schade kunnen verhalen.
3: Ja, precies, precies, want die schade is enorm.
2: Ja, hoeveel?
3: Nou, het gaat ongeveer €250.000 kosten, dus €250.000.
2: Ja. Krijgt u veel klachten van mensen die zeggen van ik zou toch wel heel graag weer gebruik willen maken van die roltrap?
3: Nou, voor zover ik weet, bij onze publieksvoorlichting specifieke klachten hierover niet. Er zijn wel storingen ook in de liften geweest op station Groningen. Die zijn gelukkig nu allemaal verholpen. Dus het is alleen nog de roltrap die buiten gebruik is. Dus mensen kunnen zo nodig met de lift van de lift gebruik maken. En er is natuurlijk een trap. Maar vervelend is het natuurlijk wel voor iedereen, met name die slechte been is.
2: Al met al een best een valse start eigenlijk voor het vernieuwde station op deze manier.
3: Al het werk wat daar gedaan is, inclusief het nieuwe busstation, dat is natuurlijk een hele hoop. En om het een valse start te noemen gaat mij wat ver. Maar het is natuurlijk wel ontzettend jammer en vervelend.
2: Dank voor de toelichting. Friso Schotanus, woordvoerder van ProRail.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: 10 Groningse studenten moeten binnenkort waarschijnlijk hun huis uit. Het pand waarin ze wonen stond een tijdje leeg, want kamerverhuur was er niet toegestaan en de eigenaar bedacht toen een truc. Hij richtte een vereniging op waar de huurders lid van worden, zodat ze samen één huishouden zijn. Maar de gemeente Groningen trapte daar niet in en greep in. Verslaggever Wouter Holsappel sprak met een van de bewoners, Tije van den Heuvel.
3: Tije, kun je vertellen waar ik ben?
4: Je bent hier op de Kluis. Dat is een studentenhuis. Nou, er wonen 10 jongens.
3: En als ik het goed begrijp, kan dat niet lang meer blijven. Kun je dat uitleggen?
4: We hebben ongeveer 1,5 maand geleden een brief op de mat gekregen. En daar schrokken we best wel van, want daarin stond eigenlijk dat we ons pand moesten verlaten. En dat wij dus eigenlijk, nou ja, een soort van op straat worden gezet eigenlijk. En dat was ook al heel snel. Dat was binnen na 10 weken ongeveer. Dus dat was in onze laatste tentamenperiode zelfs. Dus dat was wel heel erg schrik eigenlijk.
3: Wat voor woonvorm is dit?
4: We wonen hier met 10 studenten als een woongroep. En we huren het pand gezamenlijk via de woonvereniging. Die ook notarieel is vastgelegd bij de notaris. Nou, en we doen hier eigenlijk alles samen. Dus we zijn samen aan het vergaderen. We koken samen. We delen ook alles samen. Deze woonkamer delen we. De badkamers delen we, de douches, nou alles eigenlijk.
3: De gemeente zegt eigenlijk van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dit pand, daar is geen vergunning voor kamerverhuur. Dus dat mag helaas niet. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, nou, wij wonen hier als een woongroep en als een huishouden. En de huishouden, dat zijn we omdat we dus alles samen doen. Maar de gemeente kijkt er helaas anders naar, want die vindt dat wij geen gezamenlijk huishouden zijn. En dan zou je een omzettingsvergunning nodig hebben. Die delen ze in praktijk eigenlijk nauwelijks tot niet meer uit. Dus dat wordt het eigenlijk onmogelijk gemaakt om met meerdere mensen een huishouden te vormen door de gemeente.
3: Wat vind je ervan dat er dan, zeg maar, dat de gemeente eigenlijk zegt van dit zijn de regels. Mm-hmm. En ja, die moeten wij nou eenmaal handhaven en zo doen wij dan nou eenmaal. Wat vind je daarvan?
4: Ja, nou, ik begrijp heel goed dat die regels bedoeld zijn om de woonmarkt juist te beschermen, om misstanden te voorkomen en eigenlijk om het juist in goede banen te laten leiden. Maar in dit geval, ja, klopt de uitkomst gewoon niet helemaal met de bedoeling ervan. Want beleid wat woonruimte moet beschermen, leidt in dit geval dat bestaande woonruimte verdwijnt. Dus de feitelijke uitkomst is gewoon, nou, lijkt mij echt niet wenselijk, ook voor de gemeente niet. Nou, helemaal niet voor ons. Dus dat, ja, dat voelt gewoon heel zuur en heel wrang. Want zo wordt eigenlijk niet een probleem opgelost, maar creëer je juist een probleem.
3: Ja, wat voor probleem creëer je dan?
4: Nou ja, je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet. Die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
3: Ja, de gemeente zegt eigenlijk van, als je zo'n omzettingsvergunning wil, hè, om kamers te verhuren, dat geven ze dan in het centrum eigenlijk niet meer uit. Omdat het, ja, het moet niet te veel overlast geven voor de omgeving. Dat soort argumenten worden er dan genoemd. Hoe kijk jij daarna?
4: Ja, ik begrijp het wel natuurlijk. Maar in dit geval kijken ze niet naar onze situatie. Want wij veroorzaken geen overlast. We hebben steun uit de buurt. De doopsgezinde gemeente zijn onze buren. Daar doen we elke maand vrijwilligerswerk. En hebben we ook een keer een buurtborrel georganiseerd. Die staan achter ons. De brandweer is ook een keer langs gekomen om de brandveiligheid te checken. Dat was ook in orde. Dus juist omdat er geen misstanden zijn en omdat er geen probleem is, voelt het zo wrang.
2: Student Tije van den Heuvel in gesprek met Wouter Holsappel. De gemeente laat in een reactie weten dat de eigenaar van tevoren wist dat losse kamers verhuren niet toegestaan was. Hij moet het pand dan ook in de oude luister herstellen.

0: er de ting aan, jongens, in. Pak me die dikke, vieze, vuile greven. Jos Geits, we komen eraan. Hoi, net van de wissel zijn vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt nu steeds een zonnig reis. Hij komt eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap?
1: Muurtje.
0: Vrij man.
2: Ik kom eraan.
3: Al met al aan me, dit is een zonnig mei.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Woonzorg het centrum Het Oldeheem aan de Professor Poststraat in Kloosterburen is vandaag ontruimd wegens een gaslek buiten het pand. De situatie is inmiddels onder controle. Onze verslaggever Dimitri van Tijl sprak daar de veiligheidsregio.
3: Rond 11:30 kregen wij een melding van een gaslekkage. En toen wij hier ter plaatse kwamen, bleek het toch uitstroom te zijn aan de buitenzijde van het gebouw.
4: Kun je eens even vertellen, jij woont daar ook. Wat woont er allemaal? Je zei ouderen, Oekraïners. Vertel het eens even.
5: Ja, er is een stuk begeleid beschermd wonen. Er wonen mensen die gewoon een huisje huren bij ons. Er zijn een paar Oekraïense gezinnen die er bij ons wonen. Nou, en wat ouderen nog, die niet meer zelfstandig wonen. Dus van alles en nog wat. En de kinderdagopvang.
4: Ja. Overal was er niet echt paniek bij mensen?
5: Nee, volgens mij niet. Een paar mensen die waren wat paniekerig over de huisdieren. Maar...
4: Ja, tot slot, het is verholpen. Betekent dat de bewoners zo meteen weer terug kunnen?
3: Die bewoners die worden nu geïnformeerd wat hier gebeurd is. En dan worden ze inderdaad hierheen gebracht. Dan wel zelfstandig, dan wel dat er vervoer voor geregeld wordt.
4: Maar je mag terug naar binnen. Broodje opeten?
5: Ja, dan moest ik nog een broodje smeren. Dus een beetje late lunch.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Door Albegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

We got

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
4: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
7: Waar je

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
5: I want you to want me.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.